0: Hier is de Peace Train en naar waar laat die vanuit?
1: Die leidt naar Pink Wave, de acoustic safe space voor de queers op 106.7 FM, Anthony.
0: Zeker, en vandaag gaan we een special doen, speciaal voor jou met de Tropical Heat Wave. Gaan we vooral zoek brengen. En ik kan beginnen met een hele simpele, maar zoek kalima.
1: Perfect.

0: u hoort het, met deze tropical heatwave passen ons natuurlijk gewoon aan. We gaan misschien nog een paar dingen doen, ik heb een beetje last van de hitte. Ik heb nog ergens een opname met Yves Arts over Ninove. Je kent het wel, waar de Ninoviters wonen. Je kent die soort wel. De helft ervan is extreem rechts. Die besloten geen regenboogvlag niet meer aan te hangen met Idaho. Ik heb daar nog iets over met Yves Arts. Dat is voor straks. Ziet er goed uit, hè? Nee?
1: Absoluut.
0: Komende dag wel door. De thee was heel goed.
1: Geen stress.
0: Geen stress. Komt helemaal goed.
2: Koffie is nog beter.

0: Yes, yes, joh. Wat vind je van onze zoekspecial vanuit?
1: Het is fantastisch. Het is net alsof ik terug thuis ben bij mijn ouders.
0: Voilà, geweldig, hè? Ja. Maar dan hier in de Pinkwave Studios.
1: Ja, yeah, in Antwerpen. Maar hoe dat?

0: De thema's zijn aan de ene kant anders, de moment waarop het geschreven is anders en de vorm verschilt ook. Dus het is eigenlijk compleet anders wel, ja.
1: Ah ja, het zijn zo aforismen, korte strofen.
0: Aan mijn kant dan, aan de kant van Tom is het, die is meer verhalend. En ja, ik kan er nog niet te veel van verklappen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Wordt het ook uitgegeven bij uitgever Vagus?
0: Nee, we zijn nu in gesprek met over Amstel uitgeverij. Maar dan weten we nog niet welke precies daarvan. Maar daar zijn we nu mee in gesprek.
1: Ja.
0: En dan hebben we deze week... Oh, sorry, voor het onderbreken. We hebben deze week daar feedback over. Dus na deze week kan ik daar misschien meer over vertellen.
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Nu, in wat je schrijft lijkt er veel rouwverwerking soms te zitten. Mensen die heel nabij stonden en die gestorven zijn. Je probeert dat dan te verwerken, klopt dat?
0: Nee, ik denk niet dat ik schrijf vanuit een ik ga mezelf helen perspectief.
1: Nee.
0: Ik denk dat over dat soort van dingen schrijven nuttig kan zijn. In de zin van een dagboek bijhouden. En dat je daar misschien jezelf mee zou kunnen... ik ben ervan overtuigd dat je kan verwerken door te schrijven. Maar ik denk niet dat mijn insteek noodzakelijk verwerken is. Maar eerder stilstaan en benoemen wat ik zie.
1: Uh-huh.
0: Ja, zonder de schijn of de illusie op te wekken dat ik daarmee het lijden... noodzakelijk mijn lijden verbeter.
1: Ja, het is niet om dingen te verwerken.
0: Nee, die hoop heb ik al losgelaten.
1: Ja. Oké, en je lijkt iets te hebben wel met donkere literatuur. Geweld, dood, maatschappelijk verval. Dat treedt dan in bij je schrijfsels. Had je als kind ook al iets met dit soort dingen?
0: Ik weet wel nog, toen ik 12, 13 jaar was, heb ik een boek geschreven. Het is niet uitgebracht hoor, maar heb ik wel een boekje gemaakt. En toen had ik het, de titel van het boek weet ik nog wel. Dat was het graf van mijn geliefde. En dat is dan natuurlijk wel super ironisch dat je dan straks, 13 jaar, ik ben nu 39... Nee, dan iets 20 jaar later inderdaad twee geliefdes hebt kunnen begraven. Is op zich wel heel cynisch misschien. Maar of het noodzakelijk duister was, ik denk dat ik eerder een zeer emo-tiener was. En best wel verlegen. En, maar...
1: Je zat niet in de gothic scene of zo?
0: Nee, ik zat in de punk scene. Ja, ja. Maar ja, dat is als tiener, hè. Ik bedoel, dat ontgroeit je. Eenmaal volwassen ontgroeien we het bijna allemaal, denk ik.
1: Uh-huh.
0: Dead or glory.
1: Je hebt ook veel met literatuur en filosofie. Klopt dat?
0: Ja. Ik heb in, ik geloof, 2021... heb ik samen met Joris van Os en Andrea... hebben we een literair filosofisch tijdschrift opgericht. Tijdschrift Teef was dat. Dus ik denk dat daar mijn eerste actie of mijn eerste onderneming in een bepaalde domein naar boven is gekomen. En daarvoor moet ik wel zeggen dat ik wel sinds 2010 of zo wel heel erg verknocht ben aan Schopenhauer.
1: Oké.
0: Ja.
1: Wat veel van gelezen hebt?
0: Ja, alles. Ik heb alles gelezen. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat alles is blijven hangen. Maar ik herlees ook heel veel. En elke keer dat ik hem lees, is het echt wel als een warm bad. Ook al klinkt het misschien gek, omdat hij dan beroemd is als een van de meest donkere of pessimistische denkers van die tijd.

0: tijd en van nu misschien zelfs nog. Maar hij kon zo mooi mensen beschrijven, drijfveren, zoals inderdaad dan de wil. Ik ken hem zeer goed, maar ik bedoel, ik ken geen enkele filosoof die tegelijkertijd zo poëtisch en zo kunst kan maken. Dat is echt prachtig, vind ik dat.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mensen die wel iets met filosofie hebben en Schopenhauer willen lezen, mm-hmm. kan je daar iets van aanraden aan hem?
0: Ik zou beginnen. Het is een boekje. Ik kijk er nu naar. En dat heet De Wereld een Hel. En ik denk dat dat een heel goede inleiding is op wat dat hij te brengen heeft. Er zijn dan ook altijd korte stukjes. Dus je kunt het dan in principe even 5 minuutjes lezen, weer wegleggen, teruglezen. Dat vind ik op zich altijd wel aangenaam om bekend te worden met iemand zijn werk. En ik lees dan wel de vertalingen, want mijn Duits is onbestaand. en dat is ook, ik vind echt een van de beste vertalingen ook. Want ik heb ook al wel de andere vertalingen gelezen. En ik, als begin, voor een begin zou ik zeggen De Wereld een Hel.
2: Ja, en we gaan nu naar iets luisteren van de band Pronk. Pronk is de band van Arjen Pronk, de niet lang geleden overleden man van Marijke van Tielen. Hier is Taxi.

0: Radio Centraal staat erom bekend van eigenzinnige muziek te draaien. Dit hoorde er ook zo wat bij. Het was een suggestie van Marijke van Thielen ook. De Murder Dolls Band met Hello, Goodbye, Die. Nu, ze heeft dus veel met literatuur en filosofie. In hoeverre heeft Marijke van Thielen ook iets met de ecologische of sociaal-ecologische bewegingen? Dat vroeg ik me af. In haar tekst, De aarde sterft niet, jij wel klimaatangst als existentiële jaloezie, die vorig jaar verscheen, merkte ik enige ecologische sensibiliteit in wat ze schrijft. Maar, ja, hoe zit dat juist? Eens luisteren wat ze daar gisteren over te vertellen had.
1: Ik beschrijf eerder wat ik opmerk. En dat is dat klimaatactivisme voortkomt. Of ik veronderstel dat het voortkomt vanuit een soort van leuze die me dan uitspreekt. Namelijk, we moeten de aarde redden. En dat stootte me tegen de borst, want de aarde, ook in het allerergste geval, hè, daarmee wil ik niet klimaatproblematiek ontkennen, in tegendeel. Maar de aarde, die gaat verder bestaan, die gaat niet imploderen door de klimaatproblematiek. De mens daarentegen, ja, daar zijn we wel hartstikke mee bezig, met inderdaad ervoor te zorgen dat het onleefbaar wordt op aarde. En ik denk dat klimaatactivisme dan zoiets zegt van, ja, we moeten het doen voor de aarde. Maar het komt eigenlijk vanuit een soort van egoïsme van, nee, we moeten zorgen dat de mens kan blijven onder deze omstandigheden doorbestaan. En de angst is dus niet dat de aarde zal sterven, want de aarde is een planeet en die redt het echt wel prima de komende miljard jaar, neem ik aan. Maar de mens natuurlijk niet. Dat vond ik iets om te vermelden, om op te wijzen. Ja,
2: ja, daar wou je tegen afzetten eigenlijk.
1: Ja, niet om iemand voor schut te zetten, want ik ben zelf veganist, overtuigd veganist. Ik heb geen kinderen, ik bedoel, ik probeer wel echt bij te... Daarmee wil ik dus niet zeggen, oh ja, en doe dan maar. Zo is het niet bedoeld, maar het is eerder gewoon als een soort van spiegel die ik wil voorhouden van, kijk... Zeg het iets eerlijker. Je wilt gewoon dat de mens kan blijven doorbestaan. Dat is ook een prima, valide reden, hoor. Maar het is niet, je doet het niet uit liefde voor de aarde. Kom op.
2: Nee. En je woont in Spanje. Heb je daar ook contact met ecologische groepen of zo, actiegroepen? Of?
1: Nee, ik heb in Spanje woon ik echt wel afgezonderd in de bergen in Andalusië, maar wel met een 4x4, maar dan wel inderdaad op elektriciteit. Dus, ja. Maar nee, ik heb daar op dit moment ook niet. Ik ben vooral heel veel aan het schrijven en ja, dat zijn zo wat mijn dagen. En promo aan het maken. Zo. Ja. Voor de boeken.
2: Ja, promotie aan het maken voor je boeken.
1: Ja, ja.
2: Nu, je zet ook bij die promotie zet je ook zo foto's online, mm-hmm. Zo zwart-wit foto's, mm-hmm. En ja, dat creëert een bepaald soort sfeer, vind ik zo, van regelmatig een sigaret in je hand, mm-hmm. Een beetje denken aan zo die oude Franse films, zo misdaadfilms, zo de film noir, zo, mm-hmm. Van ja, donkere beelden en dan zo die sigaret daarbij en zo. Ja, is dat een verwijzing? Doe je dat bewust, dat soort sfeer proberen op te roepen? Of?
1: Ik denk dat ik vooral wil... kijk, wat dat je vaak, vind ik, terug ziet in... medialandschap is, aan de ene kant heb je de serieuze intellectueel en die heeft bij gevolg altijd heel saaie plaatjes. Of je hebt inderdaad een soort van influencer en dat is dan heel erg vlot en makkelijk en vrolijke kleurtjes, glimlach, al die dingen. Allemaal maar om aan het algoritme te voldoen, waardoor dat je meer views krijgt, meer likes krijgt. En wat mijn idee daarachter is, want er is wel inderdaad een idee achter. Ik wil het ten eerste me daartegen afzetten van het... het is ook wel vanuit een soort van feminisme, zou je zelfs kunnen zeggen. Omdat vrouwen... ik ga niet op een plaatje staan en dan voldoen aan... Hey, vind mij aardig. Ik denk dat ik eerder afstand schep. En dus bijvoorbeeld niet glimlachend, blij op een foto. Waardoor je inderdaad misschien direct wel wat een soort van vervreemding ervaart. Zeker met de sigaret er dan bij. Maar dan hoop ik dat je inderdaad de sfeer oppikt waarin dat het boek Zijn aan het vlees geschreven is. En ook het nieuwe boek, De dood waar je niet aan sterft. Ja.
2: Ja, ja, dus die foto's sluiten wel wat aan bij je schrijfsels. Of probeer je ook een contrast te...
1: Ik probeer... Nee, niet noodzakelijk een contrast... maar ik denk wel... Ik denk dat het vooral de sfeer is die ik wil oproepen. En dan bedoel ik dus niet noodzakelijk... Oh, laten we blij, toegankelijk en commercieel zijn. Dat is mijn boek niet. En zo ben ik ook niet. Dus, ja.
2: Ja. Ik merkte dus... Ja, door onder andere die tekst die je schreef, mm-hmm. waar we het over hadden. Daarin schrijf je bijvoorbeeld... Ondertussen branden de regenwouden als offer voor onze schnitzels, zodat koeien kunnen stallen die dampend van stress en stront hun bijdrage leveren aan het einde der mensheid. En dat vat eigenlijk wel een beetje... zowel jouw ecologische sensibiliteit samen als jouw aandacht voor dierenwelzijn. Maar ben je fatalistisch ingesteld als het over de ecologische crisis gaat?
1: Maar met fatalistisch, wat bedoelen we daarmee dan? Bijvoorbeeld de worst case scenario binnen 50 jaar, is het onleefbaar geworden op aarde? Of wat?
2: Ja, vind je heel fatalistisch.
1: Eerlijk gezegd weet ik niet wat de toekomst gaat brengen op gebied van de ecologische crisis. Ik geloof wel dat we als individu kunnen bijdragen om het niet erger te maken. En ik geloof ook dat we dat dat onze plicht is. Dus ja, zo pessimistisch ben ik dan inderdaad niet. Want ik geloof inderdaad nog dat je een bepaald morele plicht hebt. Aan de andere kant, wetende wat we weten van mensen... Ja, dat is de andere kant. Ik weet niet of wat gaat winnen. Maar ik denk dat we... Ja, de gemakzucht en... het gebrek aan ik wil zeggen inzicht, maar dat klinkt heel pretentieus om te praten over inzicht. Maar de...
2: Ja, maar ik bedoel het wel natuurlijk.
1: Ja, maar ik bedoel het niet pretentieus, want als ik zeg het inzicht, en hier in Spanje bijvoorbeeld zijn ze echt wel heel erg van varkensvlees nog, hè, jamon. En... Uh-huh. Dat hele idee van dat je dus niet inderdaad beseft wat je aan het eten bent. En dat vind ik hallucinant wel, maar dat gezegd zijnde, als je zo continu het normaliseert en dus inderdaad gewend bent om dus niet stil te staan bij wat er in je mond komt... om dat dan als inzicht te verkopen, vind ik dan ook wel pretentieus van mezelf natuurlijk. Dus dan, ja, daar wil ik voorzichtig mee zijn. Maar ja, ik vind het walgelijk. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nu, veel mensen zullen jou afdoen als alarmistisch. Zoals de klimaatactivisten ook afdoen als alarmistisch. Wat zou je dan zeggen tegen hen, als ze dat zeggen?
1: Dat ze me niet goed begrepen hebben.
2: Oké.
1: Want ik heb geen enkele intentie om... belerend te zijn of om een bepaalde boodschap dan over te brengen. Nou, op zichzelf vind ik al... Ik wil wel beschrijven wat ik merk. Ik denk dat dat vooral mijn intentie is. En op een manier die hopelijk voldoende vermakelijk is.

0: de route. Ga naar de...
1: Je hoorde een tweede lied van Pronk, namelijk Mais. En dan gaan we nu een laatste en derde deel uit dat interview met Marijke van Tielen laten horen. Een deel van de mensen, ja, die zullen misschien zeggen dat Marijke van Tielen zegt over onder meer vlees eten, dat er te veel vlees wordt gegeten en zo, dat het daarvoor te laat is, dat de aarde toch kapot gaat en dat daar dan niets meer tegen te doen valt. Dat het gewoon een kwestie van tijd is en dat daar dan niets meer aan te veranderen valt. Maar dat vindt ze dan wel super fatalistisch, zegt ze. Natuurlijk, voegt ze daaraan toe.
2: Natuurlijk. Ik denk niet dat je, eerlijk, ik denk niet dat je veganist of vegetariër, maar vooral veganist, maar ik denk niet dat je veganist moet zijn voor de aarde. Ik denk dat je veganist moet zijn voor de dieren, eigenlijk. Ja, want dan, anders kun je het toch niet volhouden, volgens mij, omdat het is zo de norm om inderdaad de supermarkt binnen te stappen en overal... hier in Spanje in ieder geval. Ik weet niet hoe het ondertussen in Nederland of in België is. Daar heb je wel een veel groter aanbod aan vervangproducten of peulvruchten of dat soort van dingen. Maar vanaf dat je het voor de dieren doet, dan kun je denk ik niet meer terug. Dus ik zie het en ik zie die stallen. Dus ik zie niet, dat stuk gamon zie ik niet. Ik zie letterlijk dat, hoe in de omstandigheden waarin de dieren leven. En dat, ja, dat is dan mijn medelijden, mijn Chopriaans medelijden. Ja.
3: Je hebt de manier waarop dat mensen met dieren omgaan en je hebt die uitdijnende ecologische crisis. Om een voorbeeld te geven... bosbranden, hè? Hoe meer bosbranden er zijn, hoe meer dieren er ook in die bosbranden sterven.
2: Ja. Ja, triest. En er zijn nog maar zo weinig dieren in het wild, hè?
3: Ja.
2: Ja, triest. Cioran schreef dat de mens de kanker van de planeet is. En ja. Daar valt wel ook wat voor te zeggen.
3: Ja.
2: Ja.
3: En je zet je ook in die tekst af tegen een antropocentrisme. Mens centraal stellen in je gedachten, dat zie je niet zo zitten. Daar hebben we het al wat over gehad. Waar we het nog niet zo over hebben gehad, is dat zijn de volgende generaties van mensen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, ik denk toch dat die ook... veel gaan afzien van die ecologische crisis.
2: En hoe zie je dan... Wat bedoel je met afzien?
3: Ja, om een bosbranden... Ja, het kan nog 100, 200 jaar duren voordat het heel erg wordt. Maar het is nu ook al heel erg soms. Hè. Er zijn al veel opkomingen en zo.
2: Ja, ja, de natuur is inderdaad raar aan het doen. Ja. Ja, ik denk wel, en dat kan dan ook, dan kun je weer zeggen, oh, daar heb je pessimist van Tielen weer, maar als het zo doorgaat, dan lost het probleem zichzelf wel op in die zin. Maar dat is een enorm vooruitdenken en een overdrijving van de realiteit natuurlijk. Maar ik ben bijvoorbeeld bewust, heb ik geen kinderen. En ik denk ook dat de generaties die na ons komen minder en minder kinderen gaan maken. En kan je ook wel wat voor zeggen. Want dan kun je zeggen, ja, in hoeverre kun je inderdaad een zoogdier zo ver krijgen dat het zichzelf niet meer wilt voortplanten. Wat voor omstandigheden hebben de zoogdieren die dus niet meer willen voortplanten? En op die manier zouden we dan inderdaad stilaan aan ons eigen einde wel aan het werken zijn. Dat we straks gewoon binnen een paar generaties uitgestorven zouden kunnen zijn. En eigenlijk valt er nog te hopen. Want inderdaad, als je het moet meemaken, en er is een bepaalde, hè, laten we, heel fatalistisch gedacht, want er is een bepaald einde der tijden en het wordt niet meer leefbaar, dan kun je eigenlijk maar hopen dat je op dat moment al als diersoort uitgestorven bent. Maar ja, het is ook maar heel vergezocht en ja, fatalistisch.
3: Ja, dat gaat sowieso hebben dan ook al heel veel leed bij te pas komen. Vraag is ook of er niet voordien al...
2: En daarom is het beter van nooit geboren te worden. Want als je, als je nooit geboren bent geweest, dan heb je in ieder geval nooit... Er is geen plus en er is geen min. Er is niks. Dus dan kun je niet zeggen, oh, de voordelen wegen op tegen de nadelen. Want er zijn geen voordelen, er zijn ook geen nadelen. Dus bijgevolg wint het continu om niet geboren worden is... of valt te verkiezen boven alles. Dus als je inderdaad echt zegt, ik hou van mijn fictieve kinderen, laat ze niet geboren worden, en dan is het... Maar ja, niet veel mensen zullen het ermee eens zijn. Maar toch, puur rationeel gezien, ontdaan van alle sentiment, maar, ja...
1: Ja, en de rock and roll die doet de rest. Dat is misschien zeer toepasselijk dan dat we nu het laatste en derde lied van Pronk gaan draaien met dezelfde titel. De rock and roll doet de rest. Ja, ik kan nu niet hetzelfde accent ontwikkelen als Arjan Pronk, maar je zult het wel horen.

U weet het of u weet het niet, maar wij zenden hier op Radio Centraal tweewekelijks Ecologica uit. Een programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Telkens tussen 10 en 11 op vrijdagsmorgens. En we hebben dus nu nog een kwartiertje. Tijd om het nog wat te hebben, ruimschoots, over dat concert van Tricky gisteren in Borgerhout. Het heeft niet zo lang geduurd. Het voorprogramma duurde een half uur en dan Tricky zelf een uurtje. Het was ook nogal een donker optreden. Pas op het einde werd er volop gebruik gemaakt van de lichtinstallatie. Ik denk dat dat was om een bepaald soort effect te triggeren bij het publiek. We zullen nog eens een tweede en laatste lied van Tricky spelen, hè? Black Steel.

Je hoorde een spiksplinternieuw lied. Enkele weken is het uit van Lo Meulen. Desert Train was dat. Desert Train. En Lo Meulen die ken je misschien van muziekgroepen als Aroma di Amore en Peters Meulen. Nu, volgende week is het dus geen Ecologica, want dit programma is tweewekelijks. Maar er is wel Wereldmilieudag hier in de Antwerpse peperfabriek. Ja, is van alles te doen. Veganistische volkskeuken, infomarkt en netwerkcafé. Een documentaire over de impact van de militaire industrie op het klimaat, die ook heel groot is, die militaire impact. Het idee is ook om de handen in elkaar te slaan. Groepen als Klimactie, Extinction Rebellion en Fridays for Future willen de versplintering doorbreken in de kwestie opkomen voor klimaat, milieu en ecologische rechtvaardigheid. Omdat ja, er wordt gevonden dat multinationals en overheden de problemen te veel wegwuiven. En dus wordt de peperfabriek één grote gezamenlijke broedplaats volgende vrijdag op 5 juni. Kennis delen, oude banden aanhalen, nieuwe allianties smeden. Geen saaie of vermoeiende vergadering, wel een laagdrempelige avond vol ontmoeting, netwerken en kameraderie. Zo wordt het omschreven. Alle daarheen zou ik zeggen, we gaan nog wat verder met muziek van lang geleden. Hè, als contrast voor al die recentere muziek. Iets uit 1928. Maar je gaat het misschien wel kennen, het lied. Want Can't Heat, die hebben het nog gecoverd.

en hun onbegrip en irritatie groeien met de dag. Het gaat niet uitsluitend om de verwaarlozing van de migranten. Het gaat evenzeer om de sociale en culturele verwaarlozing van de eigen laagste bevolkingsgroepen. Fundamentalisme en neonationalisme zijn daar gefundenes fressen. Het brengt wat leven in de barak. Ze behoren wezenlijk tot hetzelfde fenomeen. De Vlaams blokker, de aanhanger van het vis en de Turkse grijze wolf zitten met hetzelfde probleem. Maar waaraan appelleert dit soort ideeën dat ze jongeren van 18 waanzin laat uitkramen over het platgooien van Parijs en het einde van de Europese beschaving? Hebben ze te veel idioot gewelddadige films gezien, zoals de oude Anthony Burgess dacht? Is het probleem zo simpel? Of anders gezegd, kunnen we het ons permitteren de tegenstander, tussen aanhalingstekens, van een democratische samenlevingsvorm zo simplistisch af te schilderen?

Lawn Boys kwamen in beeld. Mark en Jason waren een stel ondernemende knapen uit de buurt die hun eigen toko waren begonnen. Ze maaiden in de zomermaanden gazons, knipten heggen en voerden allerlei andere tuinklussen uit om met het verdiende geld het volgende studiejaar te kunnen doorkomen. Ze waren vrienden van jongs af aan, ongeveer 22 jaar oud, en ze zaten in hun laatste jaar op de universiteit. Ze vormden echt een ongelooflijk stel, zowel wat betreft hun uiterlijk als hun pure seksuele aantrekkingskracht. Vanaf het eerste ogenblik dat ik het duo zag, stond het bij mij met ster in de top van de hitparade van mijn wildste fantasieën. Van de twee was Mark met zijn blonde haar het meest mijn type. Hij bezat een soort ruige mannelijke schoonheid, zoals de jonge Nick Nolte, en zijn intens erotische grijze ogen schoten een vuur dat heet genoeg was om staal te doen smelten. Met zijn rustige en bedachtzame voorkomen had hij wel iets weg van een jonge maffiabaas. Op zijn gezicht stond een soort permanente rot-op grijns te lezen, die zijn in wezen lieve aard aan het zicht onttrok. Jason had de reputatie de hartebreker van de campus te zijn, en terecht. Hij had de vrijpostige loop van de typische universiteitsatleet, en met zijn donkere haar, zijn doordringende blauwe ogen en vierkante kaken bezat hij het uiterlijk van de klassieke buurjongen voor wie alle meisjes in zwijm vielen. En in bepaalde delen van de stad ook jongens. Alleen al zijn glimlach veroorzaakte, mits goed gericht, tenten in honderden broeken.

Aanvankelijk had ik er plezier in om de twee slechts te observeren. Terwijl ze, ontkleed tot hun middel, met hun strakke, gespierde lijven glimmend in de hete zon hun klussen uitvoerden. Ik volgde en beoordeelde ze vanaf de patio achter het huis, waar ik op zaterdagmorgen altijd zogenaamd heel lang ontbeet. Zittend aan een kleine, gietijzeren tafel dronk ik mijn koffie, terwijl een kloppende erectie zich tegen de binnenkant van mijn gulp perste, wat evenwel discreet verborgen bleef door het slimme idee een tafelkleed over de tafel te leggen. Ik wendde voor dat ik verdiept was in het ochtendblad, terwijl ik in werkelijkheid genoot van elk glorieus detail van de majestueuze lijven van mijn ferme, jonge klusjesmannen. Onmiddellijk nadat ze vertrokken waren, nam ik mijn pijnlijke geslacht uit mijn broek en kwam ik met niet meer dan een paar slagen, meer was er echt niet nodig, tot een suizenbollende climax.

Ik was aanvankelijk heel tevreden met mijn zaterdagse ochtendsport. Die goed beschouwd neerkwam op het onschuldig voyeurisme door een heer van over de 40 met een scherp oog voor ontwikkelde borstspieren en ronde kontjes van mooie jonge studenten. Tot ik erachter kwam dat de Lawn Boys naast grasmaaien ook dol waren op andere klussen. Maar nu loop ik op de gebeurtenissen vooruit. Laat ik de draad weer oppakken. Op een avond was ik door mijn vriend George uitgenodigd voor het eten. Op het moment van vertrek duwde hij me een videocassette in de hand, waarbij hij me verzekerde dat dit een nieuwe, explosieve pornovideo was die hij pas had ontdekt en die ik volgens hem vast en zeker prikkelend zou vinden. George is een groot kenner van pornografie en aangezien we een voorliefde delen voor jong en naakt, bedankte ik hem voor de band en ging ik op huis aan. Waarbij ik me voornam om de film snel even te bekijken voor ik onder zeil zou gaan. Nadat ik de cassette in de videorecorder had geschoven, werd ik bij de eerste beelden al mismoedig. Want het was duidelijk een amateurvideo, een genre dat ik normaal gesproken stom vervelend vind. Maar ik moest wel toegeven dat de technische kwaliteit tamelijk veelbelovend was. Hoewel het de makers ontbrak aan goede smaak. In wiens flat was dit trouwens opgenomen? De eerste scène toonde een slanke, donkeroogige jongen met lang haar van 19 of 20 jaar die aan zijn enorme paal trok en daarbij mijn inziens zijn interpretatie van een elliptische aanval in slow motion ten beste gaf. Wel aardig, maar niet het spul dat me opwond en al helemaal niet het soort film dat me enthousiast het plafond deed witten. Ik stond op het punt om George te bellen en hem te zeggen dat zijn normen danig aan het vervagen waren, toen er iets op de buis verscheen wat mijn aandacht trok. Het was een close-up op kruishoogte van twee duidelijk zeer opgewonden jonge mannen die met hun gezichten, of beter gezegd met hun uit de gulpen stekende gezwollen pikken, naar elkaar toestonden. Terwijl allerlei handen druk bezig waren om lijven van kleding te ontdoen.

Een van de pikken, dik beaderd en met een opzichtig roze eikel, stak stevig uit een weelderige bos blond haar. Terwijl de andere, even lang, maar slanker, eleganter, taps toelopend naar de zijkant afbuigend, alsof hij probeerde in de lens te kijken, was omkranst door een dicht waad van donkerbruin haar. Ik was aan de buis gekluisterd toen broeken en ondergoed geleidelijk werden uitgetrokken en er twee perfecte, haarloze en vast en zeker likbare jonge kontjes tevoorschijn kwamen. Het achterwerk van de blonde was kleiner en wat platter dan de stevige halve bollen van de bruinharige. Maar beide kontjes bezaten een roomkleurigheid die fraai contrasteerde met de rijke goudbruine kleur van hun ruggen en benen. Handen begonnen woest naar de dansende pikken te grijpen, waarop de camera-instelling plotseling veranderde en er een close-up verscheen van een duim die voorvocht uitwreef over het openstaande pisgaatje van de grote, vlezige eikel van de blonde, denk ik. Daarop wisselde het beeld weer en het duo lag nu op een bed met het gezicht begraven in het kruis van de ander. Toen de jonge mannen na een paar minuten fanatiek pijpen van positie veranderden, kon ik zien dat het inderdaad Mark en Jason waren. Op dat ogenblik was mijn lul al keihard en was ik opgewonden aan het rukken geslagen, terwijl de twee jonge hengsten een reeks nog gevarieerde en interessantere seksuele handelingen verrichtten. Ik verschoot mijn kruid op het moment dat Mark zijn sappige knots in Jason's zitterende hol ramde. George had volkomen gelijk met zijn mening over het opwindingsgehalte van de video. En ik nam me voor hem de volgende dag te bellen om hem er uitvoerig voor te bedanken dat hij deze ervaring met me had willen delen. Hoewel hij niet wist wie de acteurs waren toen hij me de videoband gaf, realiseerde ik me nu, dankzij hem, dat mijn zaterdagochtenden het in zich hadden om een verdomd stuk interessanter te worden.

Het weekend daarna zat ik, zoals gewoonlijk, in afwachting van de show, op de patio te ontbijten, toen ik een bestelwagen hoorde stoppen. Vanwege de hoge, dichte omheining rond de achtertuin kon ik niet zien wie er aankwam. Maar te oordelen naar de diepe, viriele stemmen waren de Lawn Boys gearriveerd. Een huivering trok langs mijn ruggengraat toen het tuinhek openging en Jason's lange, bezige lichaam in zicht kwam, gevolgd door de gedrongere, maar niet minder indrukwekkende Mark. Morgen, meneer Jessop, riepen ze unisono terwijl ze hun gereedschap neerzetten. Morgen, jongens. Ik hoop dat jullie zijn uitgeslapen, want ik heb deze morgen nog een paar extra klusjes voor jullie, zei ik met een twinkeling in mijn ogen. Als jullie klaar zijn met het gazon, kom dan even hier. Dan zal ik jullie zeggen wat je moet doen. Komt voor mekaar, meneer Jessop, zei Jason, opgewekt, terwijl hij zich vooroverboog om de maaimachine te starten. Het was voor begin juni ongewoon warm weer, zodat de jongens zich al hadden uitgetost in hun zomeruniform. Een afgeknipte broek, werkschoenen en een witte honkbalpet met daarop het Lawnboy-logo in groen. Mijn pas verworven kennis van de tot voor kort verborgen talenten van de boys maakte me zo onbeschaamd dat ik onder het koffiedrinken niet meer voorwendde de krant te lezen, maar vrolijk elke beweging volgde van Jason die zich met maaien en Mark die zich met het knippen van de gazonranden bezighield. Hun rustige, routinematige doeltreffendheid van werken wekte zulke sterke erotische gevoelens bij me op dat ik het trillen van mijn hand bij het terugzetten van het kopje op het schoteltje nauwelijks kon onderdrukken. Onder tafel bevoelde ik bedaard mijn stijve geslacht dat hunkerend tegen mijn maagstreek duwde.

Steve.

Ik keek hoe Jason's kuitspieren bij het lopen op en neer bewogen en hoe het donkere haar op zijn welgevormde benen, die nat waren van het zweet, tegen zijn schenen plakte. Iedere keer als hij een draai maakte met de maaimachine, zwollen zijn biceps verleidelijk. Op die momenten nam hij telkens zijn pet af en wiste zich het zweet van het voorhoofd, waarbij een behaarde oksel zichtbaar werd, die het verlangen bij me wekte zijn smaak en geur te onderzoeken. Terwijl Mark de randen van het gazon bewerkte, dwaalde mijn blik gretig over zijn lijf. Ik bewonderde de latente kracht van zijn brede, gespierde rug en huiverde bij de gedachte aan de greep van zijn sterke handen op mijn gewillige vlees. Toen hij zich omdraaide, kreeg ik goed zicht op zijn kruis en bij het zien van de opvallende bobbel in zijn broek begon het water me in de mond te lopen. Ik haalde me voor de geest hoe zwaar zijn gereedschap was en hoeveel moeite Jason had gehad om dat geval helemaal tot diep in zijn keel te proppen. Mark's zachte, roze tepels op zijn brede borst staken fraai af tegen zijn door de zon rood verbrande blonde huid. Toen hij dichterbij kwam, kon ik tussen zijn blonde beenhaar grassprietjes zien zitten, waarop ik me afvroeg of hij en Jason na een lange werkdag wel eens samen gingen douchen, waarbij ze elkaar speels inzeepten tot hun lullen zo stijf waren dat deze speciaal onder handen moesten genomen worden.

Toen ik besefte dat ze het werk al ongeveer half af hadden, ruimde ik de tafel af en zette het vaatwerk binnen. Ik kwam een paar minuten later buiten met een handdoek en gekleed in slechts een klein blauw zwembrokje. Omdat ik jarenlang trouw mijn dagelijkse lichaamsoefeningen heb uitgevoerd, heb ik mijn lichaam in een behoorlijke conditie weten te houden. En terwijl ik mezelf in de weerspiegeling van de glazen schuifdeur bekeek, zag ik dat Mark naar mijn kont keek, terwijl hij de laatste grassprieten van het natuurstenen pad naast de tuin blies. Hij glimlachte, verlegen, wendde zijn blik af en concentreerde zich weer op zijn taak toen hij merkte dat ik terugkeek. Ik zag ook dat Jason me opnam onder het maaien van de laatste baan gras. En wetend dat ik hun aandacht getrokken had, zo niet hun belangstelling, ging ik op een rustbed in de zon liggen, wachten tot ze klaar waren. Niet lang daarna stopte het gejank van de machines en hoorde ik ze de spullen in de auto laden. Toen ze naar me toe kwamen, lag ik op mijn buik en deed ik net of ik wat dutte. Het lage, sexy stemgeluid van Mark joeg mijn al verhoogde polslag nog meer op. We zijn helemaal klaar, meneer Jessop. Wilde u ons nog spreken over iets anders? Ik kom er zo aan.

weten hoe het verder afloopt met Mark en Jason en met Mr. Jessup. Luistert dan volgende week naar Hot Love op Radio Centraal op de 106.7.

Diezelfde avond kreeg ik nog de eer om op te treden in de cafetaria. Mijn eigen, meestal instrumentale nummers werden doorgaans niet gesmaakt. Dus bracht ik af en toe een reeds bestaand nummer en deed ik mijn best om het zo populair mogelijk te doen klinken.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Die tuin is, het is niet de enige nota die er stond, want het is nog niet druk, hè. En met een zing zich op de lagen, dan is er nog niet tussen de lagen geparkeerd. Ik denk dat die al de parking van hem is. Maar dus is heel een tijd na bij hem, de parking hier. Ik heb november altijd, hè. Trouwens, eigenlijk is het altijd stil, want het wordt tegenwoordig de mensen, hè. Dit is niet meer van hun gewoonte, hè. Ze parkeren in een auto tegenwoordig gewoon op de trottoir, of ze zetten hem gewoon ergens neer. Ze parkeren dubbel, dat niks is. Dat is niet meer langs dat zeugen, hè, dat de mensen dus nog naar de parking komen, hè. Dus ik zeg het, ja, het is stil. Het is heel stilletje zijn. Ik zou zeggen, meneer, ik ben 40 jaar geleden begonnen. Ik kan u vertellen, toen was een parkeerwachter. Dat ze dus, dat mensen kenden dat gewoon weg niet. Omdat er toen gewoon geen parkings waren, meneer. Ik was een van de eerste en ik heb dat antwoord gezien als een ambacht. Als een ambacht. En ik heb mijn beroep altijd gedaan met liefde en toewijding. Maar ik zeg het, je krijgt al niks anders dan stank voor dank. Hè. Op een bepaald moment met de recessie was ik verplicht om 10 frangen te vragen aan de mensen om in de wagen kwijt te kunnen. Maar je mocht, voor die 10 frangen mocht je dus heel de dag staan met de... Ik zal u zeggen, hè, als je de mensen zegt van u mag hier parkeren, maar dat kost u 10 duiten, dan stappen die terug. Echt waar, mensen, bureaumensen, hè, met kostuums en zo, die stappen terug in hun dikke Mercedes en die zijn weg. In plaats van hun wagen veilig achter te laten, hier op de parking. Die 10 frank, dat is er te veel aan. En dan durven ze nog vragen, kunt u daar een factuurtje van maken? Als ze geparkeerd hebben. Een btw-bonnetje moet ik afgeven aan die mensen. Hè? Vorig jaar hebben hier 300 wagens geparkeerd. Op heel het jaar. En de belastingen, die zijn ook niet zot. Ik zeg het, het is. Zitten naar die tuin, die ging er alleen. Op de lage parkeerders. En zwart parkeerders, hè. Ongelooflijke pesten, zwart parkeerders. Het is schrikkelijk. Heel veel zwart parkeerders. Vorig jaar heel veel zwart parkeerders. Je draaide maar even in de zonnewagen. Zo is het. Nu is het stil. Het is aan het uit nogal stil. Ja, het is het schone vak, maar... Het is een metier, je moet het kunnen, hè. Ik was een van de eerste parkeerwachters in de tijd. Ik was een van de allereerste parkeerwachters.
2: Jacobus, dat was een hele, hele mooie die we zo net gehoord hebben. Van de straat als parkeerterrein naar de straat als leefwereld van de mens uiteindelijk is een hele kleine stap. Hoe zie jij dat, Jacobus?
1: Dat is een hele goede vraag, Cornelia. Hoe zie ik dat? Het is een kleine stap soms voor een individu, maar het is natuurlijk een enorme stap voor onze maatschappij. En een heel mooi voorbeeld van die straat als leefwereld waar jij het over hebt, Cornelia. Mm-hmm. Trouwens, zeg maar Jaco Wacco. Het moet niet zo van meer een Jacobus zijn. En dat is dus inderdaad een leefwereld, die straat, voor heel veel mensen. En wat stel ik mij daarbij voor, Cornelia? Dat is bijvoorbeeld zoals Silver Cindy ontstond in het volgende stukje dat we zo dadelijk gaan beluisteren, waarin zij iemand uitbeeldt die het brood verdient, het dagelijkse brood, Cornelia, verdient door op de straat te werken. Door de straat uit te buiten eigenlijk, of te gebruiken eigenlijk als broodwinning. Ik stel voor dat we daar eens aan luisteren.
2: Ja, dat is pure noodzaak. Eigenlijk. Ik heb om de paar uur een shot nodig. En dat kost redelijk veel geld, hè, meneer. Dat weet jij even goed als ik. En hier stond ik op de Koningsplantje. Maar dat is zwaar concurrentie daar, hè. Met al die bruine splijten. Die doen alles quasi voor niks. En zeg het. Ik heb een geld nodig, want om de paar uur heb ik een shot nodig. En dat kost geld, hè. Het is daarmee, dan ben ik eens een beetje van buurt veranderd eigenlijk. Maar dat valt eigenlijk niet zo mee. Het is hier nogal kalmpjes. Niet veel passanten. En dus daarmee dat ik straks misschien toch nog maar eens ga proberen. Want de Koningsplantje, hè. Die hier is nogal kalmpjes. En straks heb ik een shot nodig. Dat geld dat moet er zijn, hè. En daar zit, dan zal ik eens gaan vragen, hè. Weet nooit, hè. Zo'n vent in mijn gazet, hè. Dat is dikwijls. $500.
1: Hoe zijn?
2: $500.
1: Waar heeft u het over?
2: $500.
1: $500. Niet met je veel? $500? $250?
2: $350.
1: 350.
2: Oké.
1: U eet een banaan, ijsverking en dan afjoeperen.

Voor de nieuwe maxi van Delta Funky Homo Sapien, Catch a Bad One, hoorde u nog Hard to Obtain. Een groep die released is op het Atlantic label, waar dat onder andere ook Yo-Yo op zit. Het volgende dat u nu hoort is om u een beetje terug wat wakker te maken. Is Jello Biafra with Mojo Nixon en de Toadlickers met de vraag: Will the fetus be aborted?

begrijpt hij. Snap je? Een 1,5 miljoen. Alimentaalse. En dan heb ik gezegd, nee, voor, toch ons niet verraken. Dus ik word met alles gestopt. Met alles gestopt. Mijn bierswinkse bij de sociëteit opgegeven. Mijn eigen zak, die heb ik ook nog eens uit weggedaan. Gewoon met alles, voort. Sluis, dan niet. En, nou. Zo zijn ik hier eigenlijk terechtgekomen. Alles achter mij gelaten. Een beetje als zen-boeddhist gaan leven. Ik heb niks, maar ik kan ook niks kwaad spelen. Ik zal ook nooit niks niet meer hebben. Dat weet ik. Wacht, zal eens iets laten zien, zie. Daar. Ik heb weer twee kartonnen dozen opgescharreld. Nee, dus rustig plotje. Rustig plotje. Zo, doe ik dat. Dan ga ik dat iets knapen. Even zien. Ik heb mijn nesten en de lot is 2 euro is middag. 2 euro. Klokkentalen gezien. Ah, ik moet niet meer koppen. Vroeger hè, moest ik nog tot 4 euro s'nachts blijven daar werken. En dan koop ik om 4 euro is middags in mijn nest. Dan kan ik er niet meer wat. Verder het zo, dat weet ik niet. Waar we minstens 2 dagen liggen. Minstens. Zo is het. Ik kwam geen man in nest. En van één hoort, hè. Prachtig uitzicht. Ga ik het geld zien, helemaal. Ik zie de boetjes passen, ik de bedraven gehad. Omdat ik zelf geen deel meer van wat maak. Nou, het gaan we wel gebeurd soms, dat is dat ze maar mij pakken. Dan blijft het maar dan weer een... Kom soep op. Kijk, niks op tegen nemen. Dus ik pak maar aan mij. Helpen? Mij te gaan of zo, dat doe ik niet, hè? Dus maar ik kan me opschuppen, hè? En droog ben ik. Sloppel, hè? Zeg, ik kon als wagenwend weer mijn kas wat hangen. Ik heb maar geen zokers meer aan, snap je? Ik weet niet waarom dat je er allemaal gezegd hebt. Ik ga gewoon maffen. Ik heb geen 5 minuten, ik zeg vertrokken. Ik wil graag iets afbollen hoor. Ken je? Kom, bol af. Kan het ook niet in afloop komen staan, hè? Schip zot.

0: Dit was nu een typisch voorbeeld, Cornelia, van een straatbewoner. Hier op een heel overtuigende manier trouwens neergezet door Bobby Colombo. En ik wou er nog één ding over zeggen over die straatbewoners, Cornelia. Dat is dat die mensen, die zijn er overal in heel de wereld. In elke grote stad vind je ze terug, die straatbewoners. Met name in Frankrijk, de hoofdstad van Frankrijk, Parijs. Daar hebben ze een speciale naam gevonden voor die mensen. En die is een beetje overgenomen in heel de wereld. Daar noemt men die mensen clochards. Er is wel een klein verschil met de clochards van Parijs en de straatbewoners van Bobby Colombo. Dat is namelijk dat zij niet zoals die straatbewoner aan de waterkant gaan wonen, maar dat zij de neiging hebben om onder een brug te gaan wonen. En daar gebruiken ze dan wijn, drinken ze wijn en dan eten ze stokbrood met kazen en patés en dergelijke meer.
1: Ja, precies. Nu wou ik ook nog iets zeggen daarover. Die straatbewoners worden over het algemeen nogal vrij negatief bekeken in onze maatschappij. Maar diezelfde maatschappij heeft daar dan ook meteen een oplossing voor verzonnen. In de vorm van hulpverleners eigenlijk, straathoekwerkers, zal ik maar zeggen, die zich gaan bezighouden dus met de marginalen, zoals zij onder die noemer worden samengebracht.
0: In deze maatschappij is dat zo, omdat zij een afwijkend gedrag vertonen, gaat de maatschappij daarop reageren en gaan zeggen, ja, nou, dat zijn dus criminelen. Of zoals bijvoorbeeld in het geval van de straatbewoner van Bobby Colombo, iemand die vlucht in de anonimiteit omdat hij misdaden begaan heeft in het verleden en om daar dus niet voor bestraft te worden. Dus zij hebben een beetje een naam en zij hebben ook de naam dat zij de prostituee bezoeken en dergelijke meer. Maar het zijn natuurlijk ook wel echte mensen. En de straathoekwerker, Cornelia, die probeert een brug te slagen tussen de mensen. En slaat daar vaak in. We hebben zo'n luisteren naar John Bernard de Kunst, die zo'n straathoekwerker neerzet. En dat toch wel op een heel, heel, heel overtuigende manier. Nou, zo is het dus. Zo ziet het eruit. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, nou, het is een rotte boel, het is naar de knoppen, het is om zeep. De mens is te ver gegaan, maar ik geloof daar niet zo in, nee. Ik geloof niet dat het echt om zeep is. Het past een beetje in de hedendaagse denktrand. Fijne cirkelen doemdenken. Fijne cirkelen doemdenken, dat is het natuurlijk. En de verrotting van de maatschappij, nee, ik geloof daar niet in. Het gaat natuurlijk niet allemaal al te best of zo, maar is dat ooit zo? Is het ooit dan veel beter geweest? Nee, dat denk ik niet. Is het ooit veel beter geweest? Denk jullie dat het ooit? Denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Die middeleeuwen. Was dat zo'n fantastische tijd? Dat denk ik niet. Dus ik denk dat we het nu eigenlijk wel niet moeten klagen. Maar toch, er is nog veel werk. Er moet veel werk gebeuren. Mensen moeten nou maar eens eindelijk leren om met elkaar te praten. Om met elkaar overweg te kunnen. En praten met de mensen, dat doe ik dus. Als straathoekwerker, de hoedanigheid van straathoekwerker. Praten met de mensen over hun problemen en zo. En dat... Deze buurt hier is een buurt waarvan men vroeger zei, nou, dat is een buurt die totaal verrot is doordat de politiek rot is. Dat zei men vroeger over deze buurt. En toch nu ziet u, zitten er allemaal te vele mensen. En daar praat ik dus mee met die mensen. Wacht even. Dag mevrouw.
2: Goeiedag.
0: Dag mevrouw, hoe is het?
2: Ja,
0: goed. En mijn naam is, als ik me even mag voorstellen, Mark van der Perre. En ik ben de straathoekwerker. Weet je wat het is, een straathoekwerker?
2: Ik heb er al eens iets van gelezen.
0: Weet je wat het is, een straathoekwerker? Wat is het dan, een straathoekwerker?
2: Ik dacht
0: wat
2: dat
0: ben ik? Wie ben ik?
2: Iemand was die zich in bepaalde buurten zou gaan informeren over de mensen die daar gaan wonen.
0: Ja, maar
2: en ze
0: dat vind ik nou een beetje een ongelukkige definiëring.
2: Te brengen
0: ja, dat wel natuurlijk. Ja. Maar je moet een beetje voorzichtig zijn. Ik ben natuurlijk geen spion of zo. Hè? Het is geen KGB. Nee, het is gewoon straathoekwerk. Nee. Zeg, meer alles in orde?
2: Mij gaat het prima.
0: Niet dat ik mij wil bemoeien of zo, maar wat doet u eigenlijk van beroep? Bent u niet heel toevallig, u loopt in zo rond over de straat. Ik dacht misschien, hè? Is dat uw beroep?
1: Nee, het is...
0: Kunt u zeggen wat uw beroep is? Welk is uw beroep?
1: Zaterdag en ik ben aan het winkelen.
0: Kunt u zeggen welk uw beroep is dan?
1: Ik ben een secretaresse.
0: Oh, noemen ze dat zo tegenwoordig? Nee, maar ik dacht gewoon omdat u zo over straat liep, dat u misschien... Prostituee. U bent toch voorzichtig, hoop ik, durf ik hopen. U bent toch echt voorzichtig, hè? Want dit moment is echt heel erg belangrijk dat u voorzichtig bent. En waarom doet u dat werk eigenlijk? Omdat u... Heeft u de, zit u een beetje met
1: echt
0: een drugprobleem?
1: U meent
0: daar kunnen we wel over praten, over drugs en AIDS en prostitutie.
1: Ja.
0: Dat zijn...
1: Wat?
0: Zeg mevrouw, wacht even. Ja, nou, dat is nu altijd zo. Mensen moeten, ze hebben de tijd nodig om... ze hebben de tijd nodig om kennis te leren maken, om te, die drempel overschrijden, om te zeggen van nu ga ik echt praten. Mevrouw, kom eens terug. Nu ga ik praten en dan eerst, ja, dan daarnet kreeg ik een oorvijg, maar dan eens die mensen beginnen te praten en is dat een waterval. Hè? Dan vertellen die jongens, dan komt dat er zo uit. Prostitutie, pooiers die erop slaat. Drugs, die dingen. Dat is met die mevrouw hetzelfde. Die ga ik toch eens goed. Die nog eens tegenkomt. Nee, het is dus wel een fijne job, hè? Maar wij zijn dus geen spionnen. Wij bemoeien ons niet met andere mensen in hun zaken. Wij proberen de mensen te helpen. Dat is het. Maar te vaak bestaat er een misverstand over staat op werk. Ja, het is een echt een goed gevoel geeft dat. De weten dat je de mensen helpt. Echt waar. Een beetje een moderne priester, hè? Zonder dat geloof erbij natuurlijk, zonder die dogma's.

0: Hey, mevrouw, bent u soms een prostituee? Mevrouw?
1: Dit was dus een heel mooi voorbeeld van John Bunner te kunst, die ons straathoekwerker Cornelia hier, dat hebben we gehoord, een mevrouw die waarschijnlijk in de prostitutie verzeild geraakt is omdat zij een doopprobleem heeft. En hij gaat er naartoe en hij begint er gewoon een gesprek mee, heel direct als straathoekwerker. Ik vond het wel een interessant voorbeeld en ik vond het ook wel erg imposant hoe die man zich toch inzet om contact te zoeken met de mensen en die mensen ook helpen.
2: Ja, want dat is natuurlijk wat ze nodig hebben. Een heleboel hulp. En ze mogen blij zijn dat er nog iemand is die zich om hen bekommert en hun toch nog tracht op het juiste spoor te brengen.
1: Ja, dat zijn dus mensen die eigenlijk op de straat werk doen om het, de maatschappij of de stad, de straat als maatschappij eigenlijk, of toch als deeltje van de maatschappij, deeltje van die hele grote mozaïek, om de mensen bij elkaar te brengen. Er zijn ook mensen die werk doen om de straat, Cornelia, dat van een geheel andere geaardheid is. En dat zijn dan meer wetenschapsmensen.
2: Ja, inderdaad, de straat is object dat wetenschappelijk onderzoek vereist ook wel, want er gebeuren een heleboel dingen, een massa dingen, en van tijd tot tijd is het eens nodig om al die dingen op een rijtje te zetten. En dan moet men wetenschappelijk te werk gaan gaan.
1: En de straatstatistica, dat is zo iemand die wetenschappelijk te werk gaat, Cornelia?
2: Ja, die onderzoekt bepaalde fenomenen die in het straatbeeld voorkomen. En zij gaat te werk met cijfers en berekeningen en tracht zo conclusies te trekken uit die gegevens. We gaan even luisteren naar de straatstatistica, dacht ik.
1: Ja, en dat is Silver Cindy.
2: Oh, daar heb je weer eentje. Zeg, zie dat aan, zie dat aan. Nee toch. Ja, niet. Dan verwijderen, hè? Dat kan niet. Dat kan niet. Weg ermee. Goed. Ja, dat is eigenlijk. Eigenlijk is het gekomen van vanuit een vreselijke sorteerdrang, hè? En cijfers, hè? Ik ben bezet van cijfers. En dan ga ik de straat op. En dan probeer ik zo'n beetje zicht te krijgen. Bijvoorbeeld op deze. Een hoop kiezels. Oh, zie, dat is een mooie, zeg. Oh. Maar die hoort hier niet thuis. En dan ga ik zo een beetje schatten hoeveel kiezels die nou precies liggen. En degene die er niet bij thuis hoor, ja, die ga ik verwijderen. Hè? Maar ik doe dat niet alleen met kiezels. Ik heb dat in het verleden al met andere dingen gedaan. Sigarettenpeuken. Oh jee, oh jee, oh jee. Zie je dat? Deze? Weg ermee. Mag ik eens kijken. Liggen ze wel goed? Zo gaat het wel, hè? Ziet er mooi uit, hè? Zie slecht. Ja. Nee, is niet slecht.

0: lijkt die straat toch wel heel erg op een bloeiend bedrijf. Er is enorm veel bedrijvigheid, er is een veelheid aan dingen. Er ontspruiten telkens weer nieuwe fenomenen. Jacobus, heb jij daar een visie over?
1: Ja, zeg maar Jacob, zeg maar Jacob. Het moet allemaal niet zo, voor mij, Cornelia. Wat jij zegt, bloeien, maar dan wel letterlijk en figuurlijk, helaas. Want er is ook vaak sprake van echt bloed. En dan spreken we over de criminaliteit. En daar hebben we het daar straks al over gehad. Er zijn allerlei soorten criminaliteit in de straat, of op de straat. Mensen die bijvoorbeeld naar de prostituee gaan, of de prostituee die toch al op het crimineel af zijn. Er zijn ook mensen die vrouwen of meisjes dwingen tot seksueel contact zonder dat ze dat zelf willen aangaan. Dat is wat men dan de verkrachter noemt. En er is dus ook helaas nood in zo'n straat, Cornelia, aan mensen die dat gaan controleren en die gaan proberen om de criminaliteit tegen te gaan.

Diezelfde avond kreeg ik nog de eer om op te treden in de cafetaria. Mijn eigen, meestal instrumentale nummers werden doorgaans niet gesmaakt. Dus bracht ik af en toe een reeds bestaand nummer en deed ik mijn best om het zo populair mogelijk te doen klinken.

Ja, ja.

how it goes. It's like a shiver. It's just there.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Kandidaat 81 geeft ons hier nog een antwoord op een belangrijke vraag, de tweede in deze uitzending. Wat krijgen we volgende week in Bungalow?
1: Volgende week krijgen we in Bungalow Exotiek.
0: Bungalow Exotiek.
1: Volgende week in Bungalow.
0: Zoiets.

volgende week in Bungalow Exotiek nog meer van Waya. Waya, Antwerpse groep, hoort u nu op de 101.6 MHz.

Bungalow Quiz met David Murray en de Low Class Conspiracy. Jones Green Satin Dress. Straks nog enkele vragen, die behouden we dus voor straks. Le Mec Jean is hier dus nog steeds niet aangekomen. Dat was onze tweede en laatste kandidaat. Waar is Le Mec Jean?

0: Bungalow quiz, de laatste 6 minuten. En wat is de laatste plaat? Kandidaat 81 die nog zit te wachten.
1: De laatste plaat is een plaat van The Last Men. The Last Men is een groep die opneemt op Z Records en ik veronderstel dat het de muzikanten van James Last zijn. Een solo LP van het orkest van James Last.

De laatste paard in Bungalow is een plaats. De laatste plaat in Bungalow is een plaat van The Last Man.

vermits dat vanavond Miss Isolation niet aanwezig kan zijn en er ook geen Isolation programma is, hopen we dat Le Mec Jean wat vroeger komt om zijn programma Spotnik hier te verzorgen.

U luisterde naar Bungalow Quiz, een programma van Mr. X, Le Mec Jean in de voorlopige voorloper, met vandaag kandidaat 81.

My Life in the Bush of Ghosts. Brian Eno, David Byrne en Dunja Yusin. Regiment. Een coverversie van George Ben. Luister aandachtig.

0: U luistert naar Radio Centraal 101.6 Bungalow
1: Exotic. Onze helden
0: Le Mec Jean,
2: Mr. X
1: en de voorlopige voorloper. Onze helden na het waker gekomen te zijn, beleven hun prehistorische ontmoeting. Een rock'n'roll ontmoeting echter.
0: Hallo.
1: Uiteraard.
0: Maar dit zijn Flitser en Barret.
1: Uiteraard, 1 minuut verder op het strand, Flitser en Barret aan het zonnebaden. Flitser en Barret, Barret Flitser, bleken hier een discotheekbungalow uit te baten.
0: Ze slapen.
1: Ze gebruiken zonnecreme.
0: Flitser heeft een donkere zonnebril op.
1: Oh, ik dacht dat het zijn wenk.

0: lag zijn vettig buikje te rollen in het middelzand.
1: Maar de eerste ontmoeting moest nog komen.
2: We spreken natuurlijk van echte ontmoetingen. Bungalow, exotiek.
1: Radio Centraal 101.6. Kokkersnoten.

0: Terluiks merken onze helden op dat Flitser en Barret koffie aan het drinken zijn uit Ethiopië.
1: Bij bosjes kwamen uit de bosjes.

0: in ieder geval inboorlingen en primitieven. Ze zaten immers de hele dag te luilakken, thuis in de frigo. En de televisie? De televisies waren omgebouwd tot aquariums, waar exotische bungalows opdrijven. En dwergpalmen groeiden er, weilig, en stranden waren enigszins geïmiteerd. Daar waren dan ook weer bungalow. Of nee, bungo teken.
1: Bungalow krijgt wel een stand op de Hottentotten tententoonstelling.

Meyer. I said, look at all the lovers of the ice.

0: Lemaitre Jean en de voorlopige voorlopen spreken hier wel van inboorlingen, maar ik heb hier nog geen kat gezien. Op Flitser en Baritna is dit waarschijnlijk een verlaten eiland.
1: Ik kan echter opmerken dat de kat bij de professor zit.
0: En dit is Gaspard Laval.

Telefoon. Hallo, meneer Van Hoorn.

toch ontdekten we de bungalow exotiek expeditie dus. Geen hotdogstands. Maar wel dat primitieven eigenlijk geen tamtams kennen. Maar om dit typisch geluid voor te brengen,

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Sample number 6, the sound of the nose. Violinists are taught at the school to slip in time with the phrasing of their bowing. In recent years, this has become a strong influence on athletes who have been developing a wide range of extended vocal techniques. Hence, Stockhausen's new opera, Racket, contains star roles for Monica Sell.

0: Oeh.
1: Ja, beter zo?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Oké. Hey, dag Bruno.
0: Dag Josh. Verleden keer ging het goed, dus deze keer nog eens, hè.
1: Never change a winning mood of zoiets.
0: Het is misschien het jaren tijden.
1: Rare tijden.
0: Rare tijden. Toch wel.
1: Toch wel zomer of jaargetijden.
0: Ja, in principe wel. Hè.
1: Ja, het is toch al heel laat zo.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Ja, wacht. Mm-hmm.
1: Beter? Nee, nog altijd.
0: Ja. Het is een... Goed, eigenlijk niet belangrijk.
1: Zomer het is.
0: Ja. In principe, hè? Maar associeert je het met zomer?
1: Het?
0: Uh-huh.
1: Het het?
0: Het van het moment.
1: Nee. Een moment kennen we in de winter ook.
0: Ja, tenzij het licht.
1: Het?
0: Licht.
1: Licht.
0: Ja.
1: Oké, okay, licht. Lumen. Ja. Flux. Zaadlicht. Dus ja. Bedoelt,
0: veel te lang licht.
1: Winterdepressie, zomer happy.
0: Nee, andersom.
1: Ja?
0: Maar ja. Maar ik vind het heerlijk donker.
1: Ja, bedoel, ja. Maar ik vind het heerlijk licht ook.
0: Mm,
1: en ik vind het heerlijk herfst. En ik vind het wel leuk, lente.
0: Dus jij ziet het idee van ondergronds leven en niet zitten.
1: Van ondergronds? Oh nee. Je moet ondergronds, ja. Nee, ik vind dat je actie moet ondernemen bovengrond. Nu, eerder te laat is.
0: Mm-hmm.
1: Ah ja, eerder te laat is. Alle beetjes helpen.
0: Natuurlijk altijd droog. Altijd een gelijkaardige temperatuur. Niet te warm, niet te koud.
1: Maar dat is echt al echt. Niet te warm, niet te koud. Oh nee. Je moet wel... Ondergronds bedoelt jij altijd hetzelfde, altijd nacht. Altijd even vochtig.
0: Ja, maar ja, je kunt dat inrichten zoals je wilt. Hè. Volledige steden ondergronds.
1: Met in plaats van een aquarium, zo glazen in de grond, zo met wormen in.
0: Ja, waarom niet? Zelfs mollen en...
1: Het zou ons veel besparen, maar behalve dan het licht, hè, je volledig ondergrond. Ja.
0: Het vervoer zou wel eens interessant zijn, ondergrond.
1: Duur, hè? Veel moeite zich.
0: Mm-hmm. Maar op termijn is het voor het...
1: Voor het bovenvolk wel interessant, hè? Dat we ondergronds gaan leven.
0: Niet alleen voor het bovenvolk, maar voor de gehele natuur.
1: Ja, maar dan ga ik toch eigenlijk liever bovengrond. Hè.
0: Ja, oké. Maar uit ecologisch standpunt.
1: Uit ecologisch standpunt?
0: Mm-hmm.
1: Dan
0: of gaan we de ondergrond dan weer te fel veranderen?
1: Toch nog liever boven te wonen en de ecologie in maar de hand te werken?
0: Ik bedoel objectief, niet subjectief.
1: Ik bedoel objectief.
0: Nee, ja.
1: Ja, maar ik bedoel ook objectief. Alleen, waarom zou ik niet boven de grond kunnen leven zonder de natuur te stoppen?
0: Van het moment dat je ik zegt, ben je toch subjectief bezig.
1: Hmm. Ja, maar waar is die derde persoon die dat objectief zou kunnen bevestigen?
0: Dan zou misschien een hypothese en wat nog bezig.
1: Ja, maar jij bent subjectief.
0: Nee, maar op zich. Stel je voor dat je dat alles ondergronds gaat, maar dan ook echt alles. En dat je dus de Japanners volgt met hun ondergronds verkeer, waarin dat je dus hypersnellere vliegtuigen ondergronds. Jawel. Perfect computergestuurd.
1: Ja, dat zijn video's,
0: en die in een vacuüm vliegen. Of zelfs met ja, treinen in ja, maar vacuüm.
1: Dat ging like, dus een beetje like die kokers dat ze in banken en zo gebruiken.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus dat zijn geen vliegtuigen, hè. Dat zijn modules die inderdaad door een vacuümbuis aangetrokken ja. worden.
0: Uh-huh. Maar op die manier gaat je veel, veel sneller verplaatsen.
1: Ja.
0: Plus het volledig onschadelijk voor het milieu.
1: Je hebt heel veel landverschuivingen eigenlijk. Hè. Daarom is een tunnel eigenlijk fragieler dan de weg op de oppervlakte.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Niet fragieler, maar veel duurder en moeilijker te onderhouden.
0: Nog, ja. En ook in levensduur beperkt.
1: Dat zou kunnen, natuurlijk. De metro is toch wel oud, hè? Er zullen nog wel andere tunnels zijn die wel
0: ja, maar ja, natuurlijk, wij zitten hier in een bewegingsarm gebied, op het gebied van aardverschuivingen. Hè? Hoeveel aardbevingen hebben wij hier?
1: Ja, maar een aardbeving en een aardverschuiving zo, uiteindelijk. Hè? En een aardverschuiving kan een millimeter per jaar zijn.
0: Ja, dat is sowieso een millimeter per jaar. De aardbeving is
1: als er een... Dat is nog veel drastisch.
0: Ja, tuurlijk. Dat is dan weer een optie.
1: Ja, daarom is geladen op de lucht toch veel interessanter.
0: Ja.
1: Met zo weinig mogelijk energie natuurlijk. Ja.
0: Maar dat is dan weer een zeer trage manier om je te verplaatsen.
1: Oh nee, supersnel natuurlijk. En stel je voor dat je de mogelijkheid had om elke atoom of molecuul voor u positief of negatief te maken.
0: Ah, ja.
1: Dan kunnen we al wel.
0: Dan zit de magnetisch bezig.
1: En op elektronische snelheden. Hè.
0: Ja.
1: Een beetje lekker.
0: Maar dan gaat je naar de snelheid van het licht waarin dat materie energie wordt.
1: Waar ik dus inderdaad in. Bij het begin sta en met mijn neus en bij het eind, bij het doel. Zo. Op een moment.
0: Maar dat kan toch niet goed gaan?
1: Wat een maf gevoel.
0: Ik denk dat je dan niet meer over gevoel kunt spreken, maar
1: waarom niet? Stel voor dat je zo op een moment kilometers op afstand zo ineens.
0: Ja, dus volledig verspreid.
1: Verspreid, dat is een flits gewoon, hè. Dat je wel, te veel indrukken.
0: Maar je denkt dan dat je dat echt gaat bewust meemaken.
1: Absoluut, ik ben er voorstander van. Ik ben voor het programma.
0: Daarmee dat de meeste piloten, maar of sowieso elke mens, als hij op een paar mag zit, volledig het bewustzijn verliest.
1: Ja, eigen schuld.
0: En dan, maar hoeveel mag zit je dan? Dat is is weer een rekensom, hè.
1: Ga je dan niet verder dan mag? Je moet uiteindelijk zo'n...
0: verder dan lichtsnelheid kunt
1: zien. Een lichtdeeltje heeft dat een massa, dat al.
0: Ja, dat is...
1: Maar heeft dat last van zijn reactiesnelheid? Stel je voor dat je jezelf kunt opdelen in al die kleine deeltjes,
0: geen bewustzijn, hè? Dus...
1: Ja, nu gaan we door.
0: Ja, een lichtdeeltje heeft geen bewustzijn.
1: Ja, dat zeg ik, hè. Ik vind dat wel... voorbarig.
0: Oei. Even beraden.
1: Waar gaan we naartoe?

Bijna 6 uur. Bijna tijd voor Ongawa. Tussen 6 en 7 elke week. De zondag. Daar het laatste uur geen programma was. En mij hebben ze de deur gewoon niet open gedaan. Heb ik mijn eigen maar zelf binnen laten treden. Ongawa, een vervanging tussen 6 en 7 deze week en waarschijnlijk ook volgende week. Daar de heren van Ongawa gewoon het hebben afgebouwd. Ze zijn op verlof. Ze hebben gewoon een vliegtuig gecharterd naar Hawaii. En nu zijn de heren aan het bruinen. Wat uur zou het nu zijn op Hawaii? Voor de gelegenheid zou ik misschien een Hawaïaanse plaat kunnen draaien, maar heb ik toch niet in mijn collectie gevonden. Dat spelen we maar voor de gelegenheid iets anders. Dus tijd voor Ongawa.

0: Astrid, Gilberto, wij horen u later nog eens.
1: Zijn de voorbereidingen voor onderzoeken naar de omvang, de oorzaak en de schuldvraag van deze catastrofe, waarbij grote oppervlakten naaldbos en struikengewas verloren zijn gegaan. Enkele afgelegen huizen gingen ook in vlammen op. 1000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Vandaag waren nog 1300 brandweerlieden en militairen en 300 voertuigen en enkele blusvliegtuigen in de weer. Vast staat inmiddels dat de brand is begonnen op een openbare vuilstortplaats bij het dorpje Septerme-les-Vallons. Vrijdagmiddag is daar smeulend industrieafval gestort. Onderzoek met een laadschop moet uitwijzen om wat voor een afval het gaat en waar het spul vandaan komt. In het verleden waren ook al eens vuurtjes op deze vuilstort ontstaan. De prefect in de regio heeft al laten weten dat de surveillance op de stortplaats ondanks de eerdere incidenten onvoldoende was. Hij kondigde aan dat degene die verantwoordelijk is voor de natuurbrand strafrechtelijk kan worden vervolgd op grond van onopzettelijke brandstichting. Jelle Lenes, Radio Nieuws, Parijs.
2: Zo'n 30 getrouwen van de voormalige Zaïrese president Mobutu moeten binnen 10 dagen Marokko verlaten. Dat heeft het Franse persbureau AFP uit betrouwbare bron. Het gaat niet om de naaste familie van Mobutu, zoals zijn vrouw en kinderen, wel om lijfwachten en officieren van de voormalige Zaïrese veiligheidsdienst.
3: De volgelingen van Mobutu hebben het bevel eergisteren al gekregen, maar het nieuws is pas nu uitgelekt. Mobutu is enkele maanden geleden gevlucht voor de troepen van de huidige president Kabila. Daarna heeft hij vergeefs aangeklopt bij enkele voormalige bondgenoten. Eind mei is Mobutu aangekomen in Marokko. Daar wordt hij behandeld voor prostaatkanker.
4: Het sportnieuws. Op de Parijse Champs-Élysées heeft de Italiaan Nicola Minali de slotrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Duitser Jan Ullrich is de eindwinnaar van de Tour. Een terugblik door Luc van Langenhoven.
5: De slotrit eindigde zoals de traditie het wil op een massaspurt, bijna verstoord door een streaker. De groene trui, Zabel, zette van ver aan, maar werd gepasseerd door Nicola Minali, die zijn tweede ritoverwinning behaalt in deze Tour. Twee dus Zabel, 3 vogels, 4 blijlevens en 5 Hinkepie. Geen wijzigingen meer.
6: De overval op het hoofdkwartier van de oppositie leidde tot de grootste golf van politieke onlust in Indonesië in meer dan 20 jaar. Er vielen zeker 5 doden.
7: Megawati werd een jaar geleden als leider van de oppositiepartij verdreven door een door de regering gesteunde rivaal. Maar haar aanhangers weigerden het partijkantoor aan de nieuwe partijleider over te dragen. Enige tijd later werd het partijgebouw dan met geweld ontruimd.
6: Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Indonesië. Volgens veel waarnemers is president Suharto bang voor de populaire Megawati. Suharto hoopt volgend jaar te kunnen beginnen aan een 7e ambtstermijn van 5 jaar.
7: Vandaag eindigt de Ronde van Frankrijk met een rit over 149 kilometer met aankomst op de Champs-Élysées in Parijs. Jan Ullrich vertrekt als leider met 9 minuten en 9 seconden voorsprong op Richard Virenque.
8: Stijn de Volder, de Belgische kampioen bij de juniores, heeft in Herzelen voor de tweede...
9: Filmbeelden bekijkt, heb ik veel eerder de indruk dat er iets anders is gebeurd. Wat precies, dat zal het onderzoek verder moeten uitwijzen. Maar het is duidelijk dat het vliegtuig op het einde van een reeks van 7 rolls een blijkbaar onbeheerste beweging heeft gemaakt, om een ongekende reden. En daarna is het in snelheidsverlies geraakt. En wat doet een vliegtuig in zo'n situatie? Het is gebouwd om te vliegen, dus het zoekt zelf weer een normale attitude. En men kan dus op die beelden duidelijk zien dat het vliegtuig valt, dat het de neus naar beneden steekt om snelheid te winnen. Dat gebeurt automatisch omdat dat vliegtuig zo gebouwd is. Maar dan volgt iets wat volgens mij merkwaardig is. Daarna ziet je geen enkele reactie meer van de piloot. Dat vliegtuig duikt naar beneden. Het begint stilaan weer uit die duik te komen, maar dat is niet het gevolg van het ingrijpen van de piloot. Dat is gewoon het toenemen van het liftvermogen van de vleugels als gevolg van het toenemen van de snelheid bij het duiken. Dus ik kan mij voorstellen dat de piloot om een of andere reden een blackout heeft gekregen door de bruske beweging die hij heeft ondergaan van zijn toestel, of op een andere manier onwel zou geworden zijn of bewusteloos zou kunnen geworden zijn en dat het vliegtuig daarom buiten controle is geraakt.
10: Ja, een technisch mankement aan het vliegtuig...
9: Dat is ook nooit uit te sluiten natuurlijk. Maar ik moet toch wel zeggen dat die extra's, zoals al die vliegtuigen die speciaal gebouwd zijn voor luchtacrobatie, dat die dus zeer stevig in elkaar zitten en dat die dus Je kunnen gestresseerd worden veel meer, veel, met veel hogere waarden, tot 23 g in sommige gevallen, wat dus uitzonderlijk hoog is. En het zou mij eigenlijk wel verwonderen, dat moest aan dat toestel ergens iets begeven hebben.
10: Ja, waar iedereen het nu over heeft, is over die voorschriften die moeten gelden bij dergelijke airshows. En met name de afstand tussen de stuntende piloten en het publiek. Wat valt er in dit geval over te zeggen? Leveren daar de beelden enige duidelijkheid op of zo?
9: De beelden laten niet toe de afstand juist in te schatten, maar in elk geval laten we principieel stellen dat airshows beantwoorden aan een aantal veiligheidsnormen die internationaal gelden, die dus ook in België van kracht zijn. Die veiligheidsnormen staan vervat in officiële teksten. En die voorzien onder andere dat de vliegtuigen tijdens airshows niet over het publiek mogen vliegen. Er wordt een afstand bepaald. Meestal is het zo dat de display line, zoals dat heet, dat is dus de lijn die door de vliegtuigen niet mag overschreden worden, ligt ter hoogte van de startbaan van het vliegveld. Waarom? Omdat dat vanuit de lucht een duidelijk herkenbare lijn is. Volgens zover men kan oordelen, heeft dat vliegtuig zich tijdens de hele show daaraan gedragen. Maar zoals ik u zei, op zeker ogenblik is dat toestel uit controle geraakt. Het is in een overtrokken toestand geraakt, het is naar beneden gedoken en vanaf dat ogenblik is het waarschijnlijk afgeweken van de displaylijn en is het meer in de richting van het publiek toe gaan vliegen. Trouwens, de cijfers zijn daar, hè. Het toestel is zo dicht bij het publiek neergestort dat er doden en gewonden zijn geweest. Okay. Ook al is het toestel dus niet letterlijk in het publiek neergestort, maar de wrakstukken die weggevlogen zijn, hebben dus toch wel de tent van het Rode Kruis kunnen bereiken.
10: Dat is dus ook nog een zaak voor het onderzoek natuurlijk. Een laatste vraagje voorlopig, want we horen u misschien terug na 8:30. Wat denkt u over airshows in het algemeen? Heeft dat veel zin? Is dat iets wat bijdraagt tot het prestige van de luchtvaart die u dan zo ter harte gaat?
9: Ja, het prestige van de luchtvaart, ik weet niet of men het zo mag noemen, maar het is wel zo dat airshows over de hele wereld georganiseerd worden. En men heeft de vaststelling gedaan dat de belangstelling voor luchtvaart vooral in Vlaanderen niet zo groot is als in andere landen. En een van de doelstellingen van de organisatoren was het grote publiek dichter bij het luchtvaartgebeuren te brengen. En dit jaar had men voor het eerst een Flanders Aerobatics Cup ingesteld. Dus een trofee die door het Vlaams gewest zou worden uitgereikt aan de beste kunstvlieger. Nu moet ik zeggen, dus de Royal Jordanians namen dus niet aan die wedstrijd deel. Dat waren andere participanten. Maar het is dus in dat kader dat men het vliegfeest moest zien. Men wilde daar voor het eerst enige luister aan geven. En dat is dus deerlijk tegengeslagen.
11: Ja, commentaar van luchtvaartjournalist Herman De Wulf. Blijft u nog even zitten, meneer De Wulf. Misschien vragen we straks nog een paar reacties van u als luchtvaartdeskundige. Na 8:30 getuigenissen van de crash van gisterenmiddag in Oostende op de airshow. Ook een commentaar van een oud-organisator van die luchtshow. We hebben ook een gesprekje met het identificatieteam van de Rijkswacht en met enkele verzorgers, verplegers en dokters. Tot straks.
12: Het Nieuwsblad en Jupiler presenteren de nieuwe editie van het voetbalspel Megascore. Dit seizoen wordt dubbel zo spannend, met meer winstkansen en nog meer prijzen. Word jij de voetbalmanager van het jaar? Stel je eigen voetbalploeg samen, speel kampioen en win 1 miljoen. Schrijf in voor woensdag 30 juli en krijg een transferbeurt extra. Deelnemingsformulieren in het Nieuwsblad, de Gentenaar en bij je dagbladhandelaar. Megascore, het voetbalspel van het Nieuwsblad en Jupiler in samenwerking met Canal+.
11: Het is 8:30.
13: Voor de dag, de hoofdpunten van het ochtendnieuws.
11: 6 van de 8 slachtoffers van het ongeluk op de vliegshow in Oostende zijn geïdentificeerd. De toestand van de meeste gewonden evolueert gunstig. Een 20-tal van de 55 mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen, is na verzorging naar huis teruggekeerd. Koning Albert en koningin Paula onderbreken hun vakantie in Italië en gaan straks een laatste groet brengen aan de slachtoffers. Ook premier De Hane zal aanwezig zijn. De commandant van de luchthaven van Oostende zegt dat hij al herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor de veiligheid tijdens luchtshows.

0: De nieuwe single van de groep Largo met Lola. 9:04. Voor de dag is, zoals u hoort, vanochtend praktisch helemaal gevuld met de berichtgeving over de crash van gisteren op de Oostendse luchthaven. 8 doden en meer dan 50 gewonden, dat is de voorlopige balans. Het Falcon-vliegtuig is in stukken en brokken terechtgekomen in het publiek van de airshow. Het resultaat was uiteraard chaos en verschrikkelijke taferelen. U krijgt nu enkele getuigen te horen.
1: Ja, dus direct nadat de vlieger met mij gevallen is, ben ik direct ter hulp gekomen. Het was dus wel zeer moeilijk omdat er zoveel slachtoffers lagen. Vooral een kindergebouw van 3 jaar waar ik mee bezig geweest ben en dat ik helaas dus niet kunnen helpen heb omdat het dus echt verbrand was. En dus ook, er waren ook enkele doden en natuurlijk veel mensen met serieuze wonden. Serieus toegetakeld ook. We hebben dus ook personen geholpen dus die dringend naar brandwondencentrum moesten gedaan worden. Er zijn een helikopter gekomen denk ik van Kokzijde, Seeking denk ik dat dat was. Die heeft het zien gebeuren, denk ik. Die heeft de vlieger zien vallen. Dus, ja.
2: Vertel eens, wat heb je gezien?
3: Hij was naar boven en hij is dan weer naar beneden komen ontruimen. En hij heeft niet meer kunnen naar boven gaan weer. Hij is neergestort van. Meer heb ik ook niet gezien.
2: En is het toestel zelf dat in het publiek gevallen is? Of zijn het stukken, wrakstukken?
3: Hij is in de 900 gevallen. En van het Rood Kruis en daar is hem alles kapot.
2: Dus het was het toestel zelf, het waren niet onderdelen van het toestel?
1: Nee, het toestel is gewoon op een tent, een soort kabinettent van het Rode Kruis gevallen. En ik denk op dat moment waren er mensen daar ook voor verzorging. En je kunt dat ook niet overzien natuurlijk. Ik bedoel, er zijn veel verschillende gewonden. Dus tientallen denk ik wel, vooral brandwonden en ook vermengd ook, spatig. We hebben gedaan wat we konden, hè, maar ja, bedoel...
2: Moet vreselijk zijn.
1: Dat beeld ga ik niet vlug vergeten, denk ik. Nee, zeker niet.
0: Getuigen gisteren in Oostende, getuigen van de aircrash van het Falcon-vliegtuig van de Jordaanse militaire luchtmacht. U hoorde ze, de getuigen, bij Stefan Strijven. Van Bouwel.
4: Ik heb wel enigszins een probleem met de veiligheid van airshows in het algemeen. Het zijn toch manifestaties waar dat de aard van de vliegbewegingen niet de meest normale vliegbewegingen zijn die in burgerluchtvaart gebruikt worden. Dus het is sowieso altijd een verhoogd risico.
5: Toch is er hier gisteren zo'n vliegshow gehouden met een vreselijk gevolg. Had u dan die toestemming niet moeten geven?
4: Ja, de toestemming wordt niet zozeer door de luchthavendirectie op zichzelf gegeven. Wij zijn ook afhankelijk van hogere instanties. En daar zijn verschillende vergaderingen aan vooraf gegaan. Elke jaar wordt er naar de airshow een evaluatie gemaakt. En na die evaluatie heeft men geoordeeld dat de vliegshow Oostende kan voortgaan.
5: Wie is men?
4: Men is zowel ministers van de Vlaamse gemeenschap als alle betrokken partijen die in de organisatie van zo'n lichtshow betrokken zijn.
5: U heeft ook uw toestemming gegeven hier als luchthavencommandant?
4: Ik heb als luchthavencommandant de infrastructuur ter beschikking gesteld van de organisator.
5: En was dat dan een verstandige beslissing achteraf bekeken?
4: Ja, dat is natuurlijk zeer moeilijk om daar nu reeds gevolgtrekkingen uit op te maken. Wij zullen ook de onderzoek moeten afwachten van de verschillende instanties, zowel gerechtelijke als die van het bestuur de luchtvaart, om de oorzaak van die ramp te kunnen achterhalen en daar onze nodige conclusies uit te trekken.
5: Komt er volgend jaar nog een luchtshow of zegt u dit nooit meer hier in Oostende?
4: Dat zal besproken worden in de debriefings die volgende week zullen plaats hebben. Daar zal natuurlijk serieus over nagedacht worden of dat in de toekomst nog zal kunnen, ja of nee.
5: Maar als het van u afhangt, niet?
4: Als u aan mijn persoonlijk standpunt vraagt, dan heb ik het er wel moeilijk mee dat zo'n organisatie nog zou plaatsen.
5: Concreet, in verband met deze airshow van gisteren, was er wel degelijk vergaderd over de veiligheid vooraf?
4: Ja, er is verschillende malen vergaderd over de veiligheid, reeds maanden op voorhand. En niet de enige, maar de laatste vergadering, in de algemene vergadering, heeft plaatsgehad donderdag namiddag nog, waar zowel het scenario van het rampenplan besproken geweest is en dat naar het gebleken is, toch vrij goed gefunctioneerd heeft. Wij hebben dus die zaken toch redelijk kunnen opvangen.
5: Maar dat veiligheidsplan gaat misschien niet ver genoeg?
4: Dat zou mogelijk zijn. Dat zal natuurlijk afhangen van de conclusies die wij trekken uit het onderzoek. Of dat dat veiligheidsplan inderdaad voldoende is. Of dat dat nog verder zal moeten verfijnd worden. Als het nog verder zo zou, eerst zou ingericht worden.
6: Goedemiddag, beste luisteraars. Dit is Nando van den Branden. Live vanuit Radio Centraal. Met het programma Radio Rauw. Het was een paar dagen geleden. Heel warm weer, zoals de meesten weten. En vandaag breng ik het slechte weer met mij mee. Mijn excuses daarvoor. Maar ik breng toch wel, om het een beetje beter te maken, kom ik nu wel wat zonneschijn in een blikje meebrengen voor jullie. Ik startte deze uitzending met het nummer Brazilian Skies van Masayoshi Takanaka. Enjoy!

Ja, ja, ja, dat was Brazilian Skies, beste luisteraars. Ik heb hier nog even een boodschap van lokaal belang. Vrijdag op de 22e van mei, rond 2:30 bij Berchem Station, is de wit-rosse Australische Border Collie, een teefje genaamd Billy, vermist geraakt. Die is vertrokken en ze hebben hem sindsdien niet meer gezien. Dus ik herhaal het nog een keertje. Rond de regio van bij Berchem Station is er een wit-rosse Australische Border Collie verdwenen. Het is een heel schichtachtig dier, zeggen de eigenaars. Dus mocht je hem zien, kan het zijn dat hij durft weg te lopen. Ja, schichtig is. En mocht je die gezien hebben, of mocht je iemand kennen die die gevonden heeft en die binnen heeft genomen ervoor te zorgen, of mocht je die zien, mocht je mijn asiel werken en die zien, bel dan Jeff op het nummer 04-72-86-07-37. Oké, eventjes opnieuw, mijn excuses. Bel, mocht je die gezien hebben, 04-72-86-07-37. Om nog eens te herhalen, we spreken hier over een witrosse Australische Border Collie. Een teefje die reageert op de naam Billy. Dat is de boodschap, dus hou jullie ogen open. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is September Rain. Ook een Japans nummer van Makoto Matsushita.

Goedemiddag voor de mensen die zich nu pas, erbij zijn. Het is Radio Rauw met Nanda van den Branden. Heel blij dat je er bent. Voor de mensen die het nog niet zouden weten, mijn naam is Nanda van den Branden, omdat ik half Belg ben, maar ik ben ook half Vietnamees. Dus ik heb Vietnamese roots. En ik weet dat Vietnam komt is heel veel in de media gekomen, zeker in de jaren 80 en 90, met alle Vietnam War movies, die altijd ook verteld werden van het Amerikaanse standpunt, van de Amerikanen die daar vochten. En dat heeft me altijd wel gestoord. Ik vind dat er zijn zeker heel goede films tussen. Daar ga ik niet over liegen. Er zijn een paar zeer goede films. Maar ja, het stoorde mij toch altijd wel dat het altijd het standpunt was van de Amerikaan. En het was altijd alsof het pas belangrijk was om over Vietnam te praten als het gaat over de oorlog. Ook vaak als Vietnam opgenoemd wordt, dan gaat het over de Vietcong of de NVA, de North Vietnamese Army, of de Amerikanen daar. En nooit echt over Vietnam of de cultuur of de geschiedenis van Vietnam. En ik heb twee nummers voor u klaarstaan. En die zijn alle twee van de label Saigon Supersound. En voor de mensen die op mijn eerste uitzending, mijn eerste heel zenuwachtige uitzending, hebben meegeluisterd, heb ik toen iets verteld. Dus tijdens de bezetting van Vietnam door de Fransen en dan later de Vietnamezen, werd Saigon gezien als de hoofdstad. Dus omdat dat een zuidelijke stad was. En de Zuid-Vietnamese overheid werkte samen eerst met de Fransen en dan met de Amerikanen. De bedoeling was om Saigon eigenlijk te veranderen in een soort van een echte metropool. De hoofdstad van Zuidwest-Azië, een handelssterke stad. En natuurlijk, met een handelssterke stad moet er ook cultuur zijn. Hè? Want je kunt, het zou maar erg zijn dat de mensen die je decennia lang onderdrukt hebt en uitgehongerd hebt en uitgemoord hebt, dat buitenstaanders, toeristen, de media dat zou weten. Dus brachten de Amerikanen funk en soul met zich mee. En de Vietnamese artiesten moesten funk en soul uitbrengen om, zodat ze konden tonen van kijk eens hoe westerse dat Vietnam is, hoe westerse Saigon is. Maar het mooie hieraan, dit verhaal, is dat de Vietnamezen dan dat wel deden, omdat ze dat moesten, maar ze gaven daar hun eigen draai aan. Ze gaven daar een stuk van hun eigen roots en geschiedenis in en in hun muzieksgewoontes. En dat kan je horen in de volgende nummers van Saigon Supersound, die ik klaar heb staan voor jullie. Het eerste nummer dat ik klaar heb staan is Tin Dayam Lien Hoan van Chan Lan en Saigon Supersound. Geniet ervan.

Dat was Koi An Chen Doi Ma Hong Yu van Saigon Super Sound. Beste luisteraars, ik kom eventjes iets vertellen. Ik weet niet wie dat van jullie bezig is, graag artikels leest of graag wel eens nieuws bekijkt. Maar een goede vriendin van mij heeft een artikel geschreven. Over het feit dat veel politie... mijn excuses, dat was mijn telefoon. Ik wou het artikel erbij nemen. Op de nieuws... op de krant van Mondiaal Nieuws, een independent nieuwsprogramma. En zij is rondgegaan op protesten en merkte daar dat één van de twee agenten in Brussel, de relpolitie, om specifieker te zijn, dat die hun identificatienummer niet aan hadden. Samen met hun, achternaam. Dat is natuurlijk wel heel problematisch, beste luisteraar, omdat dat niet kan in een democratische staat. We zijn geen politiestaat, wij zijn niet... wij wonen eenmaal in een democratie. En daar komen ook... er komen ook verplichtingen bij. En zeker als politieagent, die al een bivak aan heeft... moet er toch wel een identificatienummer aan zijn. Want het gebeurt al vaker en vaker dat ik het zelf in mijn eigen ogen zie als ik op betogingen ben, dat er echt hardhandig, bijna buitenproportioneel wordt gehandeld door de politie. Bijvoorbeeld, ik had eens gezien in Brussel, toen ik onderweg naar huis was, hadden ze met de terugweg een jonge kerel benaderd van... benaderd die mee in het zwarte blok was. Als jullie het niet weten, het zwarte blok zijn betogers die geloven dat soms enkel betogend genoeg is en vaak wat actie gefocuster, om het zo uit te leggen. Ze gaan durven wel eens vooraan de barricade te staan, bij wijze van spreken. En ze hadden hem gevonden. Ze hadden hem apart gepakt. En ik weet niet wat die jongen had gedaan. Maar de reactie was niet oké. Ze hadden die gewoon gepakt. Die had een helmpje aan, een fietshelm. Ze hebben die fietshelm uitgedaan. En dan hebben ze hem een stuk of zes met matrakken op zijn hoofd geslagen tot hij zat te bloeden. Dan hebben ze hem meegepakt, half dood. En voor het ziekenhuis eruit gegooid en gezegd, los het op. Die jongen is nu blind in zijn linkeroog. Wat het die jongen ook gedaan heeft, dit is niet de reactie die... die zou mogen gebeuren. En dan het feit dat de politie van Brussel het op zich neemt om hun identificatienummer niet te dragen, dat is schandalig. Dus, beste luisteraars, als u meer wilt weten over het artikel, en ook gewoon de videobeelden, want ze filmt die eigenlijk anoniem, hè, ze draagt een verborgen camera, en dan vraagt ze van, waarom heeft u identificatiënummer niet aan? En dan, dan zijn het allemaal andere excuses, zeggen ze zo wat goed lachs, een beetje zoals een vader die zegt van, Sinterklaas is te pakjes, zo wat met een cheeky lach, van, die liggen nog in de was, die moeten nog aankomen, ik ben ze gewoon vergeten. Laat u niet vergissen, hè, beste luisteraar. De reden waarom dat zij een identificatienummer niet bij hebben, is omdat ze van plan zijn op dat protest om iets te doen wat totaal niet proportioneel is op de reactie van de protestanten. Ze zijn daar om mensen te kwetsen. En het gebeurt vaker en vaker. Het is niet enkel op gewelddadige protesten. Het gebeurt op Pride, het gebeurt overal. Als je tegen het beleid opkomt, als je voor Palestina opkomt, en voor andere dingen ook nog, dan durven ze met een matrak te reageren. Dus ten eerste, hou jullie veilig als je op protest gaat. En ten tweede, ga het artikel checken. Het is heel goed. Maar het volgende nummer dat ik heb voor jullie, op een minder sombere noot, is... we gaan van Azië naar Afrika. En daar heb ik het nummertje klaarstaan. Het volgende nummer is Afrofunk Revolution van IFA en Okwe Odile. Hier komt-ie.

Ik hoop dat ik jullie niet te veel whiplash geef, want we gaan van African funk naar African psychedelic rock. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Nizza Kupunga Ngozi van de Ngozi family op hun, van hun album 45,000 Volts. Hou ik klaar, hè?

Dat was Nisa Kupanga en Gozi. Voor de mensen die nu pas erbij gekomen zijn, ten eerste welkom. En ten tweede, ik heb nog een... voor de mensen die het nog niet gehoord hebben, die er net pas bij zijn, ik heb een boodschap van lokaal belang. Op vrijdag 22 mei, rond 2:30 bij Berchem Station, is een wit-rosse Australische border collie vermist geraakt, verdwenen. Een teefje genaamd Billy. Billy is een heel schichtig dier, dus het kan zijn dat hij weg probeert te lopen als mocht je haar zien. Mocht je haar gezien hebben, of iemand kennen die nu voor haar zorgt, en die ineens een wit-rosse border collie gevonden heeft, niet die alleen was aan het rondlopen, in de regio aan Berchem Station, zeg dan dat hij moet bellen naar Jeff op het nummer 04-72-86-07-37. Dus ik herhaal, mocht je een wit-rosse Australische border collie, een teefje, die antwoordt op de naam Billy zien, die heel schichtig is, bel dan Jeff op het nummer 04-72-86-07. Het volgende nummer dat ik voor jullie heb klaarstaan, is een nummer van Fairuz, ook wel geboren als Nouhed Wadi Haddad. En zij is een iconische Libanese zangeres en een cultureel icoon in de Arabische wereld. Heel gezien als een van de influential, een van de meest influential zangers, zangeressen, of gewoon zangerspunt, in de Arabische geschiedenis. Ook wel gekend als de ziel van Libanon. In haar decennia lange carrière heeft duizenden nummers en verschillende musicals, waar ze eigenlijk Midden-Oosterse geluiden blendt met Westerse stijlen. En het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een van mijn favorieten. Sommigen van jullie zullen die waarschijnlijk al wel kennen. En dit nummer is Le Beirut van Fairuz. Here we go. Beirut.

Dat was Le Bayrouth van Fairuz. Dat is echt een nummer waar je het echt gewoon heel stil van krijgt. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is ook een commercieel nummer. Ik vind inherent dat Sade geen commerciële... ze is technisch niet commerciële artiest, maar ze brengt zo'n mooie nummers. Eén daarvan is Pearls, wat ik een zeer mooi nummer vind. En het nummer zelf betekent zeer veel voor mij. En ik zou dat heel graag willen brengen op de radio. En nog eens op de radio. Ik weet dat niet. Dat misschien wat te commercieel is voor sommigen. Maar ik vind het een zeer mooi nummer. En ik zou het spijtig vinden dat ik dit niet zou kunnen spelen. Dus dit is Pearls van Sade.

Dat was Pearls van Sade. Het volgende nummer dat ik jullie breng, of kom brengen, voordat het hier gedaan is, dat is niet het laatste nummer, maar daar begint het toch wel stiltjes aan te komen, is Miloras, oftewel 1000 uur. En dat is een nummer van de Argentijnse rockband Los Abuelas de la Nada. En dat gaat over ja, eenzijdige liefde. Een zeer mooi lied, best wel een mooi lied, maar ook wel een tof lied. Ik ga niet te veel tijd verspillen. Hij komt er nu aan.

Onze tijd samen zit er bijna op. Maar ik heb nog één nummer voor jullie. Grand Praha Magia van Nu Genea. Geniet ervan.

0: 57, 58, 59, 1 uur stipt op Radio Centraal. Klopt dat, Jeroen? 106.7 FM, denk ik.
1: Klopt er wat?
0: Waar ik hier allemaal aan het zeggen zit, met dat uur en die radio en zo.
1: Uur, dat weet ik niet. Zou ik eens naar de sprekende klok moeten bellen? Dat we hier in de studio van Radio Centraal zijn, dat klopt volgens mij wel. Dat te beluisteren is op 106.7 FM, klopt volgens mij ook. En dan heb je nog die DAB, hè. 10A.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als je het zegt.
1: Ja, ik heb dat wel al...
0: Dikwijls gezegd, zeker.
1: Ja, maar ook al aan de lijve ondervonden dat dat bestaat. DAB.
0: Aan de lijve, zo.
1: Ja. Ik hoor dat radio, in mijn oor, ik hoor dat in mijn oor binnenkomen.
0: Zo, ja. Jij denkt dat dat daar echt is.
1: Ja, dat wat dan echt is.
0: Dat je dat aan de lijf ondervindt.
1: Ik denk dat, ja. Via mijn oor. Ja. Via mijn oor mijn brein binnengaan.
0: Ja.
1: Maar hij is precies genezen. Dan
0: nee, dat valt wel mee.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dag Jeroen, denk ik.
1: Dag Elko. Het kralenspel, zeker?
0: Vrij zeker, hoor. Vorige week was ik er niet, denk ik.
1: Nee, de week ervoor ook niet, zo.
0: Echt waar?
1: Mm-hmm.
0: Hoe komt het?
1: Nou, dan moesten we weer met de vriendjes in de garage liggen, prutsen.
0: Ja. Dus dan ben ik 2 weken niet geweest.
1: Minstens, hè.
0: 3 weken geleden had ik misschien nog wel die unbox van Darkthrone bij.
1: We hebben een kleine unboxing gedaan, hè.
0: Ja. Wel, ik had toen eigenlijk nog een plaat bij... die ik gekocht had in de winkel. Ik durf dat toch niet goed zeggen, eigenlijk.
1: Ah, omdat je eigenlijk geen platen meer ging kopen.
0: En omdat ik dan juist zo'n mega box had gekocht ook.
1: Ah, tegen mij kun je dat toch allemaal zeggen.
0: Ja, toch heb ik dat even mee gewacht.
1: Ah ja.
0: Timing is veel, hè.
1: En als het schijnt, hè. Als je komiek bent, toch vooral.
0: Als je?
1: Komiek bent.
0: Komiek?
1: Mm-hmm. Comedian. We zouden dat eens aan uw officieel drummer kunnen vragen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als drummer is timing ook wel.
0: De welke?
1: Maar ik heb gisteren een optreden gezien waarin dat iemand toch verkondigde dat hem een officiële drummer
0: De huidige officiële drummer, ja, de vorige officiële, is ook een beetje een komiek, denk ik zo.
1: Ja, toch niet een ander soort humor, volgens mij.
0: Ik dacht dat je ging zeggen een ander soort niveau.
1: Nee, dat kan ik niet zeggen. Wat had mij niet horen zeggen?
0: Oké. Ik heb een introductie voor het luisteren van die nieuwe plaat die ik daar gekocht had 3 weken geleden.
1: Gehad.
0: Ja. Zal ik die introductie eens opzetten?
1: Doe maar, jongen.
0: Het duurt niet lang, zo.
1: Oei. Dus het is nog niet de nieuwe plaat.
0: Inderdaad. Uit Challengers luisteren we naar Challengers.
1: Wacht, ik kan al eens raden wat die nieuwe plaat is, hè. Ik heb al langs ook iets gezien met muziek van die Trent Reznor en zijn vriend Atticus Ross.

0: Ja, dat was...
1: Is dat de muziek die wekker?
0: Ja, dat is in de film gebeurd. Een paar keer zo abrupte stops, een plezante film.
1: Met een wekker erbij?
0: Ja, dat is van, moet gewoon opstaan, moet gewoon tennissen of
1: ja,
0: zoiets.
1: Ja, ze hebben toch ook eens eentje van Willy Wartaal beluisterd, hè?
0: Nee, dat weet ik niet meer.
1: Oh, ondertussen nog wel een paar jaar geleden of zo. Mm. Ik heb zo'n wekkertje van, dat de mensen moeten gaan werken, maar hij niet. Zoiets, als thema.
0: Voilà, Challengers uit Challengers, de tennisfilm.
1: Luca Guadagnino, zoiets.
0: Luca Guadagnino.
2: Luca Guadagnino.
0: Trent Reznor en Atticus Ross. Samenwerking, die maken wel meer van die... hier is ze, tennissen. Excellente soundtracks.
1: Oh.
0: Plezante film, vond ik, waarin dat muziek een belangrijke rol speelde. Minder belangrijke rol voor de muziek, maar toch zeker niet te onderschatten, vond ik de muziek van Daniel Lopatin bij Marty Supreme. Ik weet niet of je die film gezien hebt.
1: Nee, dat is nog iets nieuws.
0: Dat is met een pingponger.
1: Heb jij dat al gezien?
0: Ja, in de cinema.
1: In de cinema zelfs. Wanneer dat?
0: Lang geleden al.
1: Amai zeg. Een
0: paar maanden geleden.
1: Met wie?
0: Met Jokke Lapau.
1: Ah, leuk. En was het gezellig?
0: Aangenaam.
1: Aangenaam, ja. Jeroen, Elko is het zeker.
0: Ja, dat was... ik had daar nog eens echt zo een toffe filmervaring. Ik had dat gezien.
1: In welke zaal?
0: In Antwerpen, het centrum van Antwerpen.
1: Op de Keizerlei?
0: Ja, een beetje, ja.
1: Of nee, dat is niet de Keizerlei. Waarom weet die straat dan wel?
0: Ik weet dat niet.
1: Ah, ja.
0: Iets groot, groot complex.
1: Waar het alles kapot is.
0: Het zou kunnen, dat weet ik wel.
1: Een vaal. Daniel Lopatin. Oh, pardon.
0: ja, die was gekend een tijd geleden. En die was heel hip, hè, onder de naam 10 Tricks Point Never. Op het Warp label bracht hij zijn muziek uit, zeker. Dus nog altijd bezig. Als soundtrack-componist, blijkbaar onder zijn eigen naam. Die muziek was me wel opgevallen tijdens de film. Dat is nog een film waarin dat ze ik kan hem moeilijk uitleggen, maar er gebeurt af en toe iets onverwacht, ook in stijl. Alleen dat is wat animatie ertussen of zo wat ouderwetse beelden en dan weer wat moderne beelden. En die muziek is dan eigenlijk heel een tijd zo Daniel Lopatin ambientesque, New Age-achtig een beetje. En brengt dat allemaal wel goed bij elkaar, vind ik.
1: Ja, wie heeft die film wel al geregisseerd?
0: Dat is
1: toch even een bekende, hè?
0: Dus die doen een heel bekende acteur.
1: Ah ja, sowieso. Wie is het weer al? Chalamet.
0: Timothée Chalamet.
1: Daniel Lopatin, Timothée Chalamet.
0: Gwyneth Paltrow. Directed by...
2: Leeft hij nog?
0: ja, vol een bek in die film. Directed by Josh Safdie.
1: Oh, ik heb nog nooit van gehoord. Zeg, in die 10 Tricks Point Never, was dat een... Was dat een ruwe muziek?
0: Wat voor muziek?
1: Ruwe.
0: Niet dat ik weet.
1: Dus niet zo warp raw.
0: Het was geen warp raw. Nee. Het omdraaide van warp raw?
1: Ja, warp raw volgens mij.
0: Ik ken het,
1: sorry.
0: Wat ik eigenlijk ook nog niet kende eigenlijk. Dat is dat je zo in de... Daar gaat ze de wereld van de ruimte varst. Daar gaan ze zo meer in warps praten, in plaats van kilometers en zo.
1: Aha, in warps?
0: Ja, zoveel warp.
1: Ah, dat ken ik niet.
0: Eigenlijk in Star Trek of zoiets.
1: En in Star Wars is het parsecs.
0: Zo warp, warp 7 bijvoorbeeld, warp zoveel. Warp.
1: Ah, ja, snelheid.
0: Ja. En de snelste was de prawn warp. Dus dat is die gerelateerd aan die van die garnalen.
1: Ja.
0: Het omgereden van prawn warp.
1: Prawn warp zeker? Ja. Knap. Ja, hoe zijn ze daarop gekomen?
0: Nu door de geuwen.
1: Ah,
0: warp rozen.
1: Even nog toch over klasse. Geïnspireerd en aangemoedigd door de sportieve muziek.
0: Goeie nummer hier ook, vind ik, op de achtergrond. Ja. Dan noemt hij X10. Voilà, we gaan luisteren naar de Lopatin. Het is ook maar een kort stukje.
1: Ja.
0: Voilà,
1: het zijn er maar 9 volgens mij. Yeah, waarschijnlijk, hè. Zo zijn er 10.
0: We luisteren naar Rockwell Inc. Dus het is Daniel Lopatin. Hij wordt wel af en toe bijgestaan door orkestjes en zo en door andere muzikanten. Hij heeft ook niet alle muziek zelf geschreven. Maar het komende nummer dat we hier luisteren wel. Rockwell Inc. Rockwell, een beetje een tegenspelersfiguur. Een baas van een inktfabriek. Hoe noemt dat? Ja, zo'n pennenfabriek. Zo. En hier wordt hij bijgestaan door Nathan Salon. En die heeft Nathan Salon, die heeft samen met Joshua Eustis de score geproduced. En die speelt hier ook wel, speelt serieus voor instrumentjes. Hè. Het nummer dat we gaan horen, Altsax en Synthesizers. Daniel Lopatin met Rockwell Inc. uit Marty Supreme.

0: Jeroen. Wij kunnen Elko. Samen luisteren naar Rockwell Inc. Ik weet niet of we dat gedaan hebben, maar...
1: Het was gedaan voordat je het wist dat het begon.
0: Rustige muziek, hè? Uit de soundtrack van Marty Supreme door Daniel Lopatin.
1: Dat heb je dan toch op vinyl gekocht?
0: Ja, ik vond dat zo schoon. Ja, daarmee dat ik ook die Challengers nog eens meegebracht heb. Hè. Dat zijn van die luxe uitgaves met posters bij en

0: is precies een poster van een Japanse film of zo.
1: Ja, wel, ja. Dat is een beetje de stijl van de film. Er zitten veel stijlen in ook. Mm. En die wordt doorgetrokken hier op de vinyl.
0: Oké. Okay.
1: Veel stijlen. En aan de andere kant de pingpongbalken. Dat is ook zo waar. Dat waren dan ook al, het speelt zich even in de jaren 40 of zoiets. En dan waren toen ook met branding bezig en zo.
0: In de kortste keren heb ik die film ook gezien, denk ik.
1: Ja. Voilà, dus dat is hier zo.
0: Ah, dat is precies de fabriek. Soundtrack van de fabriek.
1: Dus dat is
0: Ruud Bos.
1: Ja.
0: Dus, van layout.
1: Dus van layout en sfeerkes gaat dat ook allerlei kanten uit. Hè, van ja, retro tot futuristisch en whatever dat je maar wilt.
0: Een postmodern gezamtkunstwerk.
1: I love it! Het is een A, Jeroen.
0: Oké. Okay. Zeg maar, die Rockwell Inc., is dat dan ink met een K gewoon? Ja. Of inkt?
1: Ja.
0: Niet met een C en een puntje.
1: Inderdaad.
0: Niet gelijk Starfuckers Inc.
1: Inderdaad.
0: Soundtrack muziek. Heb je iets bij dat daarbij kan aansluiten? De muziek van een film geherinterpreteerd door een andere artiest. Dan heb ik het over Duke Ellington.
1: Yes.
0: Duke Ellington plays with the original motion picture score of Walt Disney's Mary Poppins.
1: Mm-hmm.
0: Plays with, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat nog eens hoor sinds Seppa Bruce.
1: Ja.
0: Plays with the standards. Hij was dus niet de eerste Seppige Bruce. Seppa Bruce bedoel ik. The Duke, Sir Duke, deed dat uiteindelijk al in 1963 blijkbaar, spelen met bestaande muziek.
1: Ja, laat staan dat ze zo benoemd hebben gehad.
0: Inderdaad. En hij doet het wel zonder kwarttonen.
1: Oké.
0: Okay. En
1: op een piano.
0: Piano met een big band of zo zeker. Ja, er staan heel veel bekende nummers op. Hè. Spoonful of Sugar. Chim Chim Cherry. Let's Go Fly a Kite. Maar ook Supercalifragilisticexpialidocious.
1: Mm-hmm.
0: Dat is niet gelukt van het in één keer te zeggen. Hè. Nog eens proberen. Supercalifragilisticexpialidocious. Mm, nipt gelukt. Maar ja, voor die mannen is dat gemakkelijk, want dat is een instrumentale versie.
1: Mm-hmm.
0: Niet bezig.
1: Ah, het is, moet ik het...
0: Ah, ik dacht dat de buis al open stond.
1: Ja, mijn excuses, Jeroen.
0: Nog eens?
1: Ik ben even weg geweest, hè. Ik ben niet zo gerodeerd.
0: Och, je had mij moeten zien sukkelen vorige week. Maar ja, ik werd wel door heel veel figuren afgeleid. Dus, voor die mannen, zeg gemakkelijk, hè. Dat is een instrumentale versie.

0: Supercalifragilisticexpialidocious. Doe ze nog eens vol, mijn vriend, of zit jij al zelf vol? Duke Ellington en zijn orkestje. Ja, te kluitige was een orkest, hè.
1: Jot.
0: Plays with the original motion picture score. Walt Disney's Mary Poppins. Prachtige plaat, zelfs op Schiethuizer. Mm-hmm. Uit 1963. Volgende heb ik bij op vinyl. Dat heb ik steken en dat mag blijven steken. Allee, ik heb het nu even in mijn schoofzak gestoken en nu ligt hem op uw... op de draaitafel van Radio Centraal zeker, hè? Een van beide. En er misschien meer dan twee. Een van de twee die hier in de studio staan.
1: Lekker.
0: Isaac... Isaac Hayes. Zie je dat iets?
1: Ja. Shaft bijvoorbeeld.
0: Ah ja. Soulzanger uit Memphis. En die heeft een liedje. En dat heeft mij ertoe geleid om het vorige mee te pakken. Een liedje dat heet Hyperbolic Syllabic Sesquedalimistic. En denk ik toch dat er misschien wel op geïnspireerd is geweest of zo.
1: Nee, dat ook.
0: Kijk, ja, ik zeg het vaak, hè. Dan heb ik de vinyl bij en dan vind ik eigenlijk nog niet de informatie die ik zou willen weten.
1: En dus je hebt dat op vinyl ooit gekocht dan of gekregen?
0: Gekocht in Mexico.
1: Maar
0: €40.
1: Ah, pesos.
0: Mm-hmm.
1: Dat is waarschijnlijk niet zo duur dan.
0: Dat is heel goedkoop. Maar ja, ik wou dus weten in welk jaar dat dan is verschenen. Maar denk je dat ze dat op die hoes zetten? Ik ga gokken. 71.
1: Op het label zie ik het niet staan. Maar in een of andere code zie ik het cijfer, allee, of het getal 69. Maar
0: ja, ja.
1: Het zal waarschijnlijk wel eerder 70 zijn als je zo die hoes ziet en zo.
0: Ja, dat is een mooi kaal hoofd.
1: Love it.
0: Ja, yeah, I love it too. It's a great album. We already listened last week to By the Time I Get to Phoenix and the week before to Walk On By.
1: All right.
0: And now we listen Hyperbolic Syllabic Sesquedalimistic. Isaac Hayes.

0: Voilà.
1: Hyperbolic, syllabic, sesquidalic, mystic. Isaac Hayes, album Hot Buttered Soul. Is het lekker?
2: Nee.
1: Oké.
2: Ik heb hier nog iets eventueel aan te kondigen.
1: Oei.
2: Dus van, ik las al een tijd zo op sociale media. Allee, ik wist dat eigenlijk al wel. Zo, zonder sociale media ook. Dat er een album van Mauro Pawlowski zit aan te komen.
1: Ja.
2: En dat wou ik eigenlijk wel. Ik wou dat ook al kopen en zo, maar dat was dan toch wel moeilijk mee. Ja, ik wist niet goed dat ik dat dan moest gaan doen en zo, maar dat komt er ongetwijfeld nog wel eens van het label zelf, of het promoteam zelf, ziet het als een vervolg op Eternal Sunday Drive, maar terwijl dan Eternal Sunday Drive meer een jaren 70 meesterwerk zou zijn, zou dan niet even meer jaren 80 zijn.
1: Ja, daar heb ik ook iets van gelezen.
2: Zo vat ik het zelf uit mijn hoofd samen.
1: Maar zo zeggen zij het ook, hè, vanuit het label. Hè?
2: Ja, dat bedoel ik. Dat ik hun visie, heb ik denk ik zo onthouden, maar dat klopt wel een beetje, denk ik.
1: Ik weet het niet, ik heb dat nog niet gehoord.
2: Wat ik zeg over wat dat label zei.
1: Ah ja, dat klopt volgens mij wel.
2: En voilà, dus nog even afwachten. Hè. Of kunnen we er al iets van spelen eigenlijk?
1: Ja, de schiethuizen staat er vol van.
2: Ah, is het echt?
1: Moet ik iets bovenhalen?
2: Nee, we gaan eerst even wachten op die vinyl, denk ik.
1: Vinyl
2: ook niet te lang, ook niet. Maar ik heb nu voor eerst de Sunday nog eens bij. Eternal Sunday Drive. En een beetje later zeg ik ook dat er een optreden aankomt. Echt, Folly, zegt u dat iets, Jeroen?
1: Nee.
2: Folly Park den Brand, zegt u dat iets?
1: Mm.
2: Ik heb er vorige week opgetreden.
1: Ah ja.
2: Dat is een peperkoekenhuisje in het park waar Jazz Middelaan plaatsvindt. Ik heb er opgetreden met de Frans die.
1: Ja.
2: A.k.a. Frans van Izekker.
1: Ja, heeft hij nog een andere naam?
2: Ja. En met de Frosty in de Folly.
1: Frosty in de Folly.
2: Olé, olé.
1: Ja.
2: En van het weekend is daar ook van alles te doen, denk ik. Ik kan dat voorlezen.
1: Maar ja, lees dat voor.
2: Op 5 en 6 juni opent Folly, ruimte voor het ephemeren, haar deuren in het peperkoekenhuisje in Park den Brand. Een nieuwe plek voor kunst die verschijnt en weer verdwijnt.
1: Hmm.
2: We starten met 10 minuten tijdelijkheid. 26 kunstenaars, elk 10 minuten. Elk half uur iets nieuws.
1: Wauw.
2: Gratis.
1: Ah.
2: Sitar, gratis.
1: Wauw.
2: Tom Gruijden van Sitar.
1: Is Nicolas er ook bij dan?
2: Ik weet niet of dat gratis is. Wat is daar allemaal te doen? Berlinde de Man. Mm. Ernst Maréchal.
1: Mm.
2: Jos Crossbot en Smosbot. Mm. Oh ja, nee, kom, dat is van die rare dingen. Ook niet verder allemaal beginnen lezen. Maar 20 uur Mauro Pawlowski en Short Braal staat er ook bij.
1: Allee.
2: Voilà, al gekondigd bij deze. 5 juni, al onder één. Wow. Of maar niet allemaal, want dat is maar een peperkoekenhuis. Ik kan maar 15 man binnen.
1: Oei, hoe gaan we dat doen als iedereen daar staat?
2: We gaan dat niet doen. We gaan dat wel aankondigen, hè, bij deze gebeurt. En dan luisteren we nog eens een keer.
1: En die vijfde, wacht ze, sorry. Hè. De vijfde, is dat dan de zaterdag? Of?
2: Ik weet dat niet.
1: Dat zijn we
2: ik
1: vandaag
2: de kalender
1: twee.
2: Niet van buiten. Hè.
1: Vandaag is het dinsdag 2.
2: Ik heb geen robot, hè. Ik heb geen computer.
1: Ja, 3, 4, 5. Ja, dat is de vrijdag dan. Want misschien moeten we dan ineens ook aankondigen dat de zaterdag opening van de Nor is.
2: Ja, wel, dus zaterdag. Ja, er is hier wel mooi vormgegeven in zo'n cassetje. Allee, wat er zo vroeger bij een cassette stak, zo het papiertje. No? En dan er schoon eens opgeschreven. 6 juni is het volume 2, want dat zijn dan volumes. Hè. Ik kon die namen allemaal niet voorlezen.
1: Nee.
2: Allee, ik kon er toch eens aan beginnen. 11:30 in de IJzermans.
1: Ah, 12, dikke, nou.
2: Dus we hebben het over 6 juni, hè, de zaterdag.
1: Ja.
2: 12 uur, Wannes Goedschalks.
1: Mm.
2: 12 uur... En nog, 12 uur nog iets. Ernst Marshall nog iets. 12:30, Draft 8 Collective.
1: Mm-hmm.
2: 13 uur, Juliette Raas.
1: Mm-hmm.
2: 13 uur, ook weer al.
1: Ja.
2: Voor Richard.
1: Op twee locaties, hebben we dat peperkoekenhuis in twee gesplitst.
2: Voor Richard, dat zou wel... ik kan er allemaal niet goed
1: best niet voorlezen.
2: 13:30.
1: Nee, nee, stop.
2: Amari, schön taak.
1: Wat?
2: Nog één chauffeur lezen. Nog één, omdat ik er vrij zeker van dat ik die te goed kon kunnen declareren. 14:00, Dennis Tiefus en Radio Centraal.
1: Oh, ja, dat moeten we vermelden hier, hè.
2: Voilà, en de rest gewoon even terug laten. Behalve misschien om 20:00 staat er Naar de Nor. Daarom wou ik dat nog
1: ja,
2: even...
1: Ja, daar hebben we dan Chris ja, Corsano featuring Camila Nebbia. Allee, of Camila Nebbia featuring Chris Corsano natuurlijk. Die zullen waarschijnlijk aan elkaar gewaagd zijn. En ook nog iets met nogal een vieze groepsnaam dat ik niet wil voorlezen.
2: En de Chris, ja, dat is, die is ons niet onbekend.
1: Dat is een vriend van de show, hè.
2: Ja.
1: Die is hier al eens te gast geweest zelfs.
2: En die andere persoon...
1: Camila Nebbia.
2: Wat doet die persoon?
1: Doet er in een sax natuurlijk.
2: Oké. Waarom niet?
1: Ja, ik weet het ook niet.
2: Waarom wel is de vraag?
1: Ah wel, ik wou je zeggen. Allen daarheen.
2: Mauro Pavlovski, Out of the Storm. Titel van het nummer. Niet te verwarren met het album van Jack Bruce. En ook Out of the Storm.
1: Sluiten we aan met Jack Bruce dan zo beet?
2: Nee, niet veel beter.
1: Dat kan niet.

0: Prachtig. Prachtig, had
1: Out of the Storm van Mauro Pavlovsky, die dus met Short Bruil speelt in het peperkoekenhuisje van Folly in Park den Brand in Antwerpen. De vrijdag om 20:00.
2: Goeie uur, hè?
1: Ik weet niet.
2: Ik zeg maar gewoon iets.
1: Jeroen.
2: Elko.
1: Ik was daar onlangs zelf ook in dat peperkoekenhuisje met de Fronsti.
2: Ja.
1: En voor in de stemming te komen, hadden wij samen nog eens een muziekje opgezet. Allee, ik had het opgezet op Schietijzer via mijn portable bluetooth speakertje. En was voor er wat in te komen. Zo,
2: En dat was al in dat huisje?
1: Nee, dat was in een of andere bistro-locatie, allee, hoe noemt dat, zo, catering gegeven.
2: En dat stoorde dan de artiesten niet te veel?
1: Wat love.
3: In the beginning, there was Wolf. And then there was Pig. Wolf was the natural enemy of Pig. This was good. And so our story begins.
4: Little pigs, let me in.
5: Not by the hair of my chinny chin chin.
4: Or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in.

0: Little Pigs van Mucky Pup. Ja, een beetje peperkoekenhuisjesfeer, hè.
1: Hoe bedoel je dat nu?
0: Dat is zo...
1: Ah ja, die Little Pigs en ik ga u wel... Ah ja, het thema eigenlijk, thematiek, ja, ja, knap. Ja, ja.
0: En voilà, Mucky Pup, een groep die ik ooit live zag in een bebop in Vosselaar.
1: Goeie plekken.
0: In het café van een bebop in Vosselaar. Dat zijn in bijzondere omstandigheden ook, dat er weer geduift van drie kanten. Van het podium, van de bar en dan nog van zo, ja, zo dat, hoe noemt dat, zo'n trog waar je zo allee, aan de zijkant zo'n toog gooit. Dat is bijzonder. En we zijn ook een verjaardagsfeest of zo, want de bassist of de gitarist was Belgisch op dat moment.
1: Mm. En Belgen zijn altijd jarig. Hè.
0: Ja, voilà.
1: En was dat welke dag in de week was dat?
0: Oh, ik weet het niet meer. Hè. Ik was toen. Ik weet niet meer wie dat met toen daar heeft gebracht samen met David Lambrecht.
1: Ja, toen kon hij nog niet rijden, zeker.
0: Nee, nu nog altijd niet.
1: Dat was geen Eternal Sunday Dive dan.
0: Ik weet niet of dat, hoe dat zat, niet meer.
1: Wel zelf de initialen als maar op, er was geen Muggy Pup.
0: Just.
1: En Little Pigs, dat zijn kleine diertjes.
0: Ja.
1: Ah, ja.
0: Kleine varkens.
1: Weet je wat dat nog kleine diertjes zijn?
0: Vlooien.
1: Ja, we zitten er niet ver naast. De vlooien van de zee.
0: Met iets van vliegen spelen.
1: Nee, de vlooien van de zee. Ja, vliegen. Een kopjasmiddel gespeeld.
0: Plankton.
1: Ja. We luisteren naar de Plankton Organization van Drexia. Ja, dat hebben we al vaker vermeld hier in het nest. Dat vaak van die zeethematiek is. Hè?
0: Ja.
1: Dit staat op een album getiteld Harnessed the Storm. En dan zijn we ook weer aan het linken met...
0: Harnessed the Storm.
1: Harnessed. Is dat een voltooid deelwoord? H-A-R-N-E-S-S-E-D.
0: Hmm.
1: The Storm.
0: Hmm.
1: Out of the Storm, hè?
0: Ja, ja.
1: Linkske. Links, rode draden. Nu Justa Kapitaal nog, hè? Oh, nee, goed. Drexia met de Plankton Organization. 2001 Shooting I Run.

0: Love it.
1: Zo'n beetje pingpong. Op het einde. Op de achtergrond Mission to Ossia, Sindor en Back. Maar wij beluisteren de Plankton Organization van Drexia. Uit het album Harnessed the Storm. Dat brengt ons aan bij Stormy Weather. Standaard volgens mij.
0: Standaard? Een standaard.
1: Ja, standaard.
0: Jazz standard.
1: Ja. Heb ik hier een versie van bij op de plaat LA is My Lady uit 84. Frank Sinatra geproduced door Quincy Jones. Dat is de laatste plaat die Frank Sinatra zou opnemen in zijn leven. Tevens zijn 57ste. En hebben we toch wel wat verwezenlijkt in uw leven, hè? Qua kwantiteit. Featuring George Benson, Lionel Hampton, Bob James, Ray Brown, Steve Gadd, Joe Newman en Urbie Green.
0: Urbie.
1: Urbie et Orbie Green. De twee broers. Mooie foto's van de sessies hier.
0: Ja, en aan de rechterkant, zo Quincy Jones met een Albanese sweatshirt of een.
1: Dat is een olifant dat erop staat.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Een olifant van Albanië.
0: Moet ik zien. Ik dacht dat twee adelaars waren.
1: Major Mule Holly doet er ook op mee trouwens, op de plaat.
0: Wauw.
1: Misschien op het nummer hebben we beluisterd, maar ik denk niet dat we gaan mogen zingen. In dingen zingt hem wel, Mac the Knife. Nu gaan we vooral Frank Sinatra horen zingen, denk ik. Met zijn versie van het nummer Stormy Weather.

0: we ain't together keeps raining all the time.
1: Ja, Jeroen, ik dacht al aan mij. Dus dan hebben we die Mucky Puppers zijn ook te trouw.
2: En de Isaac Hayes misschien ook.
1: Ja.
2: Maar dat marcheerde wel beter.
1: Hier, min 8 stond het.
2: Ja, hier dacht ik toch wel echt van... Dit is precies toch wel echt te laag.
1: Sorry.
2: Hoewel dat hem al wat, wat ouder was. Maar dat is een ander nummer.
1: Ah, sorry.
2: Stormy Weather gaan we beluisteren met een gitaarsolo van Lee Ritenour trouwens.
1: Ritenour.
0: Don't know why.

0: Stormy Weather op vinyl, ja, dan kun je dat soms hebben, dat het te traag of te snel is. Mm. Maar nu was het op het juiste tempo, hè.
1: Ja.
0: Het LA is My Lady, de laatste plaat van Frank Sinatra, in een productie van Quincy Jones.
1: Ja, Jeroen, de rest van de tijd, je hebt zo van die elektrische gitaren. Normaal gezien vernoemen we geen merknamen in het kralenspel, maar dat wordt als instrument ook op die manier geduid, dus ik kan het nu een uitzondering maken. Fender.
0: Ja.
1: Er is tegenwoordig wat over te doen of zo.
0: Ja.
1: Wat is dat eigenlijk allemaal?
0: Hebben we dan niet graag dat er andere merken gitaren maken die er zo uitzien zoals hun Stratocasters?
1: Ja. Ja, ik vind het wel grappig dat want die gitaar bestellen van de jaren 50, dat modelletje, dat het dan uitgerekend nu zo alleen nog een punt gaat worden.
0: Ja.
1: Dus waarschijnlijk zal het wel overdreven geweest zijn of zo de laatste tijd. Toch nog veel mensen die dat dan kopen of zijn die producenten van de echte Fenderfabriek, zijn die dan toch wat bezorgd over hun omzet of zo?
0: Geen idee.
1: Ik vind het trouwens altijd ook, ik vraag me dat soms af, wie koopt die gitaren eigenlijk allemaal die hele tijd en wie speelt die?
0: Gewoon jeugd dat wil leren gitaar spelen, hè.
1: Ja, en die hebben er dan ook allemaal maar geld voor.
0: Krijgen dat van de mama en de papa, zolang, voordat ze dan ineens voor uw nieuwjaar en uw kerstmis en uw verjaardag bij je, hè.
1: En mag, zo heb ik er ook ooit een gekregen.
0: Voilà.
1: Een Fender zelfs, ja.
0: Wat kost dan een Fender Stratocaster?
1: Kunnen we straks misschien ook over uitweiden. maar ja, dus die worden dan gekocht. En waar gaan die dan allemaal naartoe? Alleen, ik snap dat wel bij zo meer laagdrempelige objecten, gelijk een LP of zo. Hè? Er worden dan 500 van gemaakt nog of zo. Maar met die gitaren is dat hetzelfde precies. Maar toch iets van een prijs te benoemen bij zo'n Fender-instrument, gaat dat toch tussen de 600 en de 6000 euro of zo. En laat ons zeggen rond de 1500 of zo. Dat is toch, ik kan er soms niet goed in uit van al die grote winkels van, en dat blijft maar vol gitaren hangen. En waar gaan die allemaal naartoe? Ik vraag me eigenlijk dat soms af.
0: Ja.
1: Ik kan het niet bevatten, ik zal het zo zeggen. Ik kan het niet bevatten.
0: Maar je moet ook niet alles kunnen begrijpen in het leven. Hè.
1: Begrijpen?
0: Of bevatten.
1: Of bevatten, hè. Ja,
0: bevatten, sorry.
1: Het is die omvang, hè. Maar het heeft mij wel veel doen denken. Ik was ziek, hè.
0: Ja.
1: Koorts gehad en zo. En dan koorts zich in bed en in de zetel zwetend liggen denken over wat is dat toch allemaal met die Fender en zo. En zou ik nu zelf ook misschien nog eens eentje bijkopen. Die sfeer. En ondertussen maar wat opzoeken. En ja, nog eens naar Jimi Hendrix geluisterd. Hè. Een van de grote Fender-mannen.
0: Mm-hmm.
1: En luisteren. Ja, dat paste dan ook wel bij mijn. Ik weet niet waar het een tekst over gaat. Maar de titel en de delivery die pasten al wel een beetje bij mijn staat. I don't live today.
0: Oei.
1: De Jimi Hendrix Experience.
0: Met er toch goed doorgekomen, precies. One love.

0: life nowhere.
1: Allee, plezant in de studio's, hè?
2: Ja. Nou, jij bent in slaap gevallen op de veders. Dus er nog eens voor, mijn vriend.
1: En dan allemaal met je vinger.
2: Hoppa. Dat is nog wel eten.
1: Dus die heb ik nog gelusterd thuis, Hendrix. Naar aanleiding van die Fender. Allee, het was eigenlijk toevallig. Ik had hem ook nog ergens gehoord in een of andere brasserie.
2: Weer al in een brasserie.
1: Ja.
2: Na Mucky Pup.
1: Hmm.
2: Dat is ook niet in een brasserie.
1: Mucky
2: Pup? Ja. Heb je dat zelf had opgezet op je...
1: Catering toestand door Jasmine.
2: Oké, maar vertel verder.
1: Was ik iets aan het zeggen?
2: Ja, ik denk dat je misschien...
1: Ja, de Fender. Dus dan was ik bezig thuis. Een beetje koortsig. Mm-hmm. Wie speelt er nog Fender? Ja, want dat komt er dan ook tegen in die... In zo'n artikeltje van mensen die Fender spelen, die hebben nog weinig genegenheid of zoiets. Zoiets in hun hart. Hè. En dan denk ik, waarover gaat dat eigenlijk? Maar dat gaat waarschijnlijk over mensen, betreft dan een bepaalde YouTube of social media cultuur, waarin dat iedereen weetjes zit uit te wisselen met een gitaar in de hand waarschijnlijk. En dan mensen bepaalde meningen zit te spuien, waar dat dan allemaal reacties op komen, zeker. Het is een wereld die mij vreemd is. In elk geval.
2: Ik heb veel nagedacht, precies, de laatste week.
1: Ja, op gemakske wel. Hè. Dus mensen die Fender spelen, dat is ergens een citaat. Dat zo komt van iemand die erin gelooft. Wat iemand met een Fender-gitaar op een YouTube-kanaal zegt, dat iemand is dat Fender speelt.
2: Misschien heeft die journalist wel, ik weet niet hoeveel research gedaan en mensen aangesproken in zijn kennissenkring, mensen die Fender spelen.
1: Dat geloof ik dus niet.
2: Ik denk ook niet dat dat zo is, maar
1: nou,
2: jij gaat ervan uit dat dat niet het geval is.
1: Ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Maar.
2: Want er wordt toch ook een of andere Fender speler bij naam vernoemd, hè?
1: Dat heb ik niet gelezen.
2: In dat artikel. Hmm. Gitaar aficionado of zoiets.
1: Met die nog welke dat is?
2: Laat er speet even bijhalen.
1: Vind ik interessant. Dus dan was ik zo wat bezig. Hè. Mark Knopfler. Die speelt Fender Stratocaster ook.
2: Mm-hmm.
1: Omdat ik geen zin heb om dat op te zetten. Of mee te brengen naar het kralenspel. Oh, dan hebben we natuurlijk nog John Frusciante. Daar had ik ook zo geen zin in. Jeffrey Lee Pierce van de Gun Club, Kid Congo Powers, daar heb ik ook allemaal zo geen zin in. En dat is ook niet altijd Fender per se, maar dat is ook soms het budgetmerk van Fender, genaamd Squire. Op een gegeven moment, van de morgen, ik was aan het genezen, en dacht ik ineens, Paul Kossoff, die speelt Fender. Op die hoes van zijn soloalbum Backstreet Crawler staat hij afgebeeld met een Fender Stratocaster. Paul Kossoff, de gitarist van Free. En dacht ik, ik heb die plaat niet meer liggen, een cd ook niet, denk ik. Maar ik dacht gewoon eens een keer opzoeken, luisteren op Schietijzer. Hoe dat zit met deze Fender. Want ik heb zijn naam dan gegoogeld. En het eerste dat ik zie is dat hem allemaal Gibsons vast. Hè, waarschijnlijk in de beginperiode van Free. Ik zeg beginperiode. Die mens is maar 25 geworden. Dus niet veel tijd gehad om met gitaar te experimenteren. En al snel kom ik dan op een of ander forum. Is dat niet? Of een of ander specialiteit webstack. En waar ze het over deze Stratocaster hebben. En dat gaat heel ver. Dus blijkt dat hij dus verkocht is geweest via een aanske in de Melody Maker. Voor £1400 in die tijd. Hè. Dus dat gesprek over eind jaren 60, begin jaren 70. Aan Dave Murray, de gitarist van Iron Maiden.
2: Ola.
1: En die strat wordt dus wel gepimpt of gemodificeerd door Dave. Die is te horen op al die eerste platen van Iron Maiden.

0: Ja, daar moet er ook veel aan denken, of vinden ze nu. Maar, en om zo ja, zijn iconische gitaar Blackie te vormen, de Stratocaster van Clapton, die noemt Blackie. En dan had hij er zo'n stuk of 7 gekocht, allemaal van 59, allemaal een goed jaar of zo. En daar een goeie kanaat, één goeie kanaat gemaakt.
1: En Frankenstein.
0: En een van die overschotten zou dan Paul Kossoff zijn gitaar geweest zijn. Die daarna voor 1400 pond in die tijd heel veel geld gekocht is geweest door die Dave Murray. Als een spaarsint te dreden ingestoken.
1: Het heeft hem verdorie geen windeieren gelegd.
0: En er bijvoorbeeld zijn enige song bijdrage op het debuut. Iron Maiden heeft meegeschreven. We hebben het hier over Charlotte the Harlot. Een ander type, een nummer dat we nog niet gespeeld hebben.
1: Wacht even. De genegenheid bij veel mensen die Fender spelen is aan het verdwijnen, zegt gitaarkenner Pedro de Bruikere.
0: De wat?
1: De Bruikere. Gitaarkenner Pedro de Bruikere. Ken hem?
0: Nee, sorry. Maar ik ken er eigenlijk niet veel van hem.
1: Zeg, eerste van Iron Maiden, vorige week of 2 weken geleden ook nog in het spel geweest.
0: Alright, toen ik er niet bij was. Sorry dat ik dat niet heb gecapteerd. Welke heb je gedraaid?
1: De intro en dan Rothschild zeker? Of ben ik dan over Killers bezig?
0: Dan is er over Killers bezig,
1: maar mag ik zing? Heb ik er dan toch iets van gedraaid? Phantom of the Opera. Of dat was toch de bedoeling?
0: En dat wou ik nu spelen eigenlijk, eventueel. Maar ik dacht,
1: wou dat spelen en ik heb het ook niet gespeeld.
0: Grappig. Ik wou dat nu spelen, ik dacht, die Hendrix is al allerlei kanten uitgegaan. En misschien dat Jeroen straks nog wel epic metal gaat spelen, je weet maar nooit.
1: Hoe een koe een hazen vangt.
0: En dan dacht ik in Charlotte the Harlot, en Dave heeft dat geschreven. En dat is iets anders, hè. Dat is zo... we zullen eens luisteren. En vinnige riffjes die mij meer doen denken ook aan een XTC of zo. We luisteren. Iron Maiden. Moeten die nog komen naar de linkeroever? Of zijn die al geweest?
1: Ja, moeten nog komen naar de linkeroever.

0: Voilà, Iron Maiden. Die mannen speelden toen heel schoon samen, hè, in 1980. Misschien nog altijd wel.
1: Ik denk dat wel.
0: Twee gitaren gewoon samen, hè, links en rechts. Dave Murray op die gitaar van Paul Kossoff, hè, Fender Stratocaster. En dan Dennis Stratton. Dennis Stratton. Dat zal ook wel strat zijn, zeker, dat hij speelt.
1: Stratton. Dat is een mooie Stratton, hè.
0: Mm-hmm.
1: Britse muziek.
0: Klopt.
1: Het volgende is, denk ik, met een Britse zanger. Ik ben er eigenlijk weinig over terug. Een Nederlandse jazzplaat die ik heb ontdekt door het lezen van het boek over de Nietahoeven.
0: Mm-hmm.
1: Wetenschappelijk boek ook wel. Mm-hmm. En ja, hier en daar heb ik dan, dat heb ik al eens verteld, denk ik, in het kraalspel. Dan steek ik de papiertjes tussen om dan die muziek te gaan opzoeken waar ik van denk, ah, dat zou wel eens interessant kunnen zijn. En zo ben ik toch bij iets heel interessant uitgekomen. Joop Hendricks Quartet featuring Pieter Grimston op vocals. En dat is dan ook, ja, als dat dan een titel heeft, die plaat, is dat misschien wel featuring Pieter Grimston. Verder valt er eigenlijk weinig informatie over te vinden op de hoes. Ja, de hoes heb ik natuurlijk ook nog niet in ticht gezien. Want het is toch wel iets dat ook niet op schietijzer staat of zo. Daar heb ik een beetje toren voor moeten uithalen. Om dat toch te kunnen beluisteren en hier ook te kunnen spelen. En nu begin ik zo te denken, zou die misschien, die Joop Hendricks, zou die daar niet gewoon voor de Nita hoeven staan op die hoes? Moet ik misschien nog eens terug navorsen.
0: Dat is wel een schoon beeld.
1: Ja. Ja, dus dat is al lang geleden ondertussen dat ik die boek gelezen heb. Maar nu komt het er eindelijk van. En dan nog onder het voorwendsel dat die Pieter Grimston een Brit is. Daar ben ik eigenlijk ook niet helemaal zeker van. Maar ik denk het wel dat die info klopt.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou het kunnen navorsen, maar dan moet ik die boek dus terug gaan uitlenen in de bibliotheek.
0: Ja, je hebt die ontleend.
1: Inderdaad. Maar ik stel voor dat we gewoon luisteren, want het is mooie jazzmuziek met... ja, wel heel plezante vocals, vind ik. Moody's Mood for Love. Joop Hendricks Quartet featuring Pieter Grimston.

0: Joop Hendrix Quartet.
1: Amai.
0: Ja, het kan niet altijd Mucky Pup zijn, oké. Moody's Mood for Love.
2: Joop Hendrix.
0: Featuring Peter, wat was het weer al? Frampton was het niet, hè?
1: Brimstone.
0: Nee, ook niet. Grimston. Maar één letter verkeerd.
1: Sorry, excuseer, Johan. Ja,
0: precies, recht in de micro, maar dat was niet.
1: Ik dacht dat met die afstand, maar ja, die nemen heel de omgeving op.
0: Ja, dat heb ik vorige week ook gemerkt toen ik die per ongeluk had opengezet.
1: Hey, sorry.
0: Ça va?
1: Ja.
0: Terug ziek geworden van de muziek?
1: Nee.
0: Nu nog iets met van die mooie jazzzang, maar dan wel van een vrouw, Betty Carter, een Amerikaanse zangeres, geboren in 1929 en gestorven in 1998. En wat is hier speciaal aan? Die had haar eigen label.
1: Alright.
0: Een vrouw met een label, die had zelf een label opgericht in 1969, omdat ze eigenlijk anders haar muziek niet verkocht kreeg, blijkbaar, aan de massa. En dat label heette Bedcar Records. Toffe naam. Wow. En er is wel een leuke quote over te vinden op het wereldwijde web, die ik dan graag even zou voorlezen. In fact, I think I was probably the first independent label out there in 69. People thought I was crazy when I did it. How are you gonna get any distribution? Vroegen ze dan. I mean, how are you gonna take care of business and do that yourself? Don't you need somebody else? I said, listen, nobody was coming this way and I wanted the records out there. So I found out that I could do it myself. So that's what I did. It's the best thing that ever happened to me. You know, we're talking about 69. Dus misschien toch wel inspirerend verhaal. Betty Carter met haar eigen label dus in 1969. En dan voor de volgende 18 jaar alles op haar eigen label uitgebracht. En dan achteraf is ze dan bij Verve terecht gekunnen. En Verve heeft dan ook veel van die uitgaves heruitgebracht. En wij gaan nu luisteren naar een live opname uit het album At the Village Vanguard. Betty Carter at the Village Vanguard uit 1970. En we luisteren naar Surrey with the Fringe on Top.
3: Chicks and ducks and geese better scurry. When I take you out in a surrey. When I take you out in a surrey with the fringe on top. Nosey folks are sleeping with their shutters and eyes. Wheel pop, ah, the wheel, yellow, the upholstery's brown. The dashboard's genuine leather with in glass curtain. You can run right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking, blinking. Ain't no finger rig, I'm thinking. You can keep your rig if you're thinking that I care to swap for the shiny little Surrey with the fringe

Let's go.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. Please, thank you.
1: Ja, ja, ja.
2: Stevige skatwerk. Ja,
1: ja. Ja, dat is ook wel live, hè. Ja, live in de Village Vanguard of zo, ja. Zeker. Ja.
2: In New York.
1: Blijven gaan, hè. Ben ik trouwens al eens geweest?
2: In Techt, of hè?
1: Ja, als kind, hè.
2: Als kind?
1: Ja.
2: Kwam je daar aan terecht?
1: Met mijn moeder op reis.
2: Wauw. Toen... Nou, ik zat misschien buiten de eder vragen. Dit is opgenomen op 22 mei 1970 in de Village Vanguard. En ik heb Werner van Kiss My Jazz, die is hier al. Die wou weten wie dat er mee speelt, dus ik dacht ik zal het toch eens opzoeken.
1: Ja.
2: En dan ga ik dat ook delen met onze luisteraars. Thuis, onderweg of op locatie. Lyle Atkinson op bas. Al Harewood op drums en Norman Simmons op piano. En dus we hoorden Betty Carter. Origineel op haar eigen label, dus Betcar. En het nice. Nummer heette Surrey with a Fringe on Top.
1: Jeroen.
2: Elko.
1: Ik heb niet meer zoveel bij.
2: Oei.
1: Ik heb één plaat nog bij en dat was ook ter aankondiging van iets.
2: Mm-hmm.
1: Iets van morgen.
2: Oei.
1: En,
2: ach god, ik weet al wel.
1: En dan dacht ik, ik ga er proberen op aansluiten met iets nog, maar ik wist het niet direct. En uiteindelijk, ja, ben ik toch met iets hier op de proppen gekomen, wel op het munitiedepot, weliswaar. En het is ook iets met, wel, met skatten of zoiets, denk ik.
2: Ja, ja.
1: En ergens zit ik er wel, allee, skatten of het gebruik van de menselijke stem... zonder tekst, hè.
2: Ja, ja.
1: En ik zit er zelf ook voor iets tussen, eigenlijk.
2: Oei.
1: Oei.
2: En wat heb jij gedaan dan? Gitaar spelen.

0: Dat was De Grauwe Panter van Borokov. Borokov featuring ja, mezelf en Lotte van Amel.
1: Heb je gedaan.
0: Los van elkaar opgenomen alles. Ik had dat eigenlijk gekozen nu omdat... Ja, ik wou dan iets anders spelen van Micha Volders. Uiteindelijk draait het om Micha Volders. Die morgen komt optreden in de studio met zijn film Son. En ook het bijbehorende concert erbij met visuals uit de film Son. Deze keer niet bijgestaan door Blindman en Tsubasa Hori, maar door Tsubasa Hori. En ja, Blindman, die wordt volledig vervangen door Andrew Klaus, denk ik. Ja.
1: Prachtig.
0: Allen daarheen, morgen in de studio. Ik heb het ingezien in Genk, hè, dus met Blindman en Tsubasa Hori. En ik vond dat heel goed. Morgen nog eens terug kijken. Die plaat vind ik ondertussen ook heel goed. Is een beetje gegroeid ook sinds ik die dan live had gezien in Genk. De soundtrack van een dubbele LP, chic uitgegeven op Mutropia, het eigen label van Micha Volders. Ik wou dan aansluiten, al even iets anders spelen, dat er wat iets van mee te zien had. En dan dacht ik aan Vermin Twins. Mm-hmm. En dan dacht ik, ah ja, Lotte van Amel, die vocaliseert ook zo wel wat. Hè?
1: Ja, goed, goed.
0: En dan dacht ik ineens van, ah ja, maar... Waarom niet in Borokov, daar is iets anders. Voilà, nou, bij deze hebben we dat dan eens gehoord. Ik had dus mezelf ook wel met die scat zo gezegd. Ik had natuurlijk niet gedacht dat ze dat gingen gebruiken, maar natuurlijk weer van wel. Dat is een beetje Borokov humor waarschijnlijk.
1: Ja.
0: En ook een gitaar van mij, en dat is geen Stratocaster, maar ja, zo'n heavy metal gitaar, waar wel Stratocaster features in zitten.
1: Oh.
0: Waaronder bijvoorbeeld de kop. De kop van die gitaar is van een Fender Stratocaster.
1: Ja.
0: En, maar die hebben dat dan wel... Allee, die hebben ervoor betaald.
1: Ah, dus, is in orde.
0: Dus van die pak dat ik die gitaar dan allee, 800 euro heb betaald of zo, dan zal er waarschijnlijk een halve euro van naar Fender gaan of zo. Voilà, genoeg gefenderd. Nog een stukje muziek van de Micha.
1: Graag.
0: Volders uit Son Art of Eight Limbs. 1 minuut 46 seconden.
1: Oei, dat is kort.
2: Ja. Man.
3: Man.
2: Man. Man.

0: Art of Eight Limbs, morgen live in de studio. Dit was een fragment uit Son van Micha Volders. Op zich misschien een fragment ook wel uit de soundtrack voor de film Son. Die plaat duurt natuurlijk, dat zijn twee LP's, die duren aan zich wel een pakje langer dan die film. Dus,
1: de kortfilm.
0: Gewoon veel outtakes.
1: Iets dat ik vorige keer al gedraaid heb, maar ja, dat is Belgisch, dat is jeugd. Dan moeten we steunen. Nieuwe single van The Clue.
0: Ken ik.
1: En dat heb ik vorige week ook een beetje, als ik een beetje oververhit aan het eilen was. Want het was hier over de 30 graden in de studio. Mm-hmm. Dan heb ik ook een link gelegd met Borokov. Dan zei ik een beetje schertsend dat het misschien wel de troonsopvolgers van Borokov zijn.
0: Die hebben zo'n beetje gelijkaardige labels gehad ook zeker.
1: Ook nog, ja. Rotkat, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, ze maken elektronische muziek met een humoristische stemmen erbij. En dat is nieuw voor mij bij deze single van The Clue. Want tevoren was dat instrumentaal, denk ik. Toch in elk geval in de opnames. Dat is ook, die bezetting is al wel veranderd tegen die vorige EP, volgens mij. Volgens mij zit daar nu ook Midas Heuvink bij, denk ik, hè.
0: Live zeker, hè.
1: Ah ja, die heb ik gisteren nog zien optreden.
0: Opnames ook wel, denk ik.
1: En dan verder hebben we Leon Jespers. En dan de rest van de leden zou ik zo niet kunnen opnoemen. Ik denk dat er wel een vocal bij is van Kiara of zo, kan dat?
0: Ja, ken ik.
1: Oké, zullen we luisteren?
0: Jot.
1: Our House.
0: In the middle of the street.
1: Nee.
0: Ah, gewoon our house.
1: Ja.

0: Ja, wat dan?
1: Het label is cortisone, bedenk ik mij ineens.
0: Ah, ja, dat is bekend, hè?
1: Ja. The Clue, Our House. En voilà, dat is dus met Midas Heuvink. Die heb ik gisteren zien optreden in de groep Supertrans.
0: Mm-hmm.
1: En dat brengt ons naadloos bij de Trans Europe Express van Kraftwerk. Ja. In de Engelstalige versie. Kan het, Elko? Mag het?
0: Ja, ja, ik vind... Maar dan heb je dat bij op vinyl.
1: Ik heb dat bij op vinyl.
0: Ze zijn dus zelfs niet... Allee, ja, dat is chic.
1: Maar die,
0: heel mooie overgang.
1: Het is ook tevens elektronische muziek. Net zoals de Clover. Dat is
0: elektronisch, hè.
1: Vond ik wel redelijk elektronisch, hè.
0: Van die gitarkens toch ook, ja. Een beetje.
1: Dat is ook een elektronisch instrument.
0: Elektrisch.
1: Elektrisch instrument. Zou dat een Stratocaster geweest zijn?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Ik heb hier de Engelstalige versie bij. Trans Europe Express. Dus niet de Trans Europa Express. We gaan eruit met de titeltrack van die plaat. Dat is de eerste track van kant B. En dan was dit wel het kralenspel van vandaag. Op Radio Centraal 106.7 FM. Tot volgende week misschien, Elko. Zijn het nu voorgoed genezen, denk je?
0: Volgende week, ik heb nog niet mijn agenda gezien, maar ik denk dat ik er nogal veel van bij ben de komende maanden.
1: Typografie Ink Studios Düsseldorf. Dan zijn we terug bij die inkt van het begin van het programma. Dit was het, hè?
0: Ja, om 13 uur Kiss My Jazz.
1: Volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Dag.
0: Ik bedoel 15 uur. Is het 15 uur? Ja, om 15 uur is mijn jas. Excuseer.

Kiss My Jazz, een uur lang gewijd aan de pianiste Gary Allen. Op haar 60ste gestorven in 2017. We hoorden ze hier in haar beginperiode, 1987, met klassebakken Charlie Haden en Paul Motion. Allen had de hele jazzpiano-geschiedenis in zich en voelde zich duidelijk geïnspireerd door onder meer Herbie Nichols en Thelonious Monk. Hier is ze in 1988 in trio met Ralph Peterson en Essiet Okon. Essiet in een prachtige Monk-cover. Bemsha Swing.

De jaren 90 waren de doorbraakjaren voor Gary Allen, met uitstekende eigen producties. Het belette haar niet om tussendoor andere groten te begeleiden, hier zo in 98, met vibe-veteraan Bobby Hutcherson en een cover van Victor Young's Delilah, 49 jaar na het origineel uit 1949.

Met haar 1992 album Maroons, vrijgevochten slaven, zette Gary Allen zich definitief op de kaart en in de kijker. Op Maroons speelt ze in diverse bezettingen, waaronder haar geliefkoosde zonder franjes in trio. En ze zal dat nog vaker doen. Hier in trio met Tani Tabal op drums en u hoort hem al, de funky Dwayne Dolphin op bas. In een eigen compositie. No More Mr. Nice Guy, Gary Allen.

Twee jaar later speelt Carrie Allen een trio met Ron Carter en Tony Williams op het album 21. Beetje overgemoduleerd, maar in dit nummer gelukkig in een arrangement van Mary Lou Williams. Nog zo'n voorbeeld voor haar.

Het allermooiste, naar mijn smaak toch, moet nog komen. In 2009 speelt Gary Allen voor één keer met een kwartet, Timeline heet dat. En ze neemt daarmee een fenomenaal live-album op. Daaruit eerst Gershwin's Embraceable You en dan van Davis, Ramirez en Sherman, Loverman en... Opmerkelijk, in dat kwartet twee percussie-instrumentalisten, een drummer en een tapdanser. U hoort hem vanaf minuut 4. Het is Maurice Chestnut.

Een synthese van dans en jazz. Je hoort het niet alle dagen. Even terug nu naar het trio van er straks op het album Maroons. Al even ritmisch. Dit is Feed the Fire.

Voor moeilijke ritmes en onverwachte klanken draaide Gary Allen haar hand niet om. Dit is op Charlie Hayden's Song for the Whales.

Je zal het maar doen. Song of the Whales live in the Village Vanguard in 1990. Gary Allen, Charlie Hayden en Paul Motion. En zo zit Kiss My Jazz er weer bijna op voor deze week. Zometeen is er, mag ik hopen, Huren is voor de Buren. Met gasten Sheriff Simmons en DJ Grasshopper. Nu alle twee trouwens, nu vrijdag te zien en te horen. Met Lucid Lucia in het oude badhuis. Maar eerst nog een keer Carrie Allen. Met haar oude makker Ornette Coleman in 1996. Sound Museum.

0: door papa nu.
1: Kiss my chest natuurlijk. Tot volgende week dinsdag of tot nu vrijdagavond in het oude badhuis.

week in de Arenberg, want Sharif is artist in residence in Arenberg tot de 1e augustus. En DJ Grasshopper is ondertussen ook lid van het collectief Lucia, die speelt nu vrijdag in het oude badhuis, featuring Sharif Simmons. Er zijn nog tickets. Go and grab your tickets, I would say, because it's fucking, it's a great band. Ik ben een paar weken geleden naar de nieuwe albumvoorstelling van Lucia gaan kijken. En dat was echt wel very, very, very good. En dus deze keer nog eens met Sharif Simmons erbij. Ze biedt live hier in de studio. De huur is voor de buren, Radio Centraal. Yeah.

Oh.

Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met digitaal radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Een beschermingsbenadering die ooit werd aangeprezen als een globaal model voor het ondersteunen van het samenleven van mensen en roofdieren verliest terrein omdat er een tekort is aan lange termijn ondersteuning door de regering, volgens nieuw onderzoek. In 2015 heeft Zweden internationaal aandacht gekregen toen onderzoekers rapporteerden dat er dat het zogenaamde Conservation Performance Payment programma, dat is het oudste initiatief in zijn soort, had geholpen met het herstel en opdrijven van de populatie van de bedreigde veelvraat. Een tiental jaar later nu echter lijkt dat vroege succes steeds moeilijker vol te houden. Het programma was ontworpen om zowel de veelvraat als de Sami rendierherders te doen samenleven. Zij delen het landschap namelijk. Nieuwe bevindingen suggereren dat deze overeenkomst onder steeds meer druk komt te staan. Onderzoekers van de Universiteit van York en het Zweedse Landbouwuniversiteit ontdekten dat de gedocumenteerde aantallen van veelvraten scherp gedaald zijn in delen van noordelijk Zweden, waar de soort ooit dus het sterkste stand hield. Op hetzelfde moment zijn dus de betalingen door de regering van Zweden, de bijdragen, onveranderd gebleven gedurende 20 jaar. En veel lokale gemeenschappen hebben niet langer vertrouwen in het systeem. De bevindingen werden gepubliceerd in Conservation Letters en die suggereren dat de regering, dat regeringen in het algemeen het risico lopen dat ze beschermingsvooruitgang gaan ondermijnen wanneer ze niet op lange termijn financiële en sociale kosten het hoofd bieden die herstelplannen voor wild leven gaan verlichten, die dus anders op het dak van de lokale gemeenschap en de lokale bewoners terechtkomen. Dr. Hannah Patterson van de Universiteit van York's Leverhulme Center for Anthropocene Biodiversity verklaart hoe het programma afwijkt van traditionele compensatiesystemen. Het werd eerst ingesteld in 1996. Dat was op dat moment een revolutionair systeem. In plaats van dat men dus de rendierherders ging betalen voor geleden schade veroorzaakt door predators, ging dus de regering gemeenschappen betalen voor het samenleven tussen die herders en de roofdieren, onafhankelijk of er nu schade optrad of niet. De idee erachter is dat dus men een inkomen aanbiedt dat dus verband houdt met de aanwezigheid van het roofdier. Men heeft dus er belang bij om manieren te vinden om dus samen met die roofdieren in één gebied te leven. Dus conflicten gaan afnemen en men verbetert sociale rechtvaardigheid. De initiële bevindingen toonden zeer veelbelovende resultaten van dit schema. Men had een opmerkelijke toename van de veelvraatpopulatie. Maar na bestuderen van 30 jaar van gegevens uit dit schema heeft men kunnen aantonen dat dit succes niet permanent is gebleven. Om de lange termijn impact van het programma te onderzoeken heeft Dr. Patterson een aantal wildopzichters gaan begeleiden die in dat Noordpoolgebied van Zweden werken. De onderzoekers hebben ook ecologische monitorgegevens gecombineerd met interviews die werden uitgevoerd in Norrbotten. Dat is het meest noordelijke
provincie, om het zo te noemen, van Zweden. De resultaten wijzen aan groeiende uitdagingen binnen het programma en doen dus heel wat bezorgdheden rijzen over de beschermingsinspanningen op andere plaatsen. De studie ontdekte dat die veelvraten zich verspreiden in zuidelijke delen van Zweden, terwijl ze dus in die gebieden die historisch de grootste populaties gingen ondersteunen, aan het afnemen zijn. In de vroege jaren 2000 heeft Norrbotten ongeveer, die noordelijke provincie, ingestaan voor ongeveer 2/3 van alle gedocumenteerde voortplanting bij de veelvraten in Zweden. Op dit moment is dit aantal teruggevallen tot minder dan 1/3. En die provincie heeft dus regelmatig moeite om de minimumbeschermingsdoelstellingen te halen. Onderzoekers zeggen dat het stagneren van de fondsen dus een belangrijke factor is hierin. Pettersson zegt daarover de betalingen aan de rendierherders die deelnemen aan het schema zijn bevroren gebleven op 200.000 Zweedse kronen per roofdier voor nakomeling sinds 2002. Maar door stijgende kosten en dus de prijzen van vlees ziet men dat dus de echte waarde van die betaling in reële waarde dus gehalveerd is in de laatste 20 jaar. Het Zweedse parlement, het Sami-parlement, heeft berekend dat dus die wettelijke betaling eigenlijk op dit moment 480.000 Zweedse kronen zou moeten zijn, om dus echt in overeenstemming te zijn met de geest van de wet. In 2024 heeft de regering van Zweden een toename aangeboden met slechts 25.000 Zweedse kronen. Het onderzoek heeft ook klimaatopwarming geïdentificeerd als een bijkomend obstakel. De veranderende en verschuivende sneeuwomstandigheden in het Noordpoolgebied hebben het moeilijker gemaakt om dus de sporen van de veelvraten waar te nemen en te documenteren. Daardoor is het mogelijk dat de officiële tellingen geen volledige reflectie zijn van het echte aantal dieren. Onderzoekers hebben opgemerkt dat vele waarnemingen van veelvraten werden verworpen omdat ze dus niet voldeden aan de strikte documentatievereisten. Volgens Dr. Pettersson gaan deze uitdagingen de nood illustreren voor regeringen om de milieubeschermingsprogramma aan te passen naarmate de omstandigheden veranderen. Als een regering er niet in slaagt om de betalingen aan te passen en af te stemmen op de stijgende kost van het samenleven, gaat de last van het samenleven verschuiven naar de lokale, vaak gemarginaliseerde gemeenschappen, die in dit geval reeds onder druk staan door de cumulatieve impact van mijnbouw, bosbouw en klimaatsopwarming. Het is dus een waarschuwing voor andere globale beschermingsinspanningen. Regeringen moeten vooruitplannen en interventies aanpassen aan de veranderende omstandigheden en lokale noden.

Yeah.

Onderzoekster Rachel Fordyce had de gewoonte om geld uit te sparen door te parkeren in Ithaca's East Hill Plaza en dan door East Lawn Cemetery te wandelen op weg naar de Cornell University, waar ze dus werkt in het entomologisch laboratorium. Tijdens een wandeling in de lente van 2022 merkte ze iets ongewoons op. Bijen waren overal aanwezig. Ze verzamelde enkele exemplaren en nam ze mee naar haar begeleider, Brian Danford, professor entomologie in Cornell's College of Agriculture and Life Sciences. De insecten werden geïdentificeerd als Adrena regularis. Adrena regularis heeft geen Nederlands naam. De Engelse naam is de regular regular minor bee.

dat deze begraafplaats een thuis is voor ongeveer 5,5 miljoen individuele bijen, die dus geconcentreerd leven in een oppervlakte van ongeveer 1 vierkante kilometer. Volgens de onderzoekers is dat vergelijkbaar met ongeveer 200 bijenkasten. En dat is dus ook een groter aantal dan de menselijke populatie van Manhattan, die het dus zelfs 3 keer overtreft. Nu, men is zeker dat er andere zeer grote bijenaggregaties bestaan over heel de wereld, maar die zijn toch tot nu toe nog niet geïdentificeerd. Maar van gedocumenteerde bestaande aggregaties die men in de literatuur kan vinden, zit een van de grootste, zegt Steve Hoge. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Apidology. De studie heeft dan de biologie van deze slecht gekende en wilde bijen onderzocht, waarbij ook hun belang als bestuivers werd belicht voor waardevolle landbouwgewassen zoals appels. En dat is dus een van de kenmerkende gewassen voor New York. Het onderzoek heeft de waarde van de solitaire grondnestelende bijen dus belicht en toont hoe overvloedig deze bijen dus aanwezig zijn en hoe belangrijk ze zijn als bestuivers van gewassen. En dat we dus ook, de mens dus ook zich bewust moet worden van deze nestplaatsen en ze beschermen, zegt Danforth. Historische gegevens tonen dat die Andrena regularis op die begraafplaats reeds is aanwezigheid, zijn aanwezigheidsreeks is gesignaleerd, tenminste in de vroege jaren 1900. De begraafplaats zelf werd aangelegd in 1878. Wetenschappers zeggen dat de ontdekking de idee versterken dat begraafplaatsen als belangrijke vluchtplaatsen kunnen optreden voor biodiversiteit. Oudere begraafplaatsen, in het bijzonder in steden, ze staan reeds gekend ongewone planten te huisvesten, maar ook insecten, vogels en zoogdieren. Kevin Morse, die dus de opzichter is van de East Lawn Cemetery, zegt dat hij op zijn begraafplaats al herten, ganzen, haviken, vossen, coyotes en ontelbare bijen heeft gezien gedurende de 46 jaar dat zijn familie instaat voor het onderhoud en beheer van deze begraafplaats. Hij voegt er ook aan toe dat die bijen hem nooit hebben gestoken. Hij heeft het er zelf moeilijk mee dat hij bepaalde gebieden moet maaien, zegt Morse. Er zijn ongeveer 3 of 4 secties waar deze bijen zwaar migreren, maar er zijn er dus heel veel. Onderzoekers verklaren dat begraafplaatsen in het bijzonder een goed habitat zijn, omdat er zeer veel rust heerst, omdat er zelden verstoring is en dat er zelden pesticiden worden gebruikt. Hoewel de honingbijen de meeste publieke aandacht hebben en ook het gekendst zijn, zijn ongeveer 75% van alle bijensoorten solitaire in de grond nestelende bijen, zoals de Andrena regularis. Het is dus eigenlijk de meest algemeen voorkomende levensstijl voor bijen, zegt Danforth. Toen Hogan begon met het onderzoek van deze soort, ontdekte hij dat er weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar was over deze soort. Een van de meest gedetailleerde referenties dateert uit 1978. Dat betekent dat het onderzoeksteam nu een mogelijkheid zag om dus de biologie van deze bijen beter te gaan documenteren. De vrouwelijke Andrena regularis bij maakt een ondergronds nest en gaat daar eitjes in plaatsen in kamers gevuld met stuifmeelkorrels en nectar. De larven gaan onder de oppervlak ontwikkelen voordat ze dan aan het oppervlak komen als volwassen individuen.

wordt overwinterd ook als volwassen individuen, wat relatief zeldzaam is bij bijen. En dat is ook een deel van de reden waarom ze dus zo vroeg in de lente uit de grond komen en dus op tijd zijn voor de bloei van de appelbomen. De bijen gaan ook fruitbomen en wilde bloemen bezoeken en bestuiven die vroeg in het seizoen bloeien. In New York ziet men dat deze bijen in april uit de grond gaan komen, wanneer de temperatuur dus iets begint op te warmen. Cornell Orchards, dat is een gebied ongeveer een 300 meter van die begraafplaats, is mogelijk iets dat dus een grote ondersteuning biedt voor die bijenpopulatie door zijn overvloed aan lentebloemen. Danforth heeft ook opgemerkt dat de bijen een voorkeur hebben voor zanderige bodem, die dus in grote hoeveelheden aanwezig is op de begraafplaats. Om de populatie van de bijen te schatten en dus allerlei patronen te gaan bestuderen, hebben onderzoekers een nieuwe opvolgingsmethode gebruikt die eigenlijk notvallen gebruikt. Dat zijn kleine tentjes uit gaas die minder dan een vierkante meter grond bedekken en die dus uit de grond komende insecten naar een glazen pot gaat leiden. Met deze benadering kan men dus een hele gemeenschap van dieren vangen die uit de grond komen, zegt Danforth. Tussen 30 maart en 16 mei 2023 heeft het onderzoeksteam 10 vallen verspreid over de begraafplaats geplaatst. Ze hebben 3251 insecten gevangen op deze manier, die vertegenwoordigers waren van 16 soorten bijen, kevers en vliegen. Maar dus de Andrena regularis ging met grote voorsprong de samples domineren. Onderzoekers hebben dan het aantal bijen die in elk van die vallen was gevangen gebruikt om de gemiddelde bijendichtheid te schatten over de volledige oppervlakte van die begraafplaats. Gebaseerd op de berekeningen is de geschatte totale populatie tussen ongeveer 3 miljoen en 8 miljoen bijen. Het gemiddelde is dus 5,5 miljoen. De vallen hebben ook verschillen in het moment van het uit de grond komen aangetoond tussen de mannelijke en de vrouwelijke bijen. De mannelijke bijen gaan eerst uit de grond komen gedurende de warme periode in april. De vrouwelijke bijen gaan enkele dagen later verschijnen. Dus die mannelijke bijen komen uit de grond en gaan dan wachten op de vrouwtjes, zodat ze de beste mogelijkheid kunnen grijpen om te paren en hun genen door te geven, zegt Hoog. De studie heeft ook broedparasitisme gedocumenteerd, dus door een soort koekoeksbij, Nomada imbricata. Dat zijn bijen die dus wachten tot die Andrena regularis vrouwtjes hun nest hebben gebouwd en daar die broedcellen hebben klaargemaakt onder de grond. En gaan dan, wanneer dat nest voltooid is, hun eigen eieren in de plaats leggen van dus de oorspronkelijke eieren. Oh nee, naast de eieren van de Andrena regularis. Wanneer dan die Nomada imbricata larven uitkomen, dan gaan ze dus de bijenlarven van de Andrena regularis doden en in hun plaats de opgeslagen stuifmeerkorrels en nectar gebruiken die dus voor die Andrena regularis larven was achtergelaten door de moederbij.
om te helpen in het lokaliseren en beschermen van gelijkaardige nestsites hebben Danford en zijn collega's een globale burgerwetenschap-initiatief gelanceerd waarbij mensen aangemoedigd worden om grondnestelende bijen te rapporteren. Grondnestelende bijenaggregaties te rapporteren wanneer ze deze tegenkomen. Deze populaties zijn doorgaans zeer groot en hebben dus nood aan bescherming. Als we deze nestsites niet gaan beschermen en ze bijvoorbeeld er iets wordt overgeplaatst, dus overgebouwd, kan men dus in één moment 5,5 miljoen bijen het leven ontnemen die eigenlijk uitschakelen en die eigenlijk belangrijke bestuivers zijn.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkels, het programma of wat de natuur al in huis heeft. Met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Wetenschappers zeggen dat kanker bij katten en de genetica ervan niet langer een mysterie zijn nadat een van de grootste studies die ooit uitgevoerd is op tumoren in gedomesticeerde katten is vervolledigd. Het onderzoek, de resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Science. Het is de eerste grootschalige inspanning om de genetische profielen van kankers in katten te onderzoeken. Onderzoekers denken dat bevindingen inzicht kunnen verbeteren van kankers in zowel dieren en mensen, terwijl er ook een waardevolle, open, beschikbare gegevensbank is voor toekomstig kattenkankerstudies. Kanker is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in katten, maar wetenschappers hebben historisch zeer weinig geweten over de genetische veranderingen die achter deze ziekte zitten. Ondanks dat gedomesticeerde katten zeer algemeen gehouden worden als huisdier, was er dus weinig geweten over de genetica van kanker in deze dieren, zegt Dr. Geoffrey Wood, een professor pathobiologie van de Universiteit van Guelph en ook een van de auteurs van de studie. Tot nu dus. Onderzoekers hebben tumorsamples geanalyseerd van ongeveer, afkomstig van ongeveer 500 gedomesticeerde katten, afkomstig uit ongeveer 5 landen. Het team heeft de genetische mutaties onderzocht die betrokken zijn in de ontwikkeling van deze kankers en ontdekte dat vele van deze kankerdrijvende genen dezelfde zijn die ook aangetroffen worden in mensen- en hondenkankers. Onder de meest belangrijke bevindingen waren mutaties die verband houden met agressieve melkklierkankers in katten. Hetgeen dat het meest frequent gewijzigd was in dergelijke katten-melkkliertumoren was FBXW7, waarbij mutaties optraden in meer dan de helft van de tumoren die bestudeerd werden. In menselijke borstkankers zijn de mutaties van FBXW7 geassocieerd met een zeer slechte hoop op herstel bij kanker, waarbij dus wat dus overeenkomt met wat onderzoekers observeren in katten. Wetenschappers hebben ook gelijkaardige eigenschappen geïdentificeerd tussen katten en menselijke kankers die het bloed, de beenderen, de longen, de huid en de gastrointestinale organen treft en het centrale zenuwstelsel. Omdat katten vaak in dezelfde omgeving leven als hun eigenaars, denken de onderzoekers dat het risico op sommige kankers afkomstig zou kunnen zijn van gemeenschappelijke omgevingsblootstelling. De studie kan daarbij helpen te verstaan hoe dus deze kankers zich ontwikkelen in katten en mensen, waarom ze dus ontwikkelen en hoe ze dat doen, en hoe de wereld rondom hen een invloed heeft op het risico op kanker. En men hoopt dus ook mogelijk nieuwe manieren te vinden om deze kankers te voorkomen en te behandelen. Onderzoekers waren daarbij bijzonder optimistisch wanneer ze dus ontdekten dat bepaalde chemotherapiemedicijnen beter te lijken te werken in kattenmelkliertumoren die dus het gemuteerde FBXW7-gen hebben. Hoewel de resultaten slechts in weefselsamples werden geobserveerd, zeggen wetenschappers dat de ontdekking kan wijzen in de richting van nieuwe behandelingen voor borstkanker in zowel dieren als mensen. Toegang tot zulke grote sets van geschonken weefsels heeft dus de wetenschappers toegelaten om medicijnreacties in te schatten, te observeren over tumortypes, zegt Dr. Sven Rottenberg, een van de auteurs van de studie en verbonden aan de Universiteit van Bern. Dit was voordien nog niet mogelijk op deze schaal. Bailey Francis is verbonden aan het Wellcome Sanger Institute, heeft ook bijgedragen aan de studie en zegt dat het onderzoek ook voordelen kan gaan bieden voor honden.
Wanneer kennis en gegevens tussen verschillende disciplines vloeien, kunnen alle daarvan dus de voordelen rapen. Het internationale project heeft onderzoekers dus samengebracht van de Wellcome Sanger Institute, Ontario Veterinary College van de Universiteit van Guelph, de Universiteit van Bern en verschillende andere instituten. Wetenschappers hebben DNA in kaart gebracht van weefselsamples die dierenartsen voorheen hadden verzameld voor diagnostische doeleinden. De bevindingen suggereren dat behandelingen die reeds gebruikt worden in mensen uiteindelijk ook getest kunnen worden in katten. Op hetzelfde moment denkt men dat informatie die verkregen wordt door kankertesten op gedomesticeerde katten verder menselijk kritisch onderzoek kan sturen. Deze samenwerkingsstrategie is gekend als de One Medicine Approach, waarbij dus de uitwisseling van kennis tussen diergeneeskunde en algemene geneeskundeonderzoekers dus gebeurt om de resultaten in zaken gezondheid over allerlei soorten te gaan verbeteren. Men kan nu beginnen om de volgende stappen te nemen naar dus precisie kattenoncologie, om dus gelijke tred te gaan houden met de diagnostische en therapeutische opties die beschikbaar zijn voor honden met kanker en mogelijk ook op een dag de mens.

Een medicijncombinatie die zeer wijd bestudeerd wordt voor zijn antiverouderingspotentieel heeft mogelijk een zeer ernstige neveneffect. Onderzoekers van de Universiteit van Connecticut rapporteren dat de behandeling significante hersenschade aanbrengt in muizen. Dat doet bezorgdheden rijzen over zijn groeiend gebruik in het onderzoek naar de verlenging van de levensduur. En aan allerlei anti-verouderingstherapieën die dus niet officieel worden aangeboden. Bevindingen werden gepubliceerd in PNAS en tonen dat de medicijncombinatie dasatinib en quercetine myeline beschadigen. Dat is de beschermende laag, of tenminste de isolerende laag, die de zenuwvezels omringt en die ervoor zorgt dat de elektrische signalen dus efficiënt kunnen reizen over die zenuwvezels. Dus de opeenvolgende openingen in die myeline schede, daartussen ontstaan dus spanningsverschillen die dan de elektrische stroom doorheen die zenuwvezel in gang zetten en verder drijven, zodat die eigenlijk naar dus de volgende zenuwcel kan gevoerd worden voor het signaal door te geven. En dat is in de hersenen en het lichaam. Dus wanneer men die cocktail van dasatinib en quercetine toedient aan een dier, jong of oud, wordt het myeline beschadigd en dat gaat dan uiteindelijk verdwijnen. Het ergste is het effect in jonge dieren. Dan in de oudere dieren, zegt de Yukon School of Medicine immunoloog Steven Crocker. Myelineverlies kan leiden tot gevoelloosheid, pijn, moeilijkheden met lopen en problemen met geheugen en denken. Dus schade aan myeline is ook een van de definiërende kenmerken van multiple sclerose, waarbij die myelineschede wordt aangetast door een auto-immuunreactie. Dus dasatinib en quercetine is een van de meest populaire medicijncombinaties in het antiverouderingsonderzoek. Wetenschappers hebben het reeds onderzocht om voor zijn mogelijkheden om verouderde cellen te verwijderen die wanneer ze aanwezig blijven bijdragen aan ontsteking en met leeftijd verbandhoudende ziektebeelden. De behandeling wordt op dit moment onderzocht voor onder meer ziektebeelden, waaronder type 2 diabetes en de ziekte van Alzheimer. Buiten klinische omstandigheden en opstellingen gaan sommige mensen die geïnteresseerd zijn in het verlengen van de levensduur ook experimenteren met deze medicijncombinatie op hun eigen initiatief, ondanks waarschuwen van medische professionele mensen. Er is weinig onderzoek tot nu toe uitgevoerd hoe dus die combinatie een invloed heeft op de hersenen bij de mens. Om dit idee dus te testen heeft het team jonge muizen, 6 tot 9 maanden oud, en oudere muizen, 22 maanden oud, gaan behandelen met die medicijncombinatie dasatinib en quercetine. Ze hebben ook oligodendrocyten bestudeerd die in laboratoriumschalen werden gegroeid. Deze gespecialiseerde hersencellen zijn verantwoordelijk voor het produceren en in goede conditie houden van die myeline. De resultaten waren een verrassing voor de onderzoekers. Gezonde muizen gaan normaal dikke myeline lagen hebben die de zenuwvezels in de hersenen omvatten. In de behandelde muizen ziet men dat deze beschermende lagen dramatisch verminderd zijn na blootstelling aan de dasatinib en quercetine combinatie. Jongere muizen vertonen daarbij zelfs grotere schade dan oudere dieren. Onderzoekers ontdekten ook dat het corpus callosum, een belangrijke structuur die de twee helften van de hersenen verbindt en die vele kritische functies ondersteunt, zeer sterk achteruit gegaan was in muizen die de behandeling hadden ontvangen. Gelijkaardige schade wordt dus ook soms waargenomen in mensen die chemotherapie moeten ondergaan en dat wordt dan geassocieerd met symptomen die vaak als chemo-hersenen worden omschreven.
Wanneer wetenschappers de schade, het beschadigd weefsel van nabij gingen bestuderen, ontdekten ze dat de oligodendrocyten niet gestorven waren. In plaats daarvan zag men dat de cellen naar een meer juveniele vorm waren teruggegaan. Het team ontdekte ook een abnormaal metabolisme in de cellen. Men vermoedt dat de medicijnencombinatie de energie verminderen, de energie gaat afsnijden die de cellen nodig hebben. En de cellen gaan daarop reageren door de complexiteit te verminderen. En dus terug te keren naar een jongere staat, maar minder functioneel, zegt Crocker. Zeer interessant dus, die cellen in die muizen die behandeld waren met dat dasatinibe en quercetine combinatie. Had een zeer sterke overeenkomst met een zeer opmerkelijke populatie van cellen die voorheen werd geïdentificeerd in mensen die dus multiple sclerose hebben. Anders denken dat dit belangrijke aanwijzingen kan bieden over hoe beide ziektebeelden zich ontwikkelen. De bevinding suggereert dat in multiple sclerose de myeline producerende cellen ook onder stress komen te staan en daardoor naar een jongere, minder functionele staat gaan terugkeren in plaats van compleet af te sterven. Als dat waar is, zou dat kunnen betekenen dat de cellen mogelijk het potentieel hebben om te herstellen. Onderzoekers onderzoeken nu of dus de beschadigde cellen in de muizen hersteld kunnen worden en aangemoedigd kunnen worden om dus de hersenen terug te herstellen, de hersenfuncties terug te herstellen.

Dit is een Ernst Haas-Steurzender-editie van de Hoornejouwer. Een programma ter ere van de gehorende goden en godinnen. We begonnen zo net met The Party door de Zweedse Lisa Opiu uit het heerlijke album When This Was The Future. En dit zijn de Primitives uit hun debuut Lovely uit 1988, Shadow.

Er is nog nieuw werk van Oerzon, sinds lang eigenlijk. Dit zijn B-sides bij het nieuwe gereleased album van Dictator Moves, waarvan we later meer zullen horen. Dit is Treehouse, of een van de versies van Treehouse.

Het album Phantasmora van Cities Loud Bros, Last Broadcast samen met Fractalists, is een gaat over koortsachtige waanzin, misgelopen seances en over oma die in vele talen zingt terwijl de realiteit instort. We horen de openingstrack To Form a Circle.

Vorige week op de 23e mei released Sombersonics The Art of Eldritch Noise by New Leaders of the Eldritch Cult. We luisteren naar Babalit met Druha Smurt en Caesar, Descending to Iha Ntlai.

Twee weken geleden verscheen het nieuwe album van Dictator Moves. Lost Boys and Girls EP en mixes. Het is een boze, donkere en cynische kijk op actuele gebeurtenissen en de absurde situatie waarin een moreel wezen zich bevindt wanneer het op zoek is naar een positie om in te nemen te midden van chaotische tijden. We hoorden Rocket Launcher, Brainquake's Extended Dancefloor Remix. En dit is Akama Sots uit Burning Souls, brandende zielen, horen we. Hing.

Horn Dance, dat was Sharon Krause uit Sean Barleycorn Reborn Dark Britannica. Een collaboratie tussen Coldspring en Woven Wheat Whispers. Een exploratie van de geboorte, dood en wedergeboorte van de seizoenen. De On Aero Critical Society is een verzameling artiesten die hun dromen in naadloos herhaalbare vorm presenteren, waarbij de luisteraar wordt uitgenodigd om de droom voor zichzelf te interpreteren. Het is een groot surrealistisch avontuur. Intussen is het al de derde editie dat verleden week is uitgekomen. We horen Future Revenant met 10 o'clock.

Morgen wordt het album Antimon van Namcar gereleased. Het is een ceremoniële afdaling in de verborgen architectuur van de psyche. Van de psyche waar ritueel geluid een voertuig voor transformatie wordt. We kunnen alvast luisteren naar het nummer Leucosis.

Verden mot vest, dat was Sisselman uit Ifjelet Hastighet. Wat betekent met de snelheid van de bergen. The Path of the Shaman is een splitalbum met Undirheimer en Emeya. Het kwam in 2020 al uit op het label Black Mara, maar op 21 juni wordt het heruitgebracht met 3 extra nummers via Noctivagant. We horen alvast Undirheimer met Bloot.

Het recentelijk verschenen derde volume van The Onero Critical Society hoorden we Kathleen Yearwood met Three Dreams in One Night. En dit is de 13th Gate, a.k.a. de Belgische Derlich. Uit het straffe album Silent horen we Midnight Ghosts.

Kerry Habet van Worms of the Earth distilleert een legioen aan Egyptische begrafenisrituelen en hervormt die tot 8 graafhymnes om de luisteraar voor te bereiden en te versterken voor onstoffelijke reizen naar en binnen het rijk van het Duat, de astrale enclave waar de oude Egyptische goden verblijven. We horen de openingstrek What the Gods Left Behind.

0: the cumbent cloud which wraps the valley in its mystic shroud.
1: Uit English Heretics, een album The Underworld Service, hoorden we Video Anxieties. En dit is Temple of Clear Light, het esoterische project naast Alone in the Hollow Garden. Uit het album In the Company of Snakes, een geweldig album, horen we nu I Was...

Dissolve and rapture.

Windy Rule uit haar conceptueel album Persephone hoorden we Dark Shadow. Horny Hour op de Ernst Haas Toorzender editie van Horny Hour op Radio Centraal zit er bijna op. Vanaf morgen kan u wel nog het programma integraal herbeluisteren via Mixcloud als u zoekt naar mijn naam Sven Visterin. De laatste 10 programma's blijven daarop bewaard en het is dan wel in het Engels. Dit is Vortex. Uit As Gods Fall horen we Priestess.

0: En maar kort.
1: Goed, dat de verwarming opstuit, want anders zou je... En deze uitzending is speciaal aan Ronnie Vergracht opgedragen, die in het hospitaal ligt. Ronnie, doe wat je moet doen.

En in het programma vandaag een hele hoop singeltjes die ik kocht, maar nog niet gehoord heb. Zoals deze. Locos en Noche de Oraciones. Het zal wel anders heten in het Engels. Maar het is een Spaanse persing. We gaan verder met Brotherhood of Men. En van hun kan je luisteren naar Lady.

En na Brotherhood of Man gaan we voort met de Moody Blues, een van hun vroege singles. And My Baby Is Gone, nog eens opnieuw gevonden, had ik al in de collectie. Maar het is een leuk nummertje, dus die single ook maar meegenomen.

Shoeshine. En dat was Jim Capaldi. Je kent hem wel van Traffic, onder andere. En hier een solo-project, ergens begin jaren 70. We gaan nu verder naar het Apple-label van de Beatles en alles wat daar verder aankleeft. Zoals deze, Don't Worry, Yoko. En u mag raden wie het zong.

Altijd goed voor Eva. Yoko Ono, Don't Worry Yoko. Ook op het Apple-label was een jaren 70 band die het wel een beetje maakte voor Apple. Badfinger. En van hen kan je luisteren naar Blind Owl. Een B-kantje van de single Apple of My Eye en niet op LP verschenen, als ik me niet vergis.

En nogmaals, Elephant's Memory op het Apple-label met Liberation Special. We gaan verder met Donovan Jennifer Juniper, een van zijn hitjes van destijds op het Pi-label.

Also sprach Zarathustra. Deodato was dit, met zijn versie van het nummer van 2001 Space Odyssey. En we gaan verder met wat soul.

Arthur Conley, Down on Funky Street. Daarvoor nog Lee Dorsey met Go Go Girl. En we gaan verder met Bunny Sigler en Tossin en Turnin en Turnin en Tossin en you name it. Tossin and Turnin.

Mitch Ryder, hij trad onlangs nog op in België. Ik weet niet hoe oud de man nu is, ergens achter in de 70, begin 80 waarschijnlijk. I'd rather go to jail. Misschien was dat niet slecht geweest als je hem nu gehoord had. We gaan verder met Jimmy Walker, Funkin' for Fun.

Tot zover Bobby Thurston, Check Out The Groove. We gaan verder met de B-kant van de bekendste single van Roberta Flack, Killing Me Softly With His Song. En dat is een versie van Just Like A Woman van Bob Dylan door Roberta Flack.

Jungle Rock door Hank Mitzel. We gaan nog even verder met meer monkey business, namelijk met Three Dilly Toffees. Ze speelden in België en Nederland afgelopen 2 weken. 3 meiden uit Japan en zij brengen Go Go Gorilla op hun manier.

0: Goedenavond, u luistert naar Larik SC op Radio Centraal. We hebben muzikanten in de studio. Goedenavond, heren. Hans Martelmans en Lode Dedin. We zijn begonnen met Billy Bragg.
1: Yes.
0: Want ik zie een duidelijke link tussen u en Billy Bragg op een bepaalde manier.
1: Ja, dat zal wel zijn.
0: Ja. Vooral qua teksten en zo. De nieuwe plaat is al even gezet. Wanneer was...
1: September.
0: September, ja. dus een half jaar. Nee, ja, iets meer. Ja. Maar de vinyl is nog niet zo lang uit.
1: Nee, die heeft de vertraging opgelopen. Laat beslist van hem te persen, denk ik, ja.
2: Ik ging ook niet zo goed, hè, met te persen.
0: Ja, dat is een klassiek verhaal. Ik hoor dat eigenlijk ongeveer van iedereen die probeert platen te laten persen.
1: Okay, ja, dat is goed, ja.
0: Het verhaal blijkt te zijn als Bert Peters of weet ik veel, die nog wel veel platen verkopen, als die ertussen komen, dan gaan er onder in de stapel bij de prioriteiten.
1: Oké. Okay.
0: Dat is een uitleg dat de Gregor Bader ongeaf is. maar goed, gaan we eerst iets spelen van een plaat of gaan we eerst lusteren?
1: We zullen eerst lusteren, hè? En dan zullen we spelen. Is dat goed?
0: Eerst lusteren in de... Wacht, eerste nummer van de cd?
1: Of? Ja.
0: Ja, oké. Okay. Welk?
1: We mogen kiezen, hè, Toon?
0: Ja, nee. Wacht.
1: Maar ja, het is goed.
0: Het openingsnummer, goed idee. Is er iets over te zeggen, over het openingsnummer?
1: Zodanig veel dat zal lang zal duren tegen dat dan klinkt. Ja.
2: Ja.
0: Voor wie Hans Martelmans nog niet eens zien optreden, dat is een normaal gegeven. Dat er een heel uitleg komt.
1: Ja.
0: Geheel in de traditie van mensen gelijk is. Vanas van de Velde en zo.
1: Maar misschien komt dat... Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, omdat ik last heb om aan het volgende nummer te beginnen, gelijk Urbanus. En ook omdat er altijd een onwaarschijnlijke ontstaansgeschiedenis is van die nummer. Het ontstaansgeschiedenis van dit hier, Carnet de Dies, dat is de tune die ze spelen op de metro van Parijs als er hindernissen zijn. En er zijn altijd hindernissen. Ja, dan hoort je dat.
0: Okay.
1: En op een dag realiseer ik mij dat. En ik zeg, dat klinkt eigenlijk gelijk zo een stukje van een solo van Django. Volgens mij hebben ze dat gewoon uit een stukje van een solo van Django geknipt. Dat is niet waar, zeg. Ik heb dat opgezocht en zo. Maar dat klonk toen zo. En ik dacht, ik ga er een nummer van maken.
0: Okay.
1: En toen ik dat nummer was aan het maken, schaffen ze de 10 rittenkaarten af. Die ik dus al heel mijn leven... En ik ga dikwijls naar Parijs. Ik ga minstens 2 keer per jaar naar Parijs. En dan, je komt toe en je pakt dan met die rare automaat zo een 10 vignetjes zo. Pop, pop, pop, die vallen er zo uit. Dat is zo, dat is het ritueel. En dat werd afgeschaft. Ik zeg, ik ga daar een nummer over maken, over dat soort nostalgie. En verder ging het dan ook nog over het feit dat mensen altijd maar verder op reis gaan en ik altijd maar dichter op reis. Bijvoorbeeld naar Parijs. Dat vind ik al ver genoeg, ja. Goed, dat nummer is af. Dat is eigenlijk, zit goed in één. En Lodewijk gaat naar Parijs. En hij merkt daar dat systeem is afgeschaft van die 10 rittenkaarten. En hij pakt een nieuw systeem, zo met digitale kaarten. En dat lukt niet goed. En hij begint ermee te sukkelen en ze laten hem door. En 100 meter verder is er controle. En hij heeft een boete van €210 aan zijn been. Ik denk dat we toen nu we nog moesten uitbrengen. Of
2: ja, dat was
1: ja.
2: Of vlak daarna of zo.
0: Okay.
1: Ja. Dit is het verhaal van Carnet de Dies. Ja.
2: Cool.
0: CD?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Dat waren Le Tête Red. De Franse band die gelijke delen The Clash, Brassens, Brill in The Muppet Show in zich hebben. Dus, maar deze was een van de rustigere dingen. Ja, okay. Ze hebben ook veel, ja, veel wildere exploten. Gaan we spelen of gaan we luisteren?
1: Moeten we een keer een Brassin spelen?
0: Ah, voilà.
1: Dat zou er goed achter passen.
0: Ja, he? Inderdaad.
2: Ja. Ja.
1: La fille à 100 sous zou ik willen spelen.
0: Alright.
1: Het is een zeer grappig en enigszins tragisch nummer ook. Wat Brassens geschreven heeft... waarschijnlijk in een tijd dat hij nog als een clochard in Parijs liep en geen succes had. Hij heeft daar veel liederen over gemaakt. En waarschijnlijk zijn er toen ook veel ontstaan die hem dan later heeft afgewerkt. Ja. Want er bleef altijd wel iets in zijn schuif zitten. Ja, dit gaat dus over een man die zijn vrouw wil verkopen in een kroeg. Hij heeft nog dorst en hij zegt, als ik nu mijn vrouw verkoop, kan ik voort blijven drinken. Brassens besluit om die vrouw te kopen. Het klinkt nu allemaal heel vrouwonvriendelijk en dat is het niet. Dat is prachtig om Brassens. Omdat het een heel andere kant uitgaat. Dus ja, ook Brassens was een soort punk eigenlijk. Avant la lettre. 1, 2.

0: Ja, ik mag niet applaudisseren, want dat klinkt 13e.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, we misschien ineens er moeten bijvertellen. Je had ook een boek over Brassens geschreven. Ja. Niet iedereen zal dat al weten.
1: Ja, die is er. Ik weet niet of je die nog kunt vinden, want het gaat tegenwoordig rap met boeken. Allee, ze worden rap, ze verdwijnen rap.
0: Was die niet bij EPO uitgebracht?
1: Is bij EPO uitgebracht, ja.
0: Die hebben nog wel een stokje liggen, denk ik.
1: Ja, maar die zit ook met je stok te
0: schrijven. Alleszins wel een zeer interessant boek.
1: Ik heb mijn best gedaan, ja. Ja. Omdat ik heb tegelijkertijd een soort eerlijk portret willen maken van Brassens en ook willen zeggen wat Brassens in mijn leven heeft gedaan en welke mensen dat hij bij mij heeft gebracht. Het was nogal ambitieus. Wow. Ik ben er wel content van. Hè. Ik heb nog een keer gelezen, al langs. Ja, viel wel mee.
0: Ah, ja. Je hebt je eigen boek herlezen?
1: Ja.
0: Dat is straf. Dat is moeilijk.
1: Dat soms doen, ja.
0: Doe zij met je platen ook?
1: Zelden.
0: Ja, want ik weet veel muzikanten luisteren niet terug naar hun
1: platen. Ja, dat is iets heel eigenaardig. Ja. Ja, soms raak ik in discussie met iemand. Die zegt van, dat nummer die je toch opgenomen? Ik heb dat nooit opgenomen. En dan blijkt het toch wel zo te zijn. Ik denk dat het de stadscoupletten was van Wannes van de Velde. Ik heb nog staan beweren. Ik heb dat nooit opgenomen. Maar hier staat toch? Ja, inderdaad. Ja, ik heb dat wel opgenomen.
0: Dat is de schuld misschien van de Lode, want die heeft dan op play gedrukt, of zo.
1: Ja.
0: Of record gedrukt.
1: Die heeft op record gedrukt. Ja. Je kunt dat niet geloven. We hebben heel veel platen zelf opgenomen. En die notities staan allemaal in eenzelfde boekje. Dus die plaat na de andere. Dus. Al die takes, de juiste takes, en zo, staan allemaal in één boekje. Ja.
2: Het is een magisch boekje, maar het is vol.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En zit er veel evolutie in dat boekje? Of weet je aan een tijd van, ja, die gitaar, dat kunnen we best zo doen of zo? Of die klarinet of zo?
2: Altijd opnieuw, want het is dan zo lang geleden dat er een plaat opgenomen is geweest dat we helemaal niet meer weten welke micro het beste is voor welke gitaar. En, dus wij doen maar wat.
0: Ah, ja.
2: En, ja, blijkbaar is dat goed genoeg. Maar we weten één ding, dat is, je kunt geen slecht ingespeelde muziek goed krijgen door daar achteraf aan te zitten sleutelen ofzo. Dus we proberen wel ons werk te maken ofzo van hetgeen dat opnemen.
1: Het is ook interessant dat we bij iedere plaat toch wel één en soms wel twee nummers hebben die we zelf absoluut niet kennen.
2: Ja, niet kunnen spelen zo.
1: Ja. Die we ter plekke helemaal in elkaar wijzen, tot we een versie hebben die we dan toch kunnen opnemen. En dan achteraf weten we dan absoluut niet meer hoe dat nummer ging eigenlijk zelfs.
0: Is er een voorbeeld van op deze plaat?
1: Nee.
0: Nee. Dat was een goeie bruusje geweest.
1: Ja. Jij denkt toch al niet, ja?
2: Niet echt.
0: Laten we eens over Jeff Nijs hebben. Als bruggeskinder een nummer van een plaat.
1: Ja. Goed, ja. Kinderenbaas.
0: Ja.
1: Kinderenbaas was het lievelingsalbum van Jeff Nijs. Dat heb ik altijd onthouden. Ik was zelf een vurige lezer van heel zijn oeuvre. Ja. Als kind. Ja. Maar Kinderenbaas is eigenlijk gebaseerd op een heel andere anekdote. Ik werk namelijk in een bibliotheek. En aan mijn balie kwam er een tienermeisje, dacht ik. Ik dacht, ik kom iets vragen. Een boek of zoiets, voor een boekbespreking over te maken. En die begint over facturen die niet in orde zijn en Excels die ik niet heb ingevuld en zo. En dat bleek gewoon de nieuwe boekhoudster te zijn van de gemeente. En toen dacht ik, ik word oud. Want ik kan geen onderscheid meer maken tussen mijn nieuwe collega's en tienermeisjes die iets komen vragen voor een boekbespreking over te maken. Voilà, dat heeft mij geïnspireerd tot een lied dat Kinderenbaas heet.
0: Okay.
1: Ik heb lang getwijfeld aan een titel, omdat dan bleek dat K3 ook nog een hit gehad heeft die Kinderenbaas heet.
0: Beetje verwarring is nooit slecht, hè?
1: Ja, maar dat was wel Erg, ja. Het was echt een rotnummer weer. Hè.
0: Ja. Van de CD of live?
1: Ben, ik goed spelen, hè?
0: Ja, gaat hij spelen?
1: Goed spelen?
2: Ja, wij spelen nu.
0: Ik weet het niet.
1: Nee, we gaan niet spelen. We gaan, nee,
0: CD. Ja. Oké. Okay.

0: De wereld wordt jong. Allee, het is te zeggen, kinderenbaas. Wat is ja. dat?
1: Ja, het is een beetje de teneur van die plaat, denk ik. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ik denk dat die plaat, die drijft eigenlijk op een soort dubbelzinnigheid. Zo. Ofwel word ik een dag ouder en word ik wat nostalgisch en zie ik het allemaal niet gewoon niet meer. Ofwel gaat het niet zo heel goed met de wereld.
0: Ik kan ook de twee zijn.
1: Ja. En ik heb dan liever nog dat ik dan toch wat ouder word en wat nostalgisch dan het eerste, maar het zou wel eens kunnen dat dat niet zo goed gaat.
0: Ja. Wil je al nog iets spelen? Of?
1: Ja, over het feit dat het niet zo goed gaat in de wereld, daar hebben we een liedje over gemaakt.
0: Oké.
1: We hebben dat gezet op het schip van een schip van Wannes van de Velde. En dat is een keer op een avond uitgerold toen ik een nieuwsuitzending zag over een vrouw die was gestorven in Gaza, maar ze hadden toch nog een keizersnede uitgevoerd en ze hadden daar een levend kind uit die dode vrouw gehaald. In een gebied dat vroeger Palestina heette en dat mijn moeder altijd het heilig land noemde. Er gebeurde zo'n wonderlijke affaire, maar toch in zeer, zeer, zeer droevige omstandigheden. Mogen we het spelen?
0: Absoluut. Okay. Graag zelfs.

vooral een Grieks-Romaanse mythe. Toch kwam het gewoon op het journaal.

0: sterf.
1: Een wrakgodin en hij zo'n kind dan kuist.

geschiedenis van Boemen en Geweire. Een kind geboren in talig land, het

0: Ik had als toen een applaus van één en eens. Maar dit is al niet te min.
1: Mag ik daar iets over zeggen?
0: Ja.
1: Het is altijd moeilijk bij mij om dat te spelen.
0: Ja.
1: En dat heeft vooral te maken dat ik word super hard aangegrepen door die.
0: Ja.
1: Ik geef les, middelbaar, in een school in Gent. Andere mensen zouden dat een concentratieschool noemen. Ik zie dat helemaal anders. Maar ik heb dagelijks nieuwe kinderen in mijn klas die uit Gaza komen. En dat is zo hard. Dat kun je niet inbeelden. En dan, als we dat nummer spelen, als we dat nummer opnemen, dat is echt verschrikkelijk. En hoe hard dat dan moet zijn voor die gasten om naar hier te moeten komen. Ja, ik heb nu weer zo'n leerling die binnengekomen is, maar ja, die zit in tijden. Papa is er nog, huis is weg. Een helft van de familie zit hier nu in België. Die proberen iets te doen. Daar kunnen we niet bij. Hè. En dan, wat is het? Dan zijn de wereldleiders elkaar aan het uitschelden.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Zijn of zo, ik weet het niet. Maar ja, het is echt wel een hevig nummer. En ik ben blij dat Hans dat geschreven heeft en dat ik het altijd mag spelen.
2: Het is ook Lodewijk die gezegd heeft dat we absoluut moesten opnemen. Omdat ik zeg, ik heb dat in een roes geschreven. En dan weet nooit goed wat gaan doen zijn natuurlijk. Soms komt dat goed en soms niet. Hè.
0: Ja. Er zijn veel teksten die geen nummers worden.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Maar nummers, gewoonlijk kan nummers dragen. Dat is echt sprokkelen en dingen bij je inschrijven. En,
0: oh, ja.
2: En ik schrijf zelfs niet veel. Hè. Ik verzin veel op mijn fiets en zo. En dan probeer ik mij te herinneren wat ik heb verzonnen. En dan schrijf ik het uit. Er zijn veel dingen dat ik eenmaal herkouwen die ik in één keer kan opschrijven.
0: Ja. Ik weet dat Jimmy Carr zegt, dat gaat dan over moppen, maar ook van dat hem die achterste voren schreef.
2: Dat gebeurt ook.
0: Hij begint bij de punchline en dan schrijft hij het verhaal naar de punchline.
2: Ja, tuurlijk, ja. Omdat, dus, ja, als je een echt goede chanson wilt schrijven, gelijk dat Brassens, dat hij bijvoorbeeld, dat begint en dat eindigt ook vooral. Hè, dat begin en dat einde zijn heel erg met elkaar verbonden. En dan is het dikwijls handig om van achter te beginnen en naar voren te werken. Backwards chaining.
0: Ja, inderdaad. Ja. Noemt
2: Jocke Schreur zat er altijd over.
0: Oh ja, Jimmy Carr dus ook. gaan we nog iets van de plaat opzetten?
2: Ja?
0: Een voorkeur?
1: Stemmels en stelen.
0: Ah, goeie. Goeie idee.
2: Ja, dat is goed. Mag ik er iets over vertellen?
0: Ja.
2: Ja, dat is een frase die ik heb aangetroffen bij Andreas de Weert, straatzanger in de eerste helft van de 19e eeuw in Antwerpen. De man was douanier van beroep. Hij schreef in zijn vrije uren straatzangen die gebaseerd waren op de actualiteit, op de mode, een beetje het belachelijk maken van de rijken. Hij voelde zich ook flamingant, want de rijken waren waren francofoon in die tijd.
0: Ja, tuurlijk. Dus
2: hij vond zichzelf een flamingant. Het is een heel ander soort flamingant dan de flaminganten van tegenwoordig. En hij heeft heel rake, goede dingen neergepend. En ik ben niet zeker dat hij dit zelf heeft gevonden, want je vindt het ook terug bij Louis Paul Boon, bij De Zwarte Hand.
0: Ja, maar die kende Aalst. Ook die dingen natuurlijk. Die kende die volkszangers ook natuurlijk.
2: Ja, dus die volkszang zit waarschijnlijk een beetje overal. Het is het verhaal van grote stelen en kleine stelen.
3: Die venten zijn nog wilder dan...
2: Oh, maar wel begin.
0: Ja, daar... Dat begint soms automatisch, die cd-speler. En dan
2: live.
0: Stond dat al.
2: Goed. Ik heb er ook al naast gespeeld.
0: Voilà.

0: Dat was catastroof. De titel kun je zelf wel bedenken, denk ik.
1: Nou ja, ik voel mij aangesproken.
0: Ik kan maar juist de schuiven open. Ja, ik heb juist wat veranderd aan de opstelling hier. Goed. Ging je al nog iets spelen? Of?
1: Dat kan ook.
0: Ja,
1: kan ook. Ja, natuurlijk.
0: Oké. Okay. En er iets over zeggen misschien best?
1: Ja, we gaan de ik denk de Showbiz Blues draai spelen. Dus dat is dan de derde keer dat ik een Showbiz Blues heb. Hè. Dat is vrij veel dat dat voorkomt. Ja. Deze is veroorzaakt tijdens een 11 juli viering in een niet nader genoemd dorp.
0: Wommelgem?
1: Nee, hè. Dit is ergens helemaal anders. Ik kan het niet zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Ik had de gemoederen die ophitsen. Ja. Ik was... City van de Mode ging ik spelen.
0: Ah.
1: Ik ging iets zeggen over de vorige burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens. Dat was nogal een reclamejongen, hè. Nogal een modefiguur eigenlijk. In een tijd was ik er niet zo zot van. En dan moet ik iets lelijks gezegd hebben. Ik heb gezegd... ik kon toen ook niet weten wat er nog allemaal burgemeester ging worden van Antwerpen. En toen wist ik niet goed niet meer dat een 11 juli viering is, denk ik.
0: Ah,
1: en
0: ja.
1: Wie dat

0: Kleffer me. Cool. Ik heb ook nog altijd niet goed verstaan wat er juist mis was. Hè. Ja. Ik heb iets, ja, ik weet het, ik heb iets gezegd over de Oostfrontbeweging en over de drugsmafia.
1: Wow.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Ik ga het allemaal niet herhalen, want dat mag niet van het LFJ-comité. Goed, ik heb er dan een nummer over geschreven, hè, want dat soort dingen, dat is dan heel inspirerend. Hè. Is dat hier allemaal open?
1: Ja.

gelachen met het Vlaams bestuur. Ik ken per tang al mijn klassiekers, Van Nullebroek en Jef Tinel. Maar fanatieke politiekers, die zeg ik met plezier vaarwel, mijn broeder. Want ik trek liever naar de Walhalle, want er wordt nog gelenterfend.

En ook Margriet is daar gebouwd. Geef het maar toe, het is goeie grond. En ze de

0: Wat voor denk je?
1: Heel mini applaus. Showbiz Blues. Ja, de eerste staat op de eerste of de tweede plaats?
2: De eerste plaats staat er, ja.
1: Ik heb een draad kwijt. Blues. Juist, daar dat was het bruggetje. Jij speelt nog in een andere band. Zijn de...
2: Ik speel in een bluesband met mijn dochter.
3: Mm-hmm. Ja, en ik in een close harmony band met zijn dochter.
2: Ja, het is allemaal ingewikkeld.
1: Ja, de meeste weten niet, maar ze ook schoonbroers.
2: Ja,
1: het is eigenlijk een beetje een familiebedrijf.
2: Wij zijn zodanig schoonbroers dat volgens mij zijn zuster mijn vrouw is.
3: Ja. Zoiets.
2: Ja.
1: En dus jij ook noemkel van... Ja, uiteraard.
2: Dat klopt, ja.
3: Van al mijn nichten en neven, ja.
1: All right.
2: Er zijn mensen die beweren dat ik dat allemaal bedisseld heb op voorhand, maar dat is niet zo. Dat is helemaal...
1: Nee.
2: Vanzelf gekomen, eigenlijk, ja.
1: Maar een Lesco Blues was wel een plan, of niet?
2: Lesco Blues is een project van mijn dochter. Mijn dochter die vanaf de leeftijd van 0 jaar eigenlijk niet anders heeft gehoord dan Django Reinhardt, oude New Orleans muziek in Brassens. Voilà. Die is in haar tienerjaren zegt ze, papa, wat ik eigenlijk wil doen, is blues zingen. En ik zeg, geen probleem dochter, uw papsi gaat u begeleiden. En toen had ik pas door dat ik dat eigenlijk nooit had gespeeld, blues. Echt blues, hè.
1: Ah ja.
2: En dan heb ik heel hard moeten studeren, eerlijk gezegd. Ja.
1: En een nieuw gitaar kopen misschien ook.
2: Ook nieuwe gitaar. Maar nieuw gitaar kopen is geen probleem. Dat doe ik er. Maar ik heb serieus moeten leren vingerpikken en zo. Ja. En met die ellendige ijzer spelen en zo. Ja. Dat was wel nodig. Je moet die stijl toch een beetje zuiver hebben. Anders moet er niet aan beginnen. Het was ingewikkelder dan ik dacht.
1: Ja. Je bent eigenlijk begonnen in de New Wave. Heb ik mij laten vertellen.
2: Maar ik ben een kind van de... Ja, enfin, mijn tienerjaren zaten in de jaren 80 en dan begonnen sowieso mijn New Wave. Ik was van heel katholiek, ik kom af en dan zoekte natuurlijk als vanzelf slechte vrienden. Mijn slechte vriend, die heette Peter Mertens. Ja. Die is in Tunnes, woonde in Zoersel, deelgemeente van Zoersel. Die in toetsen speelde en die zocht nog een gitarist voor zijn New Wave band. Okay. Ja, dat ben ik dan geworden, ja.
1: Alright. En hoe zit het dan bij Django? Dat was via die plaat dat je dus juist zei, in begin jaren 2000 of daarvoor nog, dat je bij Django Reinhardt bent uitgekomen?
2: Nee, bij Django Reinhardt ben ik echt geraakt. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dus ik ga... studeren in Gent. Ik kom daar een schoon meisje tegen met rood haar, salopette en zo. Ja. En er was iets met je fiets of zoiets. En ik had een 2PK, dus we smijten die fiets in een 2PK op en rijden naar huis.
1: Iets zeg maar dat er ook een leken over is geschreven.
2: Ik heb geen verbeelding, Toon. Ik heb echt geen verbeelding. Alles waar ik over zing is echt gebeurd.
1: Okay.
2: Ja, niks om te doen. Ik kom er thuis en ik hoor fantastische muziek. Ik zeg, wat hoor ik? En haar pa zegt, dat is Georges Brassens. Ik zeg, dat vind ik echt fantastische muziek. En die man zegt, dat is eigenaardig, want dat is eigenlijk een dichter die zich wat begeleidt op gitaar. Ik zeg, ik versta niks van dat Frans. Ik ben een kind van Flamingiganten, maar die gitaar vind ik geweldig. En ik wil weten waar dat vandaan komt. En ben ik echt zo... Ja, platen gaan zoeken. En dan had ik het gevonden. Die gitaar die was gebaseerd op de gitaar van Django Reinhardt. Ik hoorde dezelfde klank, dezelfde ritme. En in één keer had ik... Ik had er gelijk alles voor over. Voor heel mijn vroegere bagage overboord te smijten. En dat te doen. En dat heb ik dan ook gedaan.
1: Echt in hoe oud waren dat dan? 20 of zo?
2: Ja, okay. Inderdaad. Maar dat heeft allemaal nog jaren gekost. Hè. Maar kon ik dat zelf niet? Dan ben ik naar Koen de Kuiter getrokken, die toen in Laatheim woonde nog.
1: Ja, uw vrouw heeft mij dat eens verteld. Dat er een redelijke push in de rug nodig was. De
2: eerste. Dat is zacht uitgedrukt, als je mij kent. Ja.
1: En dan... en trouwens, ja, Koen de Kuiter, die ook in Les Cow Blues...
2: Ah ja, is een vriend voor het leven geworden. Ja, ja, ja, ja, we zijn echt kameraden geworden. En, ja, dat is al 30 jaar.
1: Ja, ik zal een onderzoeken nummer dat Les Cow Blues zijn, draaien, want
2: die dat hebben dus ook een plan. Ja.
1: Ik heb I Need a Little Sugar in My Bowl klaarstaan.
2: Dat is goed.

0: Vertel maar.
1: Ja.
2: Onwaarschijnlijk verhaal. Ik was in Honfleur. Waarom was ik in Honfleur? Ik weet het weer, ja. We waren op spoor van Gus Viseur. Gus Viseur, een van, ja, misschien wel de allergrootste accordeonist in de jazz die er ooit geweest is. Belg, van Lessines afkomstig. Gelijk René Magritte. Ja.
0: En Claude Criquelion.
2: Ja, oké, okay, ja, absoluut, absoluut. Ja. Heeft lang in Parijs geleefd. En op een dag was hij in Le Havre terechtgekomen. Heeft er een muziekwinkel gehouden. En ik was met mijn vriend Herwig de Weert op zoek naar die muziekwinkel in Le Havre. Maar voor de gezelligheid zaten we gelogeerd in Honfleur. Dat toch wel een pak gezelliger is dan Le Havre, kan u verzekeren. We zijn gelogeerd aan een pleintje. Er staat een man in de kou, een hele avond. En Herbie is nogal een curieuze mens. Dus ik ga vragen wat die mens er doet. Wij naar beneden. Hij vraagt, wat doe je eigenlijk? En hij zegt, ja, ik ben professioneel oesteropenmaker. Maar het is winter. Het was echt putje winter. Het was half december. Hij zei, er is niemand. Niemand wil oesters. Dus ik sta hier gewoon in de kou te wachten tot er iemand oesters koopt die ik dan moet openmaken. Of het restaurant, dat er iemand oesters bestelt die ik moet openmaken. Ik vond dat inspirerend. En die man die sprak ook met heel veel trots over zijn beroep. Hij zegt, ik heb overal oesters opengemaakt. Je kunt dat niet geloven. In Parijs, in Toulon. En dat lijkt een onnozel ding, oesters openmaken. Het ook is dat dus een professie. En kunnen daar heel lang over vertellen. En kwam ons toch voor dat die man een beetje in slechte papieren zat, want die had dus eigenlijk er niks te doen in de winter. En ik dacht, ja, muzikant zijn, dat is ook zoiets waar je uren kunt over vertellen, maar je stond ook dikwijls in de kou. En dan heb ik er een lied over geschreven.
0: Alright. Ja, het was mij niet eens duidelijk dat dat bestond ervoor, een oester openmaken.
2: Ah, wel, ik wist het ook niet, nee. Ah.
0: Dus,
2: ik heb hem nog gezegd, zeg, dat is goed. Ik heb juist de Sint-Jacobschelpen gekocht, daar in Honfleur. Ik koopte dat gewoon zo helemaal in de schelp. Hè. En hij begon dan helemaal uit te leggen hoe dat je dat moest openmaken.
0: Ah,
2: en hij zei, je moet zien dat je daar niet met je vingers tussen zit, want ze zijn af.
0: Oké. Okay.
2: Dat heeft zodanig veel spieren. Dat,
0: ah, ja.
2: Ja. Kijk, we leren nog bij.
0: Voilà.
2: Ja.
0: Ik wou juist zeggen, hij geeft zijn métier nog weg, maar het was eigenlijk om je vingers te redden, eerlijk.
2: Ja, ik denk dat we toen al gezegd hadden dat ik muzikant was. Ah, ja. En begon zich in één keer zorgen te maken over de Sint-Jacobschelpen. Ja. Goeie verhaal.
0: Wil je al nog iets spelen?
2: Ja. We gingen nog Eyes and Muggin proberen spelen, dat ook op de plaats staat. Ik heb het vertaald als Schobbejak. Eyes and Muggin is een lied van Stuff Smith. Een zwarte vioolspeler uit de vroege jazz in Amerika. Wild figuur. Yep. Goed nummer. Django heeft het gecoverd. Ah, ja. Ergens halverwege de jaren 30 heeft hij dat dus opgepikt en heeft hem dat gecoverd. Ik heb er een eigen zwaai aan gegeven. Ik ben een schobbejak. En ik dacht, ja, we zitten in een tijd van de schurken. Hè. Ja, overal loopt het vol schurken. En ze zijn er ook nog fier op dat ze schurk zijn.
0: Ja, ze hebben president en zo.
2: Dat soort, ja, figuren. Ja. Ook, perfide leugenaars die maar blijven liegen. En ze zijn er fier op en ze vallen niet door de mand. En ik dacht, aan dat tijdperk wil ik dan toch wel een nummer wijden. Schobbejak. Eén, twee, drie, vier.

Hier zit een schobbejak. Schop, schobbedoe, schobbedoe, wauw, wauw, wauw. Zijn schobbejak. Ik zijn een schobbejak. Al mijn schobbejak. Schop, schobbedoe, schobbedoe, wauw, wauw. Wie is goed met Leslie begonnen? Wie is de baas van zo'n orkest? Wie heeft je stoem een tekst verzonnen? Moet hem blijven zingen, want zo klink je het best. De politie kan nooit geloven dat we de banken gaan beroven. Ons heel met cocaïne verdoven. Een echte schobbejak ligt er nooit in de bak. Zijn een schobbejak. Alles uit oude vrek. Goh richt in mijn zak. Schop, schobbedoe, schobbedoe, wow.

0: Een echte schoolgek kreeg je nooit in de bek. Voilà.
1: Ook opgedragen aan Didier Reinders, vind ik.
2: Ik zal er nog een, denk ik, een inspiratiebron voor echter pakken.
3: Voetbal is simpel.

zitten dingen die misschien minder interessant zijn. Dat zijn de details, en dan is het ook nog zo. En dat is punt 2. Je moet appels nooit met peren vergelijken. Je kan alleen zeggen, het is allebei fruit. En als ik zou willen dat je het begreep,

0: waar zelfs de goeie God de zon nooit let schijnen, ziet hem met lief, schuchter en naïef, achter gordijnen. In een donker kot waar zelfs de goeie God de zon nooit let schijnen, ziet hem met lief, schuchter en naïef, achter de gordijnen.
1: Dat, wacht, hè. Ja, oké. Dat was... Er stond nog op, oké. Ik moet even voor de titel spieken. La Città Vecchia. Ja. Zeg je dat juist?
2: Ja, is goed.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Fabrizio De Andre, ja.
1: Een... was het Napolitaan?
2: Nee, komt van Genua.
1: Genua, ja.
2: Genua is zo werig als Napels eigenlijk, als het op armoede een vuiligheid aankomt van bepaalde wijken. Dus, echt een onderbuik van Italië.
1: Ja. Ik dacht altijd dat het in het zuiden nog veel erger was, altijd.
2: Het is er warmer natuurlijk, dus het wordt er allemaal nog wel wat smeriger verschillen.
1: Maar armer ook. Voorbij Rome is het erg moeilijk troeven, het schijnt.
2: Ja. Maar Genua is pittig.
1: Ja. Trouwens, voor ik het vergeet, dat hebben we nu meer over voetbal, met quotes van Cruijff, was van Joop Visser.
2: Joop Visser.
1: Geweldige Joop Visser.
2: Ik volg dat heel lang. Bij vroege 20er jaren. Ja. Ik vond dat geweldig. En die mens heeft zodanig veel lef. Dat heel veel nummers, wist op voorhand dat dat nooit kon gedraaid worden op de Nederlandse media. Ja. De Volkskrant is een kutkrant. Heineken is een harddrugs dealer. Ja.
1: Alleen maar kutmuziek op Radio 1.
2: Ja, voilà. Ja. Over Hilversum heeft ook nog een mottig nummer gemokt, denk ik. Maar het is allemaal prachtig en recht voor de raap en boef erop. Geweldig.
1: Ja, zoek je tijdens een van de optredens dat hij er een sport van had gemaakt om van elke stad in Holland om daar vijanden te maken.
2: Ja. Dus, ja, een soort door en door sarcastisch figuur.
1: Ja.
2: En je kunt er ook geen politieke kleur op plakken of zoiets. Alles gaat er gewoon aan. Hij heeft ook een nummer over linkse mensen geschreven. Ja. En dat is even erg dan die andere dingen. Dus, ja, prachtig.
1: Wacht, we mochten nog niet vergeten, want het is bijna 12 uur. Gespeeld binnen... Niet nu zondag, maar de zondag erna.
2: Ja.
1: Op Sint Andries, op een festivalletje met allemaal...
2: Gypsy Jazz.
1: Gypsy Swing.
2: Ja, Django Festival. Maar alles gewoon volk, hè.
1: Ja. Jij hebt ze juist nog even opgezocht.
3: Oei. Ja, Stokkelen-Rosenberg.
2: Stokkelen-Rosenberg speelt, ja.
3: Komt met Renaud Dardenne en Alexandre Tripoudy spelen.
2: En Ben van Bortel, die is ook de organisator van heel het festival.
3: Het is allemaal volk dat je echt moet gezien hebben. En dan...
2: Sam van Opstalen speelt met Koen de Kuiter.
3: Dat is de bezetting La Morale.
2: Ja.
3: Ook wel de moeite. En dan de groep daarvoor was ook wel interessant.
2: Die groep daarvoor is ook interessant, ja. Die zingen Antwerpse liedjes, gebaseerd op... muziek van Django Reinhardt en Gypsy Jazz.
3: Ja, Brassens en zo. Ja. Amstelveld, denk ik. Ja.
1: 14 juni is dat. Allen daarheen. Even zien.
2: Is nog één nummer?
1: Ja, nog één nummer. Rot.
2: Nou ja. Goeie. Ja, het is toch niet de macht. Hè?
1: Ja. Heel sreffend tekst, vind ik. Rot.
2: Denk je het ook?
1: Volgende week dus voetbal. Want een heel dat circuit van 2K begint. Interesseert mij op zich geen hol. Behalve het feit dat er 48 verschillende landen aanwezig zijn.
2: Veel muziek.
1: En ik kan daar van die 48 landen de komende weken muziek draaien. Dat is het plan. En voor de rest... Kunnen die potten-stemmers mij absoluut niet interesseren. tot volgende week.
0: Het leven is rot en te kort.
4: amper nog tijd voor een traan. Hier stinkt de ga dat nog iets wordt. Je wordt uit en dan is het gedaan. Als de kindertijd is gepasseerd, verandert wat zeut was in zeur, dan wordt het beleefd geïnviteerd om te passen in hun structuur. Je truurt over het paradijs dat je nog gekend hebt als kind.

avond vergalt. Het valt bij mij wel eens meer ver, de wanhoop die mij overvalt. Op 20 jaar zoekt hij een lief en weet er geen vind die heb pech. Wordt hij het spel toch altijd verdief? De liefde verdampt en vliegt weg. Dan bleef de gaai achter alleen, met een glas rode wijn of een pint. Je drinkt rap de dagen oneen, omdat je de uitgang niet vindt. En vrienden die steuren een kat, maar koud

is rot en te kort. Amper nog tijd voor een traan. Hier stinkt de gaat dat nog iets wordt. Je wordt oud en dan is het gedaan.

Je vult daar nog rijdelijk mens, maar je draait de wagen de loer. In haar dromen zit er nog Brassens, in de spiegel Serge Gainsbourg.

Leven is rot en te kort. Amper nog tijd voor een traan. Je stinkt te gaan dat nog iets wordt. Je wordt oud. En dan is

0: vertelde mij er straks ook dat je begin jaren 80, 384, iets... Kunstenaar. Hoe is het voor u begonnen? Waar is het voor u begonnen? Wat waren de eerste tekenen van hip-hop in deze contreien volgens u?
1: Inderdaad. Ik ken Carlo Arkis van 84 zoiets. Toen Beat Street, het jaar dat Beat, het jaar dat Beat Street uitkwam. Het begin van ja, hip-hop die, of de wereld die hip-hop ontdekte.
0: Was een, veel mensen zeggen dat dit, hè, Beat Street, dat dat in Europa in de cinema's werd vertoond en dat dat eigenlijk alles naar hier heeft gehaald. Is dat ook wat jij zou zeggen?
1: Dat zou ik zeggen, ja. Inderdaad, ja. Inderdaad. Dat was, ja, fenomenaal. Hè. In een eerste straat werd die film afgespeeld. En... buiten op straat lag er een karton en waren er mensen die gesponsord toen waren, denk door Mambo, een snoepje. Ja, en die waren daar aan het breakdansen, dus iedereen ging dan ook proberen te breakdansen. En ja, daar is eigenlijk...
0: Was een soort promo-actie voor de film.
1: Ja, inderdaad.
0: In de Anesse straat, dan hebben we het over de straat die in die periode... ook de Funk U huisvesten, iets waar we het straks zeker over gaan hebben, wat voor u heel belangrijk is geworden, geloof ik.
1: Ja, op een gegeven moment wel.
0: Op een gegeven moment toch. Er waren nog andere zwarte discotheken, maar ook tietenbars, zoals men dat toen ook wel durfde noemen.
1: Zelfde eigenaar.
0: Dan heb je het over de Reeves.
1: Inderdaad, ja. ook even gewerkt.
0: Ah ja, je hebt er ook gewerkt. Ja. Ja. En in die straat waren ook cinema's gelegen destijds. Nu is daar enkel de UGC nog gelegen. Die heeft eigenlijk alle andere cinema's vermorzeld.
1: Ja, ervoor al waren de cinema's weggegaan. En zijn de cinema's... een van de zalen is toen... hoe heette die discotheek? Dat moeten we ze biedt googelen. Mm-hmm. Dat is mijn geheugen ontgaan. Mm-hmm. Maar dat was een van de grootste discotheken toen op het moment in Antwerpen, in de Anesestraat. Tony McKenzie van de Funk U, die heeft daar ook nog een... die heeft dat iets afgehuurd om, ik denk in 88, 8 of 89, heeft hij daar R. Kelly geboekt. Mm-hmm. Met zijn debuut-LP. En... ik heb het voorprogramma toen opgetreden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, je vertelde mij dat je zowat op de grens op aan, de suburbs van Antwerpen, in de blokken, zoals men dat dan noemt, de blokken van toen, was dat nog Luitbal of denk ik...
1: Ekeren, hè.
0: Ekeren, ah ja, ja. Dat is al Ekeren. Waar je zei beginnen breakdansen met Carlo Arkis.
1: Inderdaad. Daar is het een beetje begonnen. Bij een breakcrew. En tijdens de zomervakanties hebben we elkaar ontmoet. En zijn we daar beginnen samen oefenen. Allee, hij was er vooral beter in dan ik.
0: Was toen ook een breakdancer?
1: Ik brak meer dan ik danste.
0: Oké.
1: Okay. En ja, inderdaad. Hij was redelijk straffing. En je moet ook weten, in die periode... Dat was een periode dat iedereen een beetje de hele art van hip-hop probeerde te doen. Dus dat ging van breakdansen naar beatboxen, naar rappen, naar graffiti spuiten. Dus,
0: jullie waren eigenlijk allemaal al die dingen aan het proberen?
1: Iedereen was die periode een beetje allround. En hetgeen waar je in uitblonk, daar ging je natuurlijk meer je energie in steken. Mm-hmm. De logica hetzelfde.
0: Ja, uiteraard, ja. En dat was voor u het, meteen het DJ'en, of het scratchen, of het beat maken?
1: Ja, niet direct. Ik had toen nog niet de kelder. Dat was in 84. Ik ben in 86 de kelder begonnen. Maar daarvoor had ik pick-upjes met een versterker ingebouwd. Mm-hmm. Een speakerke, dat je zo
0: kon
1: openklappen. Mm-hmm. En daar was ik al mee bezig sinds 80, 81, met proberen te scratchen.
0: Met één plaat dan? Met één platenspeler?
1: Ik had twee platenspelers, okay. Elk met een ingebouwde versterker.
0: Oké, okay. En geen mixer?
1: Geen mixer. Dus de mixer was niet belangrijk, het was belangrijk om die plaat kapot te krijgen.
0: Oké. Okay. Dat waren geen technisch platenspelers, veronderstel ik?
1: Nee. Technisch platenspeler is gekomen pas in 86, zoiets. Hè.
0: En hoe
1: alleen voor mij, hè, de technisch is ontstaan in 72, maar de eerste keer dat ik het gevoel van een technisch in mijn handen heb gekregen, was in 86, toen ik mijn eerste platenspeler gekocht heb.
0: Hoe klonken die vroege experimenten?
1: Crappy, hè?
0: U had wel gezien in die film, hè, in Beat Street, wordt op een bepaald moment getoond hoe je een ritme verlengt. Hè?
1: Ja.
0: Het zijn die heel simpele, vroege trucs, hè, waarbij dat je een break laat horen en dan het met dezelfde plaat verlengt. Is dat ook wat je op dat moment... Hè?
1: Bah, niet direct. Hè. Ik ben echt begonnen met scratchen.
0: Okay.
1: Dus proberen met een woordje of met een bepaald geluid op een plaat dat melodieus
0: ritmisch te laten klinken
1: op een andere plaat die instrumentaal is.
0: Oké, dus je liet eigenlijk een instrumentale plaat lopen en terwijl waren met een andere platenspeler zonder mixer rondover rammen.
1: Inderdaad.
0: Oké. Waren dat dingen die je al opnam en die bijvoorbeeld gebruikt werden om op te breakdansen of zoiets?
1: Nee. Maar het is wel interessant, misschien, ik weet niet of u of de luisteraars dat weten, maar eigenlijk breakdansen, mensen gaan dus heel snel vermengen met het breken van hun lichaamsdelen, maar dat is eigenlijk niets. Breakdansen komt eigenlijk voort uit het herhalen van de break. Mm-hmm. Dus als je naar de platen van de jaren 70 en begin jaren 80 luistert, de meeste platen die hadden een break, dus een instrumentaal gedeeltje.
0: En gewoonlijk van enkel de drums, hè? Of enkel drums en bas bijvoorbeeld.
1: Drums en bas, voilà. En dat ging de DJ herhalen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was het moment dat de b-boys daarop gingen dansen.
0: Ja.
1: En daarvan is break dancing ontstaan.
0: Ja, ja, ja. Ja. En namen jullie, als jullie de karton op straat in Eekeren legden, bij wijze van spreken, namen jullie daar muziek mee naartoe?
1: Een ghetto blaster.
0: Een ghetto blaster, ja.
1: Ja. Cassettes, hè.
0: En ja, oké. Okay. En dan speelden jullie hip-hop mixen?
1: De message, nee, mixen was er toen nog niet.
0: Nee,
1: dat
0: okay.
1: was er toen nog niet. Dus dat waren zelf opgenomen cassettes van een plaat naar cassette gebracht.
0: Ja.
1: En dat was nummer na nummer. Hè.
0: Ja.
1: Dus het echt breakdansen, dat concept was nog niet doorgedrongen op dat moment in Europa.
0: In 84 was ook de Beastie Boys enzovoort hier nog geen hit geweest. Er was eigenlijk hip-hop was nog niet in Europa doorgedrongen tot hitlijsten, of toch nog niet echt gecommercialiseerd.
1: Buiten Rapper's Delight, hè?
0: Buiten Rapper's Delight, ja. En hoe was dat dan het eerste wat je zelf kende?
1: Boah, dat is iets wat iedereen wereldwijd gekend heeft. Hij heeft nummer 1 gestaan in dat was de Pump Up the Jam van 1981,
0: ja. Hè? Ja, voilà, ja. En wat waren zo de eerste hip-hop platen die je kocht? Of de eerste platen die je kocht om met scratchen?
1: Grandmaster Flash in The Furious Five, The Message, die eerste LP. Je had toen ook een serie. De Britten waren er eigenlijk snel opgesprongen. Je had een compilatie gedoe, dat noemde Electro.
0: Mhm.
1: En daar stonden dan, ja, Electro, dus Al Nefish, de early 80s, electro hip-hop toestanden, mm-hmm. van Planet Rock naar al die...
0: Die 808...
1: Al de 808 op tempo spullen.
0: Mm-hmm.
1: En meer langzamerhand begon dat meer de hip-hop richting in te komen. Dan spreken we over tussen 84 en 87. En dan zijn ook de echte LP's er gekomen. Boogie Down Productions is gekomen. LL Cool J, Run DMC. Later Public Enemy. Maar bon, er was maar één winkeltje in Antwerpen destijds waar je terecht kon. En dat was de Popkelder.
0: Ja. Ja, absoluut.
1: De Popkelder bij de Philippe.
0: Ja. En later bij Bart, die zeer gespecialiseerd werd in die hip-hop.
1: Nog niet zo lang geleden gestorven.
0: Helaas, ja, inderdaad.
1: Ja.
0: hoe heeft het zich... hoe manifesteerde zich dat in het uitgangsleven? Jullie waren een groepje vrienden die op straat stonden te breakdansen met een ghettoblaster erbij. Herinnert u de eerste keren dat die dingen werden georganiseerd? Dat er specifiek feesten werden georganiseerd waar naar hiphop geluisterd werd en op gedanst werd? Was dat ook iets, bijvoorbeeld ergens naar school ging en daar andere mensen leren kennen die daar ook in toe waren en werd het zo ruimer? Of hoe is dat gegroeid?
1: Ja, op school is dat niet echt gebeurd. Omdat het prille begin was echt pril. Dus dat wil zeggen, als je per school... Eén breakdancer had.
0: Was het al veel?
1: Dan was het al veel.
0: Zoals, heel vergelijkbaar met punk, hè? Met een punk.
1: Zeker en vast, ja. zeker en vast. Dat zijn dingen waar ik pas later ben achtergekomen. Ook het rebellie-idee, dat heel close ligt met het punkgebeuren. Terwijl...
0: Politiek idee ook. Het is natuurlijk harder geënt op de problemen bij de zwarte gemeenschap, maar...
1: Het is black and white with having the same problems. Dus op school gebeurde dat zeker en vast niet. Dat gebeurde in de metro... Het verdikken.
0: Allee. In de metro? Als je onder centraal, feest georganiseerd in de metro?
1: Nee. Niet echt feest, hè. Maar daar gingen we oefenen.
0: Met breakdansen?
1: Met breakdansen, omdat dat een goede vloer was.
0: Als een soort...
1: Dat was eigenlijk een meetingplaats waar andere crews... Hè, en dan ging er gebatteld worden en...
0: De film werd gewoon helemaal nagespeeld.
1: Ja. Onder Centraal Station.
0: Oké.
1: Toen het Century Center, dat was een ander
0: Century Center, ja, natuurlijk. Ja.
1: Daar vlak onder was, er was ook een cinema. Uh-huh. En vlak voor de cinema zalen, die vloer was daar fantastisch om op je rug te draaien.
0: Een gladdere vloer.
1: Ja.
0: Zonder noppen.
1: Ja.
0: En daar leerde een hoop mensen kennen... Die totaal,
1: daar kwam je in contact met andere mensen die ook dezelfde interesse hadden.
0: Die ook into hiphop waren.
1: Was dat
0: iets interstedelijk? Kwamen mensen van andere steden ook naar daar?
1: Op een gegeven moment is dat wel op die manier uitgegroeid. Op een gegeven moment ben ik op Nie van den Einde, Beat with Nie, mm-hmm. Gebotst samen met Gerrit, Mr. Wise.
0: Gerrit Welles, bodypopper. Ja. Of je kent als bodypopper en breakdancer.
1: Ja, inderdaad. Jobo. Die hadden toen een crew, de Antwerp Breakmasters.
0: Oké.
1: En die gaven les in een...
0: Toen al?
1: Die gaven toen les in een parochiezaaltje. Ik denk dat dat in 86, 87 zoiets was. In Berchem. Mm-hmm. En wij

0: voor enkele uren les te nemen. En al heel snel kwam niet met de attentie naar mij toe van, bon, breken
1: is niks voor u.
0: Niks voor u. maar,
1: mooi compliment.
0: Ja, inderdaad. Maar waarom niet mee muziek? Waarom niet draaien? Want je hebt platen draaien, je zit er al even mee bezig, maar ik kan u wat video's tonen en die had dan inderdaad stukjes clipjes opgenomen van BBC en toestanden. En
1: waarop getoond werd hoe je moest beats scratchen, moest maken,
0: scratchen en backspins doen en, hè? Mm-hmm. En ja, dat heeft mijn hoofd helemaal gek gemaakt. En ben ik daar met mijn Akai prullen pick-upjes op gaan beginnen trainen.
1: Mm-hmm.
0: En dan patatenschillen in het frituur, boven de kelder.
1: Uw ouders hadden een frituur?
0: Inderdaad.
1: In Merksem?
0: In Merksem, ja.
1: En die, de Nee, de Beat Wizard?
0: Mm-hmm.
1: Of Beat Wiz, hoe noemde hem?
0: Beat Wiz.
1: Beat Wiz, excuses. Die was al bezig met het maken van beats en met scratchen?
0: Nee, hij was een breakdancer.
1: Ook al, hè, ja.
0: Hij
1: ja.
0: was een van de breakdancers van de Antwerp Breakmasters.
1: Mm-hmm.
0: Samen met Gerrit, samen met Shobo ja. en nog enkele anderen die er net toen, alleen nadien ook zijn afgevallen.
1: Mm-hmm.
0: En dat was eigenlijk de foundation van de hip-hop scene in Antwerpen.
1: Een stuk of 10 mensen.
0: Ja, op een gegeven moment waren dat 10, dan is het uitgegroeid naar 20, dan is het uitgegroeid naar 100. Op redelijk korte tijd. En Gerrit, Nie en Stack.
1: Wie? Ah ja, Stack was graffiti.
0: Stack was de graffiti artist.
1: Overleden is dat.
0: Is ja. ook overleden. Ja. Die hebben dan samen een VZW'tje opgericht.
1: Dat is de Belgian Hip Hop Alliance.
0: Voilà, ja. De Belgian Hip Hop Alliance. En die hebben dan het eerste feestje georganiseerd, het eerste echte hip hop, enkel puur en alleen hip hop in Antwerpen.
1: Oké. Okay.
0: En dat was voor de tijd van de Samson. Dat was in Zaal de Leeuw, denk ik.
1: Was het op dezelfde locatie?
0: Nee, op de Tunaatse baan.
1: Mm-hmm.
0: Een bruin café van voor, met een zaaltje van echt.
1: Een bruin café dat De Leeuw heet, klinkt dan niet echt... dat is een geweldige combinatie. Mee.
0: Jij make the shit up, man. Ja, echt lachen.
1: En was u daar... hebt u daar ook al gedraaid?
0: Dat was mijn eerste...
1: Dat is uw debuut.
0: Mijn eerste keer dat ik voor een publiek met technische... in een echte installatie.
1: Die je thuis niet had?
0: Ik had thuis eentje.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Ik had al gespaard voor eentje. De tweede was onderweg. En ja, dus ik mocht daar met twee Rolls Royce een boel gaan verziekenen.
1: En zou je kunnen zeggen, je werd natuurlijk thuis aan het oefenen op die nogal crappy materiaal, laat ons zeggen, en een echte technics. Komt het op dat moment dat je daar de eerste keer speelde, hadden dat al onder de knie? Konden dan al scratchen deftig? En was dat al publiek zwaar?
0: Natuurlijk. Ja. Zeker en vast. Kijk, dat is het mooie van mijn generatie. De dag van vandaag ermee... Ik heb er straks ook even snel een post gedaan. Van, we gaan laten kijken vandaag hoe poepsimpel het is tegenwoordig met de technologie die daar zeer goedkoop geworden is. Met vrij goedkoop spul kun je...
1: Beats maken.
0: Kan je eigenlijk een volledige productie maken. In onze tijd moest je creatief zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat wil zeggen, wou jij iets opnemen, dan had je twee tape decks nodig.
1: Mm-hmm.
0: Voor van de ene deck naar een andere.
1: Mixtapes te maken. Met de pauzeknop.
0: Met twee crappy pickups. Mm-hmm. Ging de nog belt-driven, dus geen technics. Als je die plaat...
1: Dan schudde dat ding doorheen.
0: Ja, die naald die versprong zeer, zeer snel.
1: Of de band vloog eraf.
0: Ja, de band vloog eraf. Of je moest dat mee in gang duwen voor dat op hetzelfde tempo te krijgen dan 33 of 45 toeren.
1: We klinken als grootouders.
0: Ja, zeker en vast. Maar langs de andere kant... door het gebrek aan professioneel materiaal ging de heel inventief worden.

0: En ja, dan, als je dan het echte materiaal mocht aanraken, dan lijkt dat er vanzelf begint te gaan. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat was het magnifieke eraan. Hè?
1: Wat herinnert u van dat eerste concert? Zou het een concert noemen of een DJ-set?
0: Ja, dat was een breakdance party met een DJ als hoofdact.
1: Mm-hmm. En jij was een hoofdact?
0: Samen met nog een andere gast, die je noemde R2D2. Die heeft niet zo heel veel gespeeld, want die was snel geïntimideerd. Maar bon, daar is wel eigenlijk het groepje vergroot en zijn we mensen tegengekomen van Brussel. Mensen van Brussel waren daar gekomen. Daddy K was erbij. Daddy K die later gekend geworden is met Benny B. Fourmi, die had ook een Daddy K was een breaker hoor, mm-hmm. in eerste instantie. En die hadden ervan gehoord en die waren gekomen voor te battelen.
1: Mm-hmm. Voor te battelen, ah ja, okay. Ja, dus er was wel echt al direct een soort, ja, hetgeen dat je ook in die breakdance films hebt, een soort fightsy atmosfeer.
0: Dat was gewoon dat.
1: Was er daar een oprechte vijandigheid of was dat voor de lol?
0: Nee, dat was voor de lol. En aangezien dat de mensen die dezelfde interesse hadden, was zo klein, die groep was zo klein, dat je nog als eerst was een klein beetje vijandig en dan van, gezien van, wie kan dat?
1: Die kan dat
0: die
1: ook
0: kan
1: wel.
0: Een hispin, die kan een windmill, die kan oprocken, die kan dit, die kan zus. En dan vormde een klik, want je hebt interesses die
1: gemeenschappelijk zijn.
0: Voilà. Dus, en ja, op die manier, dan ga je naar Parijs, want je hebt gehoord, in Parijs is een winkeltje, een hip-hop winkeltje, waar je de fameuze belts kon kopen, waar je uw naam in kon laten zitten.
1: Ah ja, van die riemen mee. Ja. Dus je had ook de riem waar zeker op stond.
0: Ja, zeker en vast.
1: Heb je die best. Nog?
0: Ja.
1: Je doet hier niet meer aan, of wel?
0: Nee. Maar dat waren toen hippe dingetjes. Hè.
1: Jullie zagen er toen ook wel zagen er toen uit als in Do the Right Thing en Beat Street.
0: Je had
1: in ieder geval van dat hoog haar op een bepaald moment.
0: Ja.
1: En dat opgeschoren Do the Right Thing haar.
0: Ja.
1: Hoe zagen jullie er voor de rest uit? Was er direct de mode, was die er direct bij betrokken?
0: Zeker en vast, zeker en vast. Hip-hop is een movement. Een geloof is mode, is muziek, dansen.
1: Het is onlosmakelijk.
0: Ja, alles is gemengd met elkaar. Hè. Kunst, graffiti. Mm-hmm. Dus dat is een all-round iets. Eigenlijk onwaarschijnlijk in hoe dat ook de wereld veroverd heeft. Mm-hmm. Tot de dag van vandaag.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ondertussen loopt dit samen, dat eerste concert, loopt dat samen met de periode waarin nu een kelder start? Het is een soort repetitieruimte, maar ook een rondhang of evenementenplaats voor hip-hop.
0: Zeker en vast. Dat was toen al lopende. En elke woensdag namiddag en zaterdag namiddag was dat het lokale discotheekje voor jeugd. En de mensen die daar kwamen, die kwamen voor te breken en voor naar de muziek die er toen beschikbaar was, er naar te luisteren en op te breken.
1: Dus u had een installatie geïnstalleerd waar op u kon scratchen en doen. De muren stonden ramvol met de graffiti's van Arkies dan?
0: Of waren er ook van een aantal andere mensen? Arkies is een stuik. En als je een stuk bij hebt, go ahead. Hè.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: En dat was een plaats waar de jeugd die dezelfde interesses hadden, terecht konden. Om te zeggen, ik heb al heel snel er ook een business uitgemaakt.
1: Ja?
0: Ik vroeg entree voordat de discotheken entree vroegen.
1: Oké. Okay. Ja. Dus jij vroeg inkom op in hun eigen kelder. Ja, was daar ook een bar dan?
0: Ja, wij gingen chips halen in een Aldi. En wij verkochten die dan voor 3 keer de prijs. Dus,
1: maar jullie waren op dat moment kinderen? Allee, of nog echt jonge tieners?
0: 16 jaar, hè.
1: Ja, oké.
0: 16 jaar, hè. Dus tieners, hè.
1: En daar begonnen meer en meer mensen op af te komen?
0: Dat was een vast publiek. Hè. Het is niet dat publiek per week verdubbelde of zo, totaal niet. Maar het was wel een basis die gekend was op dat moment. En de nieuwe mensen die erbij kwamen, die kwamen erbij. En dan andere mensen die dat niet meer dezelfde interesse hadden, die haakten af.
1: Die verdwenen, ja.
0: Een beetje zoals met alles. Hè. Mm-hmm.
1: Is Fresh Beat Productions ook daar ontstaan? Of was er, wat was uw eerste band? Allee, je bent wel begonnen met scratchen en dat zij de solo gaan doen, ook op feesten enzovoort. Maar was Fresh Beat Productions de eerste band waarin u actief was?
0: Ja, een band was dat niet echt. Hè. Fresh Beat Productions was een concept. Bedacht door Nie van den Einde, Beat with Nie. En die had mij er al... ik en hem, wij waren eigenlijk de basis ervan. Dus,
1: hij maakte op dat moment wel al beats.
0: Hij had een 808 gekocht, mm-hmm. Tweedehands. Mm-hmm. En daar is alles mee begonnen. Hè. En dan, ik had een 4-track cassette recorder mm-hmm. gekocht. En dan zijn we zo begonnen met... Hij maakte een beat en ik ging daar dan een refreintje in scratchen. En Jackie K zijn we... Die is ook in door het breakdansen zijn we elkaar allemaal samengekomen. Too Tough ook, trouwens.
1: Jackie K, die voordien ook met TLP al een project had gehad?
0: Ja, die waren bevriend.
1: Ah ja. Maar die hebben ook muziek gemaakt samen, hè?
0: Ja. Op de kamer, hè. Mm-hmm. Met een cassette recorder en een micro. Hè.
1: Ja.
0: En alleen twee kerstrecorders, eentje van een beat te spelen en dan op die manier een opname, een prille opname maken. Hè. Mm-hmm. Dat is het prille begin van iedereen geweest. Hè. Ja. Ook als je ziet, de eerste LP van MC Light is gemaakt op een 4-track, mm-hmm. de Tascam 4-track. Dat was gewoon de standaard. Mm-hmm. Er was niet beter.
1: Ruis eraf en het klinkt nog steeds goed.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Dus ja, zo is het begonnen met Nie. Een drumcomputer gekocht, refreintjes scratchen, manuela beginnen schrijven. Too Tough is erbij gekomen nadien. En dan hebben wij een hele hoop, hoe noem je dat, ja, zaaltjes, zo parochiezaaltjes afgedaan, waar we dan toen destijds geboekt werden voor een backbier.
1: Ja.
0: Ja.
1: En jullie hadden ook een dansers bij, geloof ik?
0: Ja, af en toe was dat met dansers. Soms was dat zonder dansers. Een beetje afhankelijk hoeveel bekken bier dat er was.
1: Ja. Maar dat moet wel begonnen zijn door een soort zelforganisatie.
0: Zeker een vest. Ja. Zeker een vest. Alles was self-made. Ja. Van A tot Z.
1: Mm-hmm. Hoe klonk dat in het begin? Wat zijn zo uw vroegste herinneringen aan die... Dat is wel uw eerste act. Is niet dat je er voordien nog met andere mensen...
0: Nee. Ja. Alles is begonnen met Nie. Hij is eigenlijk een beetje degene die het oog had zien in wie dat goed was in wat.
1: Ah, ja.
0: En die daar... Ja, Nie is ook 5-6 jaar ouder dan ik.
1: Oké, okay. Ja.
0: Dus hij was destijds de grote broer van iedereen.
1: Ja. Misschien een van de eerste mensen die dat dan hier is opgevallen, die hiphopcultuur.
0: Ja, zeker
1: een
0: vast.
1: Of een oog had van hoe het te organiseren.
0: Ja. Samen met zijn kameraden, dus Gerrit en Stijk, die daar overleden is ook. Mm-hmm. Hun waren allemaal een beetje dezelfde leeftijd. En die bekeken natuurlijk dingen wel een beetje volwassener dan iemand die 15, 16 is. Mm-hmm. En zo is alles een beetje ontstaan.
1: Mm-hmm. Wat herinnert u van die vroege concerten van Fresh Beat Productions?
0: Redelijk weinig. Het is ook niet dat er duizenden waren. Dat was één keer per maand, één keer om de twee maanden is een optreden doen. Nogmaals, dat was het prille begin. Niemand wou van hiphop horen of weten. Ik weet nog mijn eerste DMC-wedstrijd die ik heb meegedaan. Dat was in Funkyu.
1: Die DMC-wedstrijd, ja, misschien moeten we dat eens duiden. Hoe is dat hier terechtgekomen? Want het is een wereldwijd kampioenschap dat volgens mij toen door Technics werd georganiseerd.
0: Nee,
1: of niet?
0: Nee. De Disco Mix Club, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: DMC.
1: Ja.
0: Tony Prince is de eigenaar en founder ervan. Mm-hmm. En die hadden een magazine. Dat in alle platenwinkels kon je dat magazine kopen. Je kon er lid van worden. Dat was eigenlijk... een redelijk commerciële bedoeling erachter. Mm-hmm. En die zijn begonnen, ik denk in 84 of 85, met disco-mix-wedstrijden.
1: Oké, okay. Ah ja, oké. Okay. Dus dat was eerst disco en geen hip-hop. Ja,
0: ja, disco, oh, gewoon muziek mixen.
1: Maar wel, ja, beatmixen en zo toch wel al.
0: Echt beatmixen, ja, hè. Ja. Je had 20 minuten de tijd om je talent te laten zien. ik denk in 1985 is dan DJ Cheese gekomen. DJ Cheese was Amerikaan. En hij is eigenlijk degene die dat de revolutie gebracht heeft.
1: Hoezo?
0: In de zin van, die kwam in een programma dat maar 6 minuten duurde. En die had een stapel platen bij. Van 10, 15 platen.
1: Die hem aframmelde in 6 minuten?
0: Die hem aframmelde, bepaalde stukjes maar over gebruikte. En dat gedurende 6 minuten.
1: Dit is eigenlijk de vroege scratch, hip-hop, breakbeat moment naar die wedstrijden bracht.
0: Ja, hij is degene die dat platform gebruikt heeft om iets anders te representeren dan dat gekend was. Mm-hmm. Je moet weten, die een tijd beatmixen, dat was een art. Hè? Mm-hmm. Er waren maar weinigen. Hè? Ik bedoel, ik ken sommige mensen die mij hier vroeger in een programma gebracht hebben, die nog steeds niet kunnen beatmixen.
1: Natuurlijk over Pierre Littère, die jullie hier een paar keer heeft te gast gehad.
0: Ja, ja, ja, ja. Pierre Littère was een vast figuur in de platenwinkel, in de popkelder. Mm-hmm. En ja, die heeft ons hier een aantal keren uitgenodigd.
1: Ja, maar hij kan nog steeds niet beatmixen. Wordt gefluisterd. 50 jaar DJ. Die DMC World Championships, dat toerden over heel de wereld. Hoe hebt u daarvan gehoord en bent u daarbij betrokken geraakt?
0: Ja, nogmaals, hè, er was dus een internationaal magazine.
1: Ja, ja, oké, sorry, ja, tuurlijk. Ja. En via dat magazine?
0: Via dat magazine kon je wijgen inschrijven. Ja. Toen in die tijd de record shop USA Imports, hun hadden de rechten daarvoor gekocht. Dus dat was een commerciële bedoeling van Jewelsen. Ja. Die hebben daar serieus poen. Allee, bon, als je ziet dat in, ik denk, in 85, in tweede editie, hebben die de Royal Albert Hall gehuurd.
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Royal Albert Hall in Londen.
1: Dus was ook razend populair dan?
0: Ja.
1: Er kwam gigantisch veel volk op.
0: Ja, en ook weer zwaar geld betaald voor een ticket toen al. Mm-hmm. En dat was een zeer internationaal publiek, hè. Mm-hmm. Sinds Beat Street is dat heeft eigenlijk, ja, dat heeft de roots overal.
1: Dat was een soort gigantische revolutie.
0: Dat was het
1: geweest.
0: Zaadje, ja, het zaadje dat overal geplant is geworden, wereldwijd.
1: Ja.
0: En daar zijn plantjes van gekomen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de beste manier om dat te omschrijven.
1: De zaadjes zijn niet opgerookt?
0: Nee. Misschien
1: een paar.
0: Maar bon. En vooral het DJ-gebeuren heeft een heel grote rol gespeeld in het begin. Hè. Als je ziet ook de beginperiode van hip-hop, de DJ was altijd als eerste vernoemd. Mm-hmm. Dus DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Mm-hmm. Dus Grandmaster Flash en The Furious Five.
1: Ja.
0: Dus de DJ was eigenlijk de producer, omdat niemand had een studio ter beschikking, niemand had drumcomputers ter beschikking. Dus hoe werd de dingen gedaan?
1: Ja, omdat het is gegroeid uit een DJ
0: die de
1: micro ter hand nam en daarover lulde.
0: Nee, dat was niet een DJ, dat was een MC.
1: Maar
0: DJ was de persoon die dat het stukje instrumentaal ging herhalen, van dezelfde plaat. Dus je hebt good times, ting, ting.
1: Het is gewoon lopen, hè, dat weet je.
0: Voilà, lopen. Ja. Hè. En daar ging dan de MC over beginnen hosten. Mm-hmm. Dat is begonnen met say ho, say ah. En dan is dat geëvolueerd.
1: We willen die handen zien.
0: Voilà.
1: U bent dan zelf gaan meedoen aan die wedstrijd? U heeft zich daarvoor ingeschreven via dat magazine?
0: Via USA Import gewoon, hè, omdat hun de rechten hadden voor DMC Belgium. En ja, de eerste wedstrijd was een complete fiasco. Hè.
1: Oei, ja.
0: Ja, ja. Dus,
1: dat was in de Funk U.
0: Dat was in de Funk U. Ik was de enige die... Want ja, er stond een flightcase met ingebouwde technicsen en een Stanford mixer. Ik had toen al een mixer met een crossfader. En ik wou absoluut mijn eigen mengtafel gebruiken, omdat ik die crossfader nodig had voor mijn routine te kunnen doen.
1: En die Stanford had dat niet?
0: Die Stanford, geen enkel mengpaneel.
1: Nee, nee.
0: Rodic was toen de standaard, zoals dat je nu Pioneer overal in alle discotheken, cafeetjes en radiostations.
1: Hier hebben we geen... Ja, hiernaast wel.
0: Voilà, voilà. Nee, Rodic was toen de standaard in alle discotheken. In gans Europa eigenlijk. Een Belgisch merk, wat wel eigenlijk fenomenaal is. Beetje af. Maar die hadden geen crossfader. Dat was totaal ongekend. Dus uiteindelijk, na veel zagen, vijven en zessen, mocht ik mijn mengpaneel aansluiten, maar ik moest dat op de... op het andere mengpaneel. Dus daar een stuk flightcase op en dan daar mijn mengpaneeltje.
1: Dus heel hoog.
0: Mijn hoofd zag je niet meer.
1: Ja.
0: En zo moest ik dan mijn routine doen. Ik had dus een stapeltje plato's onder de hoezen.
1: U bent ondertussen 18 jaar ongeveer?
0: Ja, 18 was ik. Ja. 87, ja. 18,
1: mocht, nog niet binnen, mocht nog niet binnen in de Frankio?
0: Eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet.
1: Toen vanaf 21 jaar geloof ik.
0: Nee, 18.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. 18, ja. Regels waren snel te buigen toen. Hè.
1: Okay.
0: In ieder geval, de regel was toen nog dat je 20 minuten mocht doen in België. Ze hadden de spelregels van het wereldfenomeen nog niet opgevolgd, DMC Belgium Usain Bolt. Want op de finale in Londen had je nog maar 6 minuten. Dus ik was eigenlijk al in mijn hoofd in Londen.
1: Jij hebt het al gewonnen.
0: Ja, ik had al gewonnen in mijn hoofd. Hè. Dus ik had een routine van 6 minuten in elkaar gestoken. Ik kwam dan met mijn stapeltje platen, zonder hoezen. Ik doe mijn routine. Ik stap in een b-boy stance van ja, deze was het, dus muziek af. En iedereen was stil. Ik kon een naald horen vallen. Iedereen kijkt naar mij van, die heeft alles kapot gedaan. Ja.
1: En dat was ook zo?
0: Nee, niemand kon het vatten, hetgeen wat ik deed.
1: Ja, ja, ja, oké. Okay. Dat was hier gewoon nog niet geland.
0: Nee, tot de jury toe. Hè. Om te zeggen, de vrouw van de eigenaar van News Import, die zat bij in de jury.
1: Mm-hmm.
0: Iemand die veel van muziek kende, omdat ze platen verkocht. Maar er was op dat moment niet meer een persoon die in dat soort jury zou moeten zitten. Daarnaast hadden ze, fantastisch grappig, de kampioen van Nederland, die in Nederland DMC gewonnen had, de week ervoor.
1: Maar waren dat op dit moment, waren de andere contesters, laten we zeggen, waren dat al mensen die ook scratchten en hip-hop speelden?
0: Ik was de enige.
1: Ah, oei, oké. Okay, ja,
0: ik
1: ja.
0: was de enige.
1: Dus dat was voor de rest allemaal disco.
0: Er waren gasten bij die met een platenbakje kwamen en aan het kijken waren het publiek van, zal ik deze spelen? Of misschien deze misschien beter. En dan voor het luisteren en sigaretje roken en...
1: Die volle 20 minuten gebruikten om eigenlijk een soort de dansvloer warm te krijgen.
0: Ja, terwijl iedereen stond te kijken, hè, van oké, wat gaat er gebeuren? En ik deed dan iets om naar te kijken, maar het was nog nooit gezien en niemand begreep het. Mm-hmm. Er was één persoon die...
1: Je crew niet meegebracht?
0: Nie en Gerrit waren daar. Maar het was zo absurd stil dat ook hun... stil zijn gebleven. Amai, stond hier hard. Er was maar één kerel die dat uitbundig begon te roepen. En dat was de second DJ van de Funk U, Safe P.
1: Ah ja, ja, ja. Paul.
0: Paul, ja.
1: Ja,
0: Paul.
1: Waar jij dan eigenlijk een soort duo mee hebt gevormd later.
0: Ja, hij heeft mij binnengebracht in de Funk U.
1: Oké, ah ja. Dus hij draaide daar al?
0: Hij draaide daar, hij was de tweede DJ.
1: Is ook iemand met het Do The Right Thing kapsel?
0: Ja, dat was een beetje het kapsel van toen. Hè.
1: Ja.
0: Allemaal dezelfde coiffeur.
1: Ja.
0: Mijn b-boy stance, stilte. Eén persoon die stond te juichen. En zo ben ik eigenlijk bevriend geraakt met Paul. Safe P.
1: Die ook wel al met hip-hop bezig was?
0: Nee.
1: Ook niet? Okay.
0: Nee, dat was een funkgast.
1: Ja.
0: Funk you, funk.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb die eigenlijk hip-hop leren kennen. Ik heb via, doordat hij mij in de Funk you heeft binnengebracht, heb ik een platform gekregen waar ik echte hip-hop kon mededelen met de andere mensen. Om maar te zeggen...
1: Maar dat was direct gepiept. Dus Tony, McKenzie en...
0: Nee, niet direct. Er zijn maanden, een paar maanden over gegaan. Hè. Tony McKenzie in het begin, die moest niks van mij hebben. Mm-hmm. Die muziek waar ik deed, niemand begreep dat.
1: Je zou kunnen zeggen, het is een heel... als je echt de turntablism hebt, is een heel heftige manier ook om erin terecht te komen. Hè. Het is geen vlotte... pompende beat, maar het is een ruwe noise op een bepaalde manier.
0: Tja, daar is dat naartoe gegroeid. Hè. In het begin was dat niet zo extreem zoals nu. Mm-hmm, mm-hmm. Er zijn nu kerels die dingen doen dat ik ook zeg van... Mm-hmm. This is a little bit too much. ik begrijp het principe. Laat ons dat allemaal in het midden laten. Het is gewoon... als je... DMC Belgium gewonnen had, wou niet garanderen dat je in de beste club van België of Europa ging gaan draaien. Dat was niet gemengd met elkaar.
1: Nee, totaal niet. Nee.
0: Vooral sinds dat DJ Cheese en Nadine Cash Money en gewonnen hadden, het werd meer en meer hip-hop. Het is, mm-hmm. Uiteindelijk is het gewoon was het een hip-hop DJ-wedstrijd geworden.
1: Bent u daaraan blijven mee deelnemen?
0: Nee.
1: Okay, ik dacht dat u het gewonnen had.
0: Nee, ik heb de Belgische kampioenschappen gewonnen, ik denk in 1991. Ik heb nog meegedaan, ik ben dan naar de Belgische kampioenschappen gegaan. Totaal geflopt daar. Zenuwen, dat was niet 91, dat was 89 of zo. Mm-hmm. In de Royal Albert Hall, zo zenuwachtig als iets, een kleine snotter. Totaal niet klaar voor. Niemand die daar mij gevormd heeft om zoiets aan te kunnen. Hè. Op dat niveau, je denkt ook op dat moment van oei, dit is wereld. Je staat met Amerikanen, met Zweden die daar super sterk waren. Met de mensen van de UK, de Franse mensen. Iedereen was super sterk. Mm-hmm. Op dat moment in België, het jaar voordat ik heb meegedaan, was Chris Castaar die met een hoe noemen we dat, een kettingzaag, zijn plaat kapot geneukt heeft. Dat was zijn performance.
1: Oké.
0: Dus dat was het jaar voor mij. Dus België werd echt bekeken ook.
1: Een soort kolderland.
0: We hebben even 5 minuten pauze.
1: Ja.
0: Drinkjes aan de bar.
1: Ja.
0: Dus op die manier ben ik voor het leven gegooid als jonge knaap. Hè. Mm-hmm. Dus totaal geflopt.
1: En dan zijn er na enkele maanden wel in de Funk U gaan draaien.
0: Ja.
1: Hoe heb je daar een soort andere manier van draaien aangeleerd? Of draaide daar ook echt pure hip-hop en scratchen en turntablism enzovoort door elkaar?
0: Nee, eigenlijk mijn eerste maanden was Paul mijn...
1: Oei, populair.
0: Nee.
1: Ik ga al...
0: Even op stil zitten. Bon, Paul was eigenlijk mijn leraar daar. Hè. Die had gevouwd voor mij bij Tony McKenzie. Van nee, je moet je aanpakken, dat is de toekomst. En je gaat dat wel zien. En ik ga die opleiden. En ik ga die leren hoe dat systeem is, hoe dat nu is. En hij gaat dingen gewoon brengen waar je op termijn wel zult zien. Dat gaat een feedback geven. Mm-hmm. Zo gezegd, zo gedaan. Hè. Ik ben de eerste maanden elke dag daar. Dat was elke dag open ook.
1: Okay.
0: Elke dag gingen wij daar naartoe. Dat was ook nog de tijd dat de discotheken budget hadden om zelf plaats te kopen.
1: Ja. Dus er was een collectie daar in huis. Ja.
0: Er was een collectie in huis van 6.000-7.000 platen. Mm-hmm. Dus dat was studeren, hè. Muziekstudie. Hè.
1: En had u dan bijvoorbeeld het vroege slot of vroege tijdslot?
0: Nee. Paul die draaide de... Op dat moment, want ik heb ervoor ook even gedraaid in Partyhouse, met een paar huizen ernaast was. En dat was eigenlijk de hoofd-DJ van de Funk U, die dat ruzie had met Tony McKenzie. En die had gezegd, fuck you, fuck me, fuck you, da-da-da-da, up. En die was afgebold. En die had gedacht, van in een paar weken tijd ga ik hier de Funk U leegspelen, want iedereen komt hier voor mij.
1: Niet gebeurd.
0: Niet gebeurd. En eigenlijk, hij is ook de persoon die mijn eerste platform heeft gegeven. Omdat hij stond dus in de partyhouse. Niemand kwam daar. Iedereen die dan naar Funky ging, kwam even snel een groet doen. Van, hey Clive, alles goed? Ja, oké, bon, wij gaan naar de Funky, want onze vrienden zijn daar aan het wachten. En ik ben daar naartoe gegaan en die is dan ook naar mijn kelder gekomen. En daar heb ik dan de kunstjes laten zien waar ik toen mee bezig was, met Spinmax en Scratchen. En hij is de eerste persoon die mij eigenlijk een platform gegeven heeft. Ik mocht daar op een gegeven moment, elke zaterdagavond, twee keer een half uurtje, kwartiertje, half uurtje, mocht ik daar compleet losgaan. Raar maar waar, 3 maanden later zat een boel daar vol. Allemaal gasten van Brussel. Dat was de eerste breakdance discotheek eigenlijk geworden.
1: Omdat er gewoon geen andere plek was.
0: Er was geen andere plek die dat toeliet.
1: En het muziekgenre ook ondertussen verder ontwikkelde.
0: Voilà. Dus dat is eigenlijk de eerste plaats geworden voor de breakers. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat failliet gegaan. Want,
1: Thank you.
0: Nee,
1: Partyhouse.
0: Dat is nog een heel ander verhaal, laat ons dan daar niet in gaan verdiepen.
1: Nee, dat circuleert wel zo'n beetje op Facebookgroepen en zo kunnen die geschiedenis van Funk You en Partyhouse en zo wel lezen. Het is niet allemaal even proper.
0: Voilà. En dan nadien ben ik dan via Paul in de Funk You terechtgekomen. En daar heb ik eigenlijk pas leren beatmixen en een plaat van het begin spelen tot een break komt en dan netjes over een overgang doen. Mm-hmm. En dus echt voor hetgeen wat daar...
1: Voor op te dansen.
0: Ja, voor op te dansen.
1: Iets wat je niet deed in de partyhouse?
0: Mijn stukje was maar heel kort, hè. Dat was eigenlijk een optreden. Hè.
1: Ja, en zo. Ja.
0: En dan pakte Clive terug over en die speelde gewoon hoe dat hij in Funk You speelde. En de partyhouse bestaat eigenlijk nog altijd. Dat is de Dorsia. Mm-hmm. Dus als je de mensen die dat Dorsia kennen, je hebt waar de twee paaltjes staan, waar de dames rond dansen. En dan heb je een paar trapjes op en daar heb je een tweede niveau. En dat was vroeger dan de tijd van partyhouse. Dat was dan het gedeelte waar alle breakers samen hingen. En daar werd de hele avond gebreakt. Hè. Mm-hmm. Dus dat was een beetje het concept.
1: U bent na een tijd ook gegroeid in het produceren van muziek?
0: Ja, dat is allemaal simultaan nog gegaan. Hè. Bon, op een gegeven moment, Belgian Hip Hop Alliance is... niet uit elkaar gevallen, maar Bon Stack was gestorven. Nie en Gerrit, iedereen is bezig met werk en mee, hè, mm-hmm. met een jongezien starten en noem maar op. De dagdagelijkse dingen wat mensen doen. Hè. Mm-hmm. Ik ben in de clubscene beland.
1: Een soort techno-dj geworden, denk ik? Of,
0: Ik zelf? Nee.
1: Nee.
0: Dus
1: house, techno of?
0: Ik heb zeker mee house bezig. Voor mij zijn er maar twee soorten muziek. Okay. Goeie en slechte.
1: Okay,
0: en dat is voor iedereen persoonlijk.
1: Ja.
0: Maar bon, ik heb altijd mee hip-hop bezig geweest. Mm-hmm. Ik ben dan in Funk You beland geraakt. Dus heb ik funk leren kennen. Ik heb reggae leren kennen. Dat was het prille begin van dancehall ook. Mm-hmm. Op een gegeven moment is swingbeat gekomen. Eind jaren 80. En swingbeat was eigenlijk een mix van funk en hip-hop samengebracht. Ondertussen had je ook hip-house. Dus
1: ja.
0: Het was een tijd van clashing. Producers gingen het begin van sampling. Dus iedereen ging een beetje van hier, een beetje van daar. Laat ons eens horen hoe dat klinkt als we dat samen mixen. Dus eigenlijk het ontstaan van DJ-muziek eigenlijk. Mm-hmm. De meeste producers van die tijd waren ook DJ's. Hè? En ik ben verder blijven gaan in die clubscene. En je hebt dan een splitsing gekregen. Clubscene, hip-hop en underground hip-hop. Mm-hmm. En ik heb besloten om de clubscene te blijven doen. Ik heb daar mijn geld mee kunnen verdienen, de rekening mee kunnen betalen. En het leuke eraan was ook, er waren ook vrouwen die daar op vrouwen leken. Terwijl dat je op de hip-hop feestjes, de drie vrouwen die er waren, waren meestal meer mannen dan de meeste mannen die er waren. Mm-hmm. Mijn perceptie.
1: Ik denk als we uw beatmachine nog in gang willen draaien, dat gaat niet meer lukken.
0: Nee, eigenlijk was de bedoeling dat we dat hier... Hè, ja,
1: een uur vliegt dus voorbij, ja, hè, dat is onwaarschijnlijk.
0: Ja, ja.
1: We hebben vorige keer met Too Tough hebben we daar ook wel over gesproken, over de samenwerking met Jakkie T.K., die in diezelfde periode werd opgetild naar een soort wereld, als een soort wereldster, hè, als een soort, door dat nummer te zingen. Wat voor effect heeft dat op u gehad?
0: Bah, eigenlijk relatief weinig, hè. Ik zal u zeggen, dat nummer is uitgekomen. Dat was het jaar dat ik meedeed aan de Europese kampioenschappen van DMC. Dat was te doen in Mallorca. In de BCM Club. Een massieve club, 5000 mensen konden daar binnen. Ik ben daar de preselectie gaan doen tegen Nederland. Dat was dus elke week van de zomerperiode. Vanaf juli tot eind augustus was er een preselectie. Twee landen die tegen elkaar moesten battelen. Ik ben daar samen met Frankie Jones naartoe gegaan. En ik had gewoon over België, dus ik mocht terugkomen. En Pump Up the Jam was net uitgekomen. Dus nog de zwarte hoes met de gele en rode letters en de mauve voetjes. Hè? Mm-hmm. En ik had een plaat meegepakt en ik had dat afgegeven aan de resident. Des Mitchell noemt hij die gast die dat daar draaide. En ik mocht dan terugkomen eind september voor de finale te doen. En ik kom terug eind september. Ondertussen de Pump Up the Jam is nog niet
1: ontploft.
0: Maar wel in de vakantieorde. Dus ik kom terug eind september. En diezelfde Des Mitchell, die zie mij aankomen, die zegt... Ah, ik zie op zijn gezicht, dat is een black dude. En die begon wit uit te slagen, die... Ah, ga zien in een... Ja, ben je niet normaal? Die plaat, wacht. Die pakt die plaat, die zit dat op. Er was maar 500 man binnen. Natuurlijk leeg, off-season. Hè. Maar die zit die plaat op. En het weinige volk dat er was, begon te roepen. En spontaan een dansstoer op. En het feestje was begonnen. Mm-hmm. Dus kijk, dat is dat nummer dat jij hebt gegeven. Ik zeg, ja, ik weet het. En dan? Dus wij vonden het... Persoonlijk niks van, hè. Dus niet ik, zelfs Manuela ook niet. Mm-hmm.
1: Ze heeft het op een paar minuten geschreven in uw kelder.
0: Ja, inderdaad. En onze basisdeal eigenlijk was, zij gaat dat nummer inzingen en wij konden daar een LP van opnemen.
1: Ja, dat is niet gebeurd.
0: Nee, dat is nooit gebeurd.
1: Ja.
0: Nee,
1: Too Tough dacht van wel, maar er zijn in ieder geval geen opnames gevonden. Want nee, ik heb ook Jo Bogaert gecontacteerd en die weet ook van niks.
0: Nee. Er zijn nooit opnames gebeurd. Er zijn wel een hoop demo's ervoor al, hè, waar we dan mee gingen optreden. Hè. Ik bedoel, Nie had eerst een 808. Die is daarna opgegraded naar een SP-1200. Dus een van de eerste sampling drum machines.
1: Ja.
0: En dan zijn de eerste eigenlijk echte producties geboren, die we eigenlijk van plan waren om te gaan uitwerken bij Jo, in de studio van Jo Bogaert. Maar na 6 maanden is dat nummer ontploft. Een nieuwe hoes, ze hebben een ander gezicht. Een ander gezicht, omdat wij zeiden van, wij wilden niks mee te maken hebben, dat is plat.
1: Ook zij niet in het begin? Nee. Nee. Maar dan daarna is ze wel
0: ja, natuurlijk, hè.
1: Veranderd. Ja.
0: Money makes everybody funny.
1: Mm-hmm. Je hebt ook een gouden plaat gewonnen ooit.
0: Huh? Ja, inderdaad.
1: Voor een soort kolderachtig hip-hop nummer zou je het kunnen noemen?
0: Ik denk dat is eigenlijk voor Toeristen MC een toestand. Ik denk zelfs het eerste Nederlandstalig of Vlaamstalig hip-hop nummer dat, dat ooit op de markt is gebracht.
1: Was dat niet de Gantwerp-rappers met Poepeloo, Poepeloo, Poepeloo is dat?
0: Ja, maar dat werd enkel op Centraal gespeeld.
1: Dat kan, ja.
0: Ik bedoel, Krapul in actie.
1: Krapul in actie, dat was ja. Het krapulletjesdag.
0: Ja,
1: wat is uw aandeel daarin? We hebben nog maar 3 minuten. Het is een schone eindiger.
0: Ja, ja bon, ik ben opgebeld geworden door de baas, hoe noemt hem weer? Ik ben de naam even kwijt, kom er misschien nog wel op in 3 minuten. Nee. Van ARS. Van ja, zeker, ik heb hier... een paar demo's liggen, kunnen eens langskomen en naar komen luisteren. Want ik zoek een producer voor die gasten te produceren. Ik ben er nog aan luisteren en ik hoorde er iets in. Ik vond dat grappig. Een paar snotapen die gortige, boertige praat verkochten op vrij vettige, gesampelde beats. En ik heb die productiedeal aangegaan. En ze hadden een single nodig. En ik had het idee van een sample dat ik al jarenlang wou verwerken, Saturday Night. Van, kom ik ook zo'n beetje misschien op. Get down, Saturday Night. En ik zeg van, we gaan daar een nummer op schrijven. En we noemen dat zaterdagavond. En schrijf voor jullie hoe dat jullie zaterdagavond in elkaar zit. En dan gaan we een nummer op maken. En zo, that happened. Die single is uitgekomen. Is opgepikt door Radio Donne. Die we daar de schijf van de week, of hoe dat hij ook noemde. Dat is daar op nummer 1 beland. Jos van Oosterwijk was de man van VTM die daar.
1: Juist, een dikke bril.
0: Ja, die daar beslist. Een dikke buik. Die dat besliste wat er op tv mocht komen. Die wou dat absoluut niet. Maar op een gegeven moment stond dat nummer 12 weken op nummer 1.
1: Wij moeten eruit, vrees ik.
0: Dus we moesten uitplooien. Ciao!
1: Ciao, merci DJ Sek.
0: Yes, thank
1: op,
0: you.
1: Op Radio Centraal.

0: Grondsmaak. Met uw gastheren.
1: Dag, Ram.
0: En Rookost.
1: Voilà, voor de vrienden. welkom op onze maandelijkse grondsmaak.
0: Vogeltjes.
1: Ja, birdies.
0: Met? Ja, ons thema hè, voor vandaag.
1: Vandaag. We kwamen naar hier en sinds vandaag hoor ik enkel vogelgekwetter. Het is al even aan de gang. S'nachts zelfs de woehoe gehoord.
0: Want in mei legt iedere vogel...
1: Een vogel in de lucht legt een ei.
0: Oei, daar loop ik liever niet onder.
1: Nee. Daarom ons thema voor van de maand is vogel...
0: Vlucht.
1: Vlucht, ja.
0: Ren, weg. Nee, vlieg, weg.
1: Het is heel grappig, de dingen dat je gemaakt hebt. Het is net of dat er vogels in de lucht zitten. Een vogel in de lucht, ja. Dat is
0: een,
1: mooi.
0: Een vlucht,
1: heel mooi gedaan. Hè.
0: Dank u.
1: Ja, dus we komen met de volgende topics. Terugkerende topics zoals bijvoorbeeld Brazilian Numbers.
0: De popcorn. En je hebt weer een mooie mashup klaar ook.
1: De mashup is misschien iets voor in het begin of op duur. Koken met rom. Een soep à canard.
0: En een verhaaltje à la minute.
1: En poëzieportaal. Zelfs een beetje uitgebreid deze keer.
0: En juf Sansevieria is er ook terug bij.
1: En all that jazz of Sprechen Sie Bebop.
0: En vandaag een cocktailtje met het lekker warme weer.
1: Ja, een Black Feather misschien.
0: Shaken, not stirred.
1: Zo is het.
0: Of stirred, not shaken.
1: Voilà, en dat is het zo voor vandaag zeker.
0: Ja, op Radio Centraal van 6 tot 8.
1: En u hebt al Karate Boogaloo, The Early Bird Catches gehoord. En natuurlijk... onze intro Stamping Ground van Moondog en Birdie's Flight van Peter Gabriel. En dan gaan we over naar...
0: Albatros, dus de A kunnen we afvinken. Albatros van Bertox.
1: Heel mooi.

0: Dat was het dan voor de popcorn. U hoorde achtereenvolgens Eden Abbes met Minor Bird, Jojo Bennett Leaving Rome, Birdie Green met Tremblin' en tenslotte The Creation, No Silver Bird. Jojo Bennett was aan 6% vertraging en Birdie Green aan 4%. En nu gaan we over naar de volgende topic.
1: Nice flock of seagulls. Popcorn, Ron.

0: Voilà, een half uur verder aangekomen bij Brazilian Numbers, onze filmtopic.
1: Ja, en het eerste nummer kwam uit de film van Sergio Leone, My Name is Nobody. Het liedje A Bird's Tale. Eigenlijk het verhaaltje in de film over een klein vogeltje dat uit een nest valt en het koud heeft. Gelukkig passeert er een koe die op hem schijt en het vogeltje kan zich weer opwarmen. En van blijheid begint hij te fluiten.
0: Oh,
1: en dat hoort een coyote die komt het vogeltje uit de stront halen, letterlijk. En die likt het vogeltje af en die eet het lekker op.
0: Maar allee, jongen.
1: Ja, de moraal van de film, ja, het leven is hard. Hè,
0: ik dacht dat je iets heel hartverwarmend ging vertellen. Dan heb ik voor jullie toch nog een mooi einde. That's what friends are for. Ik denk ook met een dubbele laag uit het Jungle Book.

0: Koken met Roem.
1: Dit is geen groente.
2: Wat?
3: Diep, een meisselzadige stukje vlees. Kip.
0: In de soep voor 4 personen. Wat hebben we nodig? 1 eend, 3 liter bouillon, 400 gram verse noedels, 600 gram Japanse wokgroenten, 4 eetlepels sojasaus en 2 theelepeltjes sesamolie. We beginnen eraan. We brengen de bouillon aan de kook en voegen de sojasaus en sesamolie toe. We voegen de wokgroenten toe aan de kokende bouillon en we laten ze 3 minuten zachtjes meekoken. Dan doen we de noedels erbij en koken ze mee. We halen de pan van het vuur en zetten de eend in de pan. Oei, ze is gaan vliegen.

Je hoorde Baba Brooks met Duck Soup, daarna Ja Woosh met Woodpecker Sound en nu gaan we door met Pils Swan Lake.